0: Er is still used to be. En Greg zegt van Unok Baiter, ik weet het.
1: Kokulai.
0: Kokulai. Ga er niet van genieten. Die is zodanig dat je dus zegt Kokulai.
1: Ja, ja, ja, ja. Vroeger, dat was mijn ding. In plaats van een social media en zo.
0: Mm-hmm.
1: Muziek. Echt, je had vroeger dan die popfoto, kon je een briefje schrijven en dan kreeg je zo'n tijdschrift. En ik ben altijd bij de geïnteresseerd in pokoe. Nou man.
0: Wacht even, ik heb nog een lijst hier.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat heb ik dit helemaal nog niet gezien.
1: Nee, ja, jij zegt, wat wil je horen?
0: Oh ja, we hebben nog een mix van een uur, maar dat is natuurlijk niet meer haalbaar. Oké, dan doen we nog maar de Romantics, no?
1: Ja, Talking in Your Sleep.
0: Heb je daar last van?
1: No. Nog gelukkig niet.
0: Nog niet op latere gelukkig leeftijd? Gelukkig niet.
1: Noem me dan denk ik maar.
0: Huh?
1: Of eigenlijk aan de boos leggen, want dan nagen hij morgen.
0: De Romantics.

0: ik hoor al de geheimen wanneer je begint te praten. Allerlei namen begint te noemen.
1: Spantoren.
0: Allerlei telefoonnummers en adressen.
2: En dan wacht niet aan maar een maand en koffie zijn moest kiezen.
0: Ah, wie gaat
2: dat? Ja, vrouw en Lucas Kerai. Maar ja. Het gaat om de muziek.
0: Sommige van de songs hebben dus een stuk levenservaring.
2: Ja, levenservaring, maar. Ja, ja, sowieso.
0: Oké, Greg wilde nog horen een song van de formatie ABC, no?
2: Ja, ja, die hebben ook. Dicht bij me, be near me.
0: Maar is dat zwaar geschud?
2: Ja, ja, ja, man.

0: Ja, en we kunnen nog niet beginnen, want Greg die praat hier over een deurwaarde.
1: Nee, ik praat over een deurwaarde. Nee, ik kon niet best.
0: Oh my god. We gaan nu naar die mix luisteren.
1: Nou.
0: De vraag is, moet je die mix doen als we over een kwartier moeten stappen?
1: Nou, dat geniet men ook. Zo niet, we hebben genoeg.
0: Ik vind het erg om een mix te onderbreken, want dat is eerlijk.
1: Nee, dan doen we dat niet. Doen we dat de volgende keer. Oh, en dan gaan we nu naar...
0: We hebben okay, genoeg. We luisteren, nou, ik ga je precies zeggen.
1: We hebben Talk Talk, we hebben Soft Cell, we hebben Soft Cell, we hebben... Wat zijn we hier,
0: Wacht, we hebben deze nog niet gehad.

0: En we moeten ook wat de muziek betreft actueel blijven.
1: Ja.
0: En eigenlijk Odekara alleen, maar toevallig is die song op de lijst. En je hebt die plaat niet zomaar op de lijst geplaatst, toch?
1: Nee, zeker niet. Maar om niemand tekort te doen, dus if je Arkapogudus met de paraplu graag.
0: Ja, maar je hebt het zeker op de lijst gezet. Naar aanleiding van de berichtgeving dat het dus...
1: Boy, dat het
0: hard zal gaan.
1: Ja, dus ja.
0: En als we naar de herhaling luisteren, dan hebben we de regen gehad.
1: Ja.
0: En vanavond zijn we live. Ook Carol vroeg vanavond, zijn jullie live? Ja, Carol, we zijn live. En er is dus voorspeld wat regen voorspeld voor Tamara en Tretamara. Dus
1: zo.
0: Greg vindt dat hij het geheel, welke dus voorspeld is, moet verwelkomen, aankondigen.
1: Alleen om een goede geest te brengen. Het is niet prettig voor de anderen die onder water lopen, maar daarover hebben we het niet. We genieten even van de muziek nu.
0: Ja,
1: dus,
0: en dit is ook een speciale versie.
1: Yes.
0: Door de regen. Eko, eko.
1: Level 42, ja. Die zijn er, die staan naar Firewater, ja.
0: Ay, werkelijk, het was gewoon een slagbinder. Maar ik denk dat het nu wel gecorrigeerd is, no?
1: Jawel, here we go.
0: Not yet.
1: Hey, if I enjoy it. You're at Wits, ook uit Londen.
0: Dat is een normale versie.
1: Ja.

0: dan moeten we eruit. Here comes the rain again. We hebben nog één song te goed. En ik denk dat we heel toepasselijk met The Message of Love eruit kunnen. De boodschap van de liefde. En daarvoor kunnen we dus Erotic Exotic vragen op te treden. No?
1: Hallo, CI. Jawel. Ik hoop dat de mensen hebben genoten. Of ik weet zeker dat ze hebben genoten.
0: Geen twijfel, geen twijfel.
1: Ik heb er geen twijfel aan, nee.
0: Hey, dit is ook de normale versie, jongen. Mensen, geen probleem. We gaan eruit. Deze aflevering wordt de komende week woensdag herhaald. Greg, je mag groeten.
1: Hey, goedenavond iedereen. En ik hoop en ik weet zeker dat jullie genoten hebben.
0: Er is used to be every Wednesday night. Over 2 weken zitten we weer live in de studio. Stay chill. And thanks for listening. We gaan eruit met Erotic Exotic.

0: Lim FM, omdat het anders kan.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
0: Number one.

0: gang.
1: Fincă. Ceaci. Enfer. The mighty youth.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.

Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.

Geliefden, goedemorgen. Dit is Word of God en ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Deze morgen wil ik samen met u blijven stilstaan bij enkele zaken die de afgelopen dagen in de krant zijn verschenen en die toch wel mijn aandacht getrokken hebben om het samen met u door te nemen. Weet u, in een artikel in Star News stond er een stuk, als ik dat zo mag zeggen, getiteld Herstel begint met liefde en vergeving. De schrijver zegt, herstel is niet mogelijk zonder vergeving. En ik zet erbij, zonder verzoening. Herstel moeten we niet zien als zwakte of als het wegkijken van fouten, maar als een bewuste keuze om niet vast te blijven zitten in wat ons verdeelt. In de samenleving waar spanningen, teleurstellingen en wantrouwen zich opstapelen, vraagt vergeving moed. Het vraagt dat we ruimte maken om verder te gaan, niet door te vergeten, maar door niet te blijven vastzitten in verwijt. Misschien is juist dat een van de moeilijkste, maar ook meest noodzakelijke lessen van deze dag. Weet u, deze uitspraak, deze statement werd gemaakt naar aanleiding van het feit dat onze ex-president, de heer Santokki, kwam te overlijden en er wederom haat en wrok gespuit werd in de natie en dat mensen tegen elkaar opstonden en zaken begonnen te uiten, zaken begonnen te zeggen. Maar vandaag wil ik u bemoedigen, lieve mensen, dat we elke vorm van haat en wrok en bitterheid achterlaten, omdat als we kijken naar de basis van onze samenleving, zien we dat het in gebed is. En dat is niet goed voor onze natie. Het is niet goed voor ons persoonlijk. Maar het is ook niet goed voor de vooruitgang van ons land. Er zijn veel problemen in het land. Zou het kunnen zijn omdat wij niet bereid zijn om te vergeven of los te laten dat bepaalde zaken zich manifesteren in het land? Ik wil u deze ochtend meenemen naar het woord vergeving en verzoening, om dat samen met u te belichten. Vergeving is volgens de Bijbel het uit genade kwijtschelden van schuld en het loslaten van wrok, gebaseerd op Gods liefde en Jezus offer. Wanneer Gods woord dit zo zegt, dan betekent het, als wij kijken wat wij mensen met elkaar doen en hoe we God behandelen, dan heeft hij alle reden gehad eigenlijk om de aarde te verdelgen. En dat heeft de Heer ook gedaan in de eerste keer. U kent de zondvloed van Noah, waarbij de Heer de aarde totaal verdelgd had, omdat hij zei, het is niet goed van wat hij zag dat er onder de mensenkinderen gebeurde. Maar ondanks hij dat toegelaten heeft, heeft hij genade geschreven door Jezus Christus zijn zoon te zenden naar deze wereld om de weg voor ons vrij te maken door het offer dat wij zelf niet zouden kunnen doen, door dat offer te brengen. U kent allemaal het verhaal van Christus. We hebben pas de lijdensweek gehad, waar hij gekruisigd is, maar opgestaan is en daardoor de weg vrijgemaakt heeft. Ons, de mensheid heeft verzoend met God. En dat kan wanneer we het offer dat hij gebracht heeft. Wanneer wij dat bewust accepteren, erin geloven en hem daarvoor beginnen te bedanken. Dat is genade, lieve mensen. En God
heeft onze schuld kwijtgescholden. En daarom zegt het woord volgens de Bijbel uit genade kwijtschelden van schuld en het loslaten van wrok. De Heere haat ons niet, Hij heeft ons lief, dus het kan. Ten tweede, het is een bewuste keuze om haat en bitterheid los te laten, niet alleen om anderen te vergeven, maar ook om zelf vrij te zijn. Wanneer we die bewuste keus maken om wat iemand ons ook heeft aangedaan, hoe pijnlijk het ook is. Wanneer we die keus maken omdat God ons een vrije wil gegeven heeft, om niet te haten, geen bitterheid, onvergevensgezindheid in ons te hebben, maar dat los te laten. Om degene die ons kwaad gedaan heeft, kwaad berokkend heeft, te vergeven. Dan zetten we ook onszelf vrij. Maar niet dat alleen. Ook ons nageslacht zetten we vrij. Onze kinderen en onze kindskinderen zetten we vrij. Dan stoppen we dat traject van vernietiging dat over ons leven komt. Gods vergeving is de basis. Het is een geschenk dat ons oproept ook anderen te vergeven. Gods vergeving is de basis, lieve mensen. Maar we moeten die vergeving ook accepteren en ervaren. Want als de liefde Gods in onze harten is uitgestort, dan kan het niet zijn dat we blijven haten. Maar ja, we zullen pijn hebben. Ja, er zullen zaken zijn. Die nog genezing, zullen door een proces van genezing, van bevrijding, van herstel moeten gaan. Maar als we zeggen, we willen vergeven, dan is de Heilige Geest daar, dan is de Heer daar, om ons te leiden door dat proces. Het zijn dingen die ik zelf ook heb meegemaakt. Ik wil enkele kernpunten van vergeving vanuit de Bijbel met u doornemen. Gods vergeving, wat is dat? Weet u, God wordt beschreven als genadig en tot vergeving bereid. Hij is goed en toont zijn trouw aan wie hem aanroept. De Heer wordt beschreven. De Heer wordt niet alleen beschreven, Hij is vergeving. Hij is genadig. Hij is vergeving zelf. In hem is er alleen maar goeds. En God wil zijn trouw bewijzen aan een ieder die hem aanroept. Het is gratis, het is daar. Maar wat doen wij ermee? Wij moeten het accepteren. De Bijbel leert dat wij anderen moeten vergeven, zoals God ons vergeeft. Vaak gekoppeld aan gebed en geestelijke vrijheid. Wanneer we durven te vergeven, wanneer we op dat punt komen en zeggen, Heere, ik vergeef, ik laat los. Dat betekent, in het gebed gaat u tot de Heere. En zegt, Vader, ik kan het niet uit mezelf. Maar door uw wil en door uw kracht ben ik in staat. Dan zult u merken dat u geestelijk vrijgezet wordt. Dan zult u merken dat dat juk dat op u ligt, dat het weggenomen wordt en dat u geen last heeft van allerlei aan de zaken. Maar dat u door het leven kunt gaan, maar omdat u het een plaats geeft, omdat u er bewust voor kiest om te vergeven, dan zegt God, zet de Heer u vrij. Omdat hij zegt, als we niet bereid zijn te vergeven, zullen we aan de folteraars overgegeven worden. En de folteraars zijn niemand anders dan ziekten die op ons afkomen. Hoge bloeddruk, suiker, slapeloze nachten. Noemt u maar op. Lichamelijke kwalen, zaken die niet goed gaan, noemt u maar op. De wetenschap heeft uitgewezen dat als we haat en wrok in ons hebben, er een of ander in onze hersenen, een of ander vloeistof begint te stromen dat aan zelfvernietiging doet van ons lichaam. We merken dat ons lichaam dan totaal uit balans is. Willen we dat hebben?
Ik denk het niet. Betekent vergeving dat we alles moeten accepteren? Nee. Vergeven betekent niet dat het onrecht oké is. Dat je de overtreding goed praat of dat je vertrouwen direct hersteld is. Nee. Het betekent dat het recht zijn beloop moet hebben. Dat betekent, als iemand iets heeft gedaan dat onrecht heeft berokkend aan wie dan ook, dat betekent de persoon heeft een wet overtreden, dan zal die wet hem of haar zelf oordelen. Maar wij schenken genade, omdat de Heer zegt, mij komt de wraken toe. We zijn niet meer in het Oude Testament, waar het woord zei oog om oog, tand om tand. Maar nu zegt God, schenk genade. Zet de ander vrij, waardoor u uzelf ook vrij kan zetten. Vergeving is geen gevoel, het is een keuze. Het is een actieve beslissing van de wil, vaak in tegenstelling tot wat je voelt. Ik kies ervoor te vergeven. Ik kies ervoor los te laten. Ik kies ervoor haat en wrok aan een kant te zetten. Geliefden, ik zal het voor vandaag hierbij laten. Volgende week zal ik doorgaan met dit onderwerp. Mag ik met u bidden? Vader mijn God, deze morgen wil ik u danken voor de natie Suriname. Ik wil u danken voor het volk, voor het luisterend publiek. Heer, dat deze woorden, o mijn God, die zijn geest en leven, dat deze woorden inslag, invloed mogen hebben, impact mogen hebben in het hart van een ieder die luistert. En waar je op een of andere wijze we niet tot vergeving kunnen komen, haat en wrok, bitterheid hebben, dank ik u dat u reeds voor deze zonden aan het kruis bent gegaan. En dat u deze morgen, Heere mijn God, genade aanbiedt aan een ieder om uit de situatie te komen. Zo dank ik u dat de wilskeuze gemaakt zal worden om te zeggen, Heer, ik laat los en u de gelegenheid te geven om verder te gaan en het proces van heling en genezing te starten. Zo wil ik u bedanken voor een ieder die luistert. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, dit was Word of God. Ik ben Pastor Ingrid Kortstam en ik zeg God bless you en tot de volgende.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Rustig, dikke rustig, maar iedereen, rustig, rustig.
1: Omwikama.
0: Oh, in omwikama.
1: Waar omwikama? Ruwaka dabe, ay, go. Hey, tik alasan, kugwe snel, tik alasan. Hey, wakti, muku wanda kudabe. Oké, Arkino, taye bek, wat teke mi?
0: Ja, want dan wat voel maak wat teke usan.
1: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. If I be the abo working for Improcer NV.

0: the notification on LIM.
1: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen.
2: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
3: Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.
4: The number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM. Unbeatable.
6: Number one.
7: Number one.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Can I get some money, Jack?

0: Joy Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Joyce is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Joyce biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Joyce. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Joyce, still unbeatable.
1: Lem FM, nami summer body, nende temye ali kiama manteng mye fishitite. Oh, 91.7.

Tatty, tagging Lim in my mind.

0: Beste jongeren, voel Suriname. Mie af van oproep. Maar deze oproep serieus. Dus mie go talk Nederlands. Ik zou graag willen dat iedereen zich gaat testen op HIV. Of misschien zeggen jullie HIV. Ga je testen op HIV. Niet voor mij, voor Yusrefi. En voor elkaar, voor Makandra, voor je partner. Stel jezelf even de vraag, wanneer heb jij voor het laatst getest op HIV? Het is iets superbelangrijks. Ik ben boemserieus. Ken je status, ga je testen. Er zijn verschillende testlocaties waar je terecht kan. Ga niet zeggen dat je het niet wist. Neem het serieus, alsjeblieft. Denk aan jezelf, doe het niet voor mij.
1: Hier hoor je het anders en beter.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: One more time, you get me, fell.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: NMP Records.
2: Kema sagangadu. Di woko di manda fukuru akina wakabadu eti. Utawati more blessed if you eti furonta. Okay?
3: Okay? Okay.

0: the greatest.
1: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moen Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.
2: Mi odo, taxo, de yukanka, fukari orka, humu jaja fiagentu, embas, noa yuruf daga oloisi.

0: BT. Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
1: BT.

0: 91.7.
1: The notification on LIM.
2: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen.
3: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moen Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Inraganiweg 466. Choice, still unbeatable.
4: Hey, Biggie, stel op, want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
5: This is the weekend.

On spot number 4.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus. Number one.
2: Number one.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen. 91.7.

0: is the greatest.
1: Rattan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, ukondoro baka, nangana beskopu oftewel, na odofuna de. En abeskopu fti de, dat takso. Yo no koti liba ete, ma ye bijin koskai mama. En dat wil zeggen, je niet te vroeg als je het einde van je doel nog niet hebt bereikt. Alle berekening is nog lang geen ontvangst. Je no koti liba ete. Je bijin koskai mama.

0: the greatest.
1: Lim FM, de andere radio.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is in precies a 100 euro no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no man zijn a 50 euro gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mitjari timo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer die brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, if je bosena 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De Oerusmalet met de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bosena die schoon, maar ik kan zin in gym ook toe.
2: Mama!
4: Zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 14 mei. Snert met rookworst en kip. Bruine bonen met kip en sausages. Zuurkool met kip en spekjes. En curry kandratiki. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smaak.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: Rustig, dikke rustig, Amaydria. Rustig, rustig.
2: Omwikama.
1: Oei, omwikama.
2: Waar omwikama? Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan, fugwe snel, tik alasan. Hey, wakti. Nuku wanda kudabe. Oke, Arkino, taye bek, woteke mi.
1: Ja, want daar kwam voor mako te kusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mawasan, goede eerlijk. If I've been there, I'm working for Improser NV. Hoe ben je van

The spanning stijgt in de playoffs van de Suriname Major League. Na een overwinning van Inter Mongotapu in de eerste wedstrijd en een spannende draw tussen Brokkie en Flora is alles nog mogelijk. Woensdag 13 mei, voorwaarts Inter Mongotapu en op donderdag 14 mei Brokkie tegen Flora. Beide wedstrijden worden gespeeld om 8 uur 's avonds in het SZ Stadion. Wie zet de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef alle actie live tijdens de playoffs van de Suriname Major League. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf een uur voor de wedstrijden bij het stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesur, Sudibet en Fernandez Sportrate. United towards the next major goal.

0: goedendag. U luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfm7.com. Vandaag is donderdag 14 mei. We starten het nieuws met de voorzitter van de VHP en dat is Glenn Oelers. We hebben hem eergisteren gesproken en hij is in het gesprek met ons dieper ingegaan op de evaluatieperiode van de partij die de partij heeft gehad na de afgelopen verkiezingen en ook de vooruitzichten.
1: Het heeft niet per se aan de primaire strategie gelegen als uitvoerder daarvan. We moeten niet vergeten, het verschil tussen 2020 en 2025 geweest is dat wij vanaf 2020 tot 2025 in de regering zat, president. En als je daar niet delivert en als je daar in onvoldoende mate goed overkomt bij het kiezersvolk, dan verlies je mensen. Je moet niet weten, we hebben bijna een failed state overgenomen. Ja, een failliete boedel hebben moeten overnemen en dat heb je moeten aanpakken. We zijn door verschillende ratingsbureaus zijn wij eigenlijk hebben een junk status gehad. En daar is de concentratie op geweest waardoor je, en het is door de IMF vertegenwoordiger ook gezegd van prachtig gedaan, de koers te stabiliseren, dit stabiliseert een goede schuldenlast die je hebt kunnen aanpassen en met eisers heb je dan een goede afspraak kunnen maken, waardoor je niet onmiddellijk die hele schuld moest aflossen, maar dat er een spreiding gekomen is. Maar die IMF vertegenwoordiger, en daar waar we misschien hebben we dat onvoldoende gerealiseerd, is dat we sociale kant van verwaarloosd hebben. En dat is dus waar de mensen naar kijken. Niet van dat agolu tawangolu, ja, of askapchinse, of dat economie egal ook toe. Maar het is dan ook dat men kijkt van, nou diezelfde brood die ik een jaar geleden voor een gulden kost, nou moet ik 2 gulden voor nu betalen. En dan busgeld en datzovoorts. Ja, schoolgaande kinderen. Die mensen hebben het gevoeld in hun portemonnee. En het is in onvoldoende mate, we hebben het wel gedaan, maar in onvoldoende mate hebben we aan de effecten van wat je hebt proberen te stabiliseren, te verbeteren in de economie, in de financiële economische zaak, dat toe geleid heeft dat men bijzonder boos was op deze regering, zeer ontevreden was. Dat heb je gezien in de verkiezingen. We hebben 3 zetels ingeleverd, we hebben nog altijd 17. Dus het totaalbeleid is niet echt afgewezen. Maar je merkt wel dat de mensen die in 2020 op jou gestemd hebben, jou nu echt gezegd van, papi, het is mooi geweest. Er zijn ook wel andere oorzaken geweest, maar die zijn van minder belang geweest. Maar dat is een van de zaken. We hebben dan waarschijnlijk het ook in onvoldoende mate vertaald naar het volk. Of het aan het volk kunnen uitleggen waarom dat allemaal noodzakelijk was.
0: Ja, en dat is dan, zeg ik het dan correct, jullie nekslag geweest?
1: Niet een fatale nekslag, maar wel Een deuk in onze campagne, een deuk in onze image. En dat heeft zich vertaald in het verlies van 3 zetels.
0: Ja. En ik hoorde u daarnet ook praten over als je in de, als je zo op de voorste stoel zit, als je de leiding hebt en je delivert niet, dan kan dat je worden afgerekend. Op welke gebieden is er underperformed of niet delivered, zoals u dat zegt?
1: Dat heb ik net aangegeven, dat vanuit de regering.
2: Los van het sociaal beleid?
1: Ja, nee, in onvoldoende mate je dat verteld hebt aan het volk. Ja, dat je naar het volk gegaan bent en dat je ook vanuit de partij dat niet doorgecommuniceerd hebt met je leden, dat ze begrip konden opbrengen voor van wat, van dat, dat op dat moment het beste was voor het land. Dus het gaat om, om die communicatie die in onvoldoende mate is, is geweest en het overleg. En, maar ook je mediacampagne heeft daarin gefaald.
2: Yes.
0: Heer de voorzitter, er wordt nu beweerd dat met het wegvallen van de heer Boutersen van de NDP, de gewezen president, en gewezen president Santokki, de voorzitter van de VAP, dat een eventuele samenwerking tussen de NDP en de VAP nu wat makkelijker tot stand zal kunnen komen.
1: Ik weet het niet. Er is nu een coalitie, laten we dat duidelijk voorstellen. Als ze hoe ze bij elkaar gekomen zijn, dat is punt 2 en punt 3. Maar er is een regering, er is een coalitie. En zij moeten 5 jaar lang dit land leiden. Als ze daartoe niet in staat zijn, of er termen aanwezig zijn dat deze coalitie niet verder kan, en dat betekent dat 1 of meerdere partijen gezamenlijk niet meer dan 26 zetels hebben, dan ontstaat een situatie waarbij gekeken zou moeten worden, wat moet er gebeuren? Moeten er nieuwe verkiezingen komen? Ja? Zoals in de periode van Weidenbos dat een keertje geweest is. Of moet er een nieuwe coalitie samengesteld worden? En als dat zo is, dan zullen gesprekken gevoerd worden. En dan zullen we, als het zo zal zijn dat men gesprekken met de VAP zou willen voeren, dan staan wij daar open. In landsbelang, hè, laat me dat duidelijk zijn. In landsbelang zullen we dat doen. Maar vooropstellen van... En ik denk niet dat, dat de heer Santokki en de heer Boutersen in de weg waren. Dat weet ik niet, misschien wel, misschien heb ik het niet gezien. Maar er zijn toch 15 jaar of meer overheen gegaan dat er geen coalitie tussen de VAP en de NDP geweest zijn. En daarvoor ook niet.
2: Ja, dat dus, is nog nooit gebeurd.
1: Het is nog nooit gebeurd. Dus ja. Als je dat zou willen, dan zullen er genoeg andere termen aanwezig zijn om dat te kunnen doen. Genoeg voorwaarden om ernaar te kijken waar landsbelang een rol speelt. Maar er is een huidige coalitie, die moet het werk doen. Als ze het niet kunnen doen, de VAP zal op constructieve wijze, kritische wijze deze regering volgen. Om het op z'n zeggen, als je even moet bombelen, dan moet je bombelen. Ja, daar houdt de samenleving een beetje van. Maar ik zie op dit moment geen termen aanwezig dat deze coalitie echt uit elkaar zou vallen.
0: Ja. Maar staat u open voor eventuele samenwerking met de NDP?
1: Gesprekken kan je altijd voeren. Gesprekken kan je altijd voeren. En dan zie je wat eruit komt. Maar het moet niet zo zijn dat je gesprek voert. Omdat jij 17 zetels hebt en de ander heeft 18. En dan denk je van, nou ja, dan zetten we al die anderen uit. Dan kunnen wij alleen verder gaan. Nee, het moet zijn dat er omstandigheden aanwezig moeten zijn dat deze coalitie niet verder kan gaan en dat het bestuurlijke van het land in een impasse raakt, dan wel problemen zich manifesteren die de ontwikkeling van het land kunnen belemmeren of vertragen. En dan ga je in landsbelang even kijken van wat je dan doet. Ja? Je gaat die gesprekken aangaan. Ja, want je moet 1 niet aangesproken worden van die mogelijkheid was er en je hebt er niet aangegrepen. We zijn gekozen door het volk. En als het volk zegt van nu moet jullie even gaan kijken wat er anders moet zijn, wat anders moet, dan gaan we die gesprekken aan. Maar dan zal het aan heel veel andere voorwaarden moeten liggen dat je uiteindelijk zeg van oké, laten we. Je zal eerst een coalitie moeten ontbinden.
0: Ja. Maar als we toch even verder kijken, eventueel 2030?
1: Daar zijn de verkiezingen van 2030 die een heel ander soort verkiezingen zullen worden, denk ik. Er zullen andere vraagstukken zijn. De ontwikkeling van het land zal er totaal anders uitzien. Als ik naar al de geweldige deskundigen zien als ze luisteren en horen, dan wacht Suriname een gouden toekomst. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat het voor het oprapen is. Ik denk niet dat het een vanzelfsprekendheid is. Je zal je land moeten inrichten, bestuurlijk, economisch en anderszins, om ready te zijn om die inkomsten die uit olie zullen komen, om dat op een correcte en effectieve manier te kunnen besteden in de Surinaamse samenleving, zodanig dat het volk daar beter en rijker van wordt en niet een paar personen.
2: Ja.
0: En terug naar de voorwaarden, heer Oelers. U hebt het een aantal keren daarnet aangehaald. Onder welke voorwaarden zou uw partij wel kunnen samenwerken met de NDP?
1: Ik denk niet dat ik nu aan kan geven welke voorwaarden. Omdat je afhankelijk zal zijn wat de situatie is op dat moment. En in welke staat ons land zal verkeren qua economie, huishouding en just name it. Het is lastig om nu aan te geven dat zou de voorwaarden moeten zijn. Dat doe je eigenlijk ook niet. Strategisch is het ook niet goed om te zeggen, ik wil president worden en ik wil dat en die moet weg enzovoorts. Dat moet je niet doen. Ja? Je wacht het rustig af, analyseert, evalueert en dan kan je zien van wat moet je op dat moment doen. Maar nu a priori stellen van wat de voorwaarden zou zijn, dat zou ik niet doen.
2: Ja.
0: Glenn Oelers, de voorzitter van de VHP. We hebben hem gesproken over de evaluatieperiode die de partij heeft gehad ten aanzien van de laatst gehouden verkiezingen en de eventuele samenwerking met de NDP. We vervolgen deze uitzending. Buurtbewoners van het resort Houtuin in Tawanika hebben onlangs alarm geslagen bij de distriktscommissaris van Wanica Zuidoost, Ernesto Muller. De buurtbewoners maken zich ernstig zorgen over de plannen van de multinational Halliburton om radioactief materiaal op te slaan op een complex dicht bij de buurt. Dit materiaal zal gebruikt worden bij de olieboringen op zee. We spraken Edgar de Kan, een van de buurtbewoners. Hij verklaarde tegenover Lim FM dat het bedrijf de buurtbewoners niet heeft betrokken of geconsulteerd over de plannen.
3: Nou, een big probleem is hier dat in een straal voor nog 10 kilometer voor je de man osla radioactieve stoffen. Dan je begrijpt dat je schrikkie, je biert je schrikkie. En ook daar een burgervader, Masra Muller, voor zijn zang als een fatoridisi en of haar autoriteit. En zo hebben we een tak makan ranangen, want de kasi voor biert die bego, mi betek prati ook to ina delegasi u bedanga Fosma en u go tak nanga ADC soru no tak yere na tru tak den a bedrijf kona unu en a bedrijf takatori danga unu en wanti sabu a momento kongpe a ADC mos di bepaalde vergunningen en so den go tak nangeng a sorde tak yere teo tak nanga teek batak na ngami im tak na nga birti betrek a birti betrek RRDR flyer briefi indes ma briefo beus noem maar op maar nou af des aan dat nopsa sang ufo stang ergens tapu a website de poting en NMA tjau een rapport uit dus dan we verstaan tak in a rapport dat is aan ushi ook is hij, tak, de man tak asamba is bar, jere no, unufu abirti no wana sandat ino birti, en nanga alade entendis de standen middelen zou abi, wo verset unu, en u begrijp ook to tak enkele ta pis birti ook to bebegin nanga tori, dus wolu ufawo go omoro fara danga eng en dat na ongerustheid met ugo na a DC.
0: Maar meneer die kan toch me wam versta fa unu lek birtisma ko kisi yere fa usmer tak de ma bobo so wasanda pe of do so wasanda pe.
3: Dus nou aan zo toevallig fasie wat rapport kon uit voor NMA, lek fout taki, NMA doa onderzoek die de man den taki over a stof, a product, a de sandati, dat den ding poten wel tap de website voor ons. En ja, en na zo wans machine, dan asan bigi lolo isap dono de den beauty na ala den sansep sa da wan app group de. En na zo, als een konkoe in de F-groep Alas Baskreki afgelopen wiki bedenk donderdag. En na zo, om ik contact naar DC en naar DC ontvang ono dinsdag. Dus, sa udu moro fara, ube mekwang wang kari naar NMA, dat na Nationaal Milieu Autoriteit. Fuko yere na de ook toe, fa apistori dat is dong. Kan aan nou zou sabi de nog kiesvergunning eten, maar den de bezig voorbereiding voor actieafvergunning. Uno takuan san jere, meneer Jamal, uno fabirti, u tak jere, a olisan sa de man ontdek na sen om kontrolvloek gunu jere. Want de man, ala mai denki olitori na segi, wofen moni, diso dati, maar je ziet dat je onder maar begint stress. Want deel voor afvallig banger de sanitairman. De man heb om een $1 million. Met de man gaan een precipice man de tang. Kondre die spiegi. Om een begint busie de. Je is wel die smaak tang. De man want ja de radioactieve sanko poti. De man is absoluut kondre een bedrijf dat die. Zeran een bedrijf schreef die niet. En faciliteert de man. Uno libatori zo. Uno wan konden een radioactieve sani in uno omgeving. Met de man go to den tori, zet dape tok, met de man go a mindri sepe de mai poer de oli langa de sango pot de san dape, of mindri busi pino sa pes manetan. Ma ino ka chara sango poti in one week. Ja, da une first stand next, simple sani usap tak akondre, na wan kondre in ontwikkeling, akondre moes versterk wa antal instituten ete, fuka ap, beheersing voor bepaalde sani. In ook een chara san dat kompoti. Fos u opoi ai probleem op sa if one of de san dat die opo of san isabi. Maar ook to den desma saip sa dape ala dey des poit yu sa itan dape. Maar desma saip sa dape ala dey kan ap onderfen las fin ook to. Dus met de man suku wantra oplossen. Eenmaal ufas tangatori fruk fruku. Dat de man doet in zijn handen aan een trapressie. Maar met de man liep aan Birti rustig wat dat betreft.
0: Edgar die kan een van de bezorgde buurtbewoners. Hierna maakten we contact met Vanuessa Geoffrey, de directeur van de NMA, de Nationale Milieuautoriteit. En zij zei het volgende over deze zaak.
4: Hoe dat komt? Ik denk meer uit logistieke overweging hebben ze dat gekozen om heel dicht bij de operatie te zijn dat straks gaande gaat zijn in blok 58. Is heel dicht bij de richt, dus vandaar dat ze die locatie hebben uitgekozen.
0: En wat moeten we verstaan onder radioactief materiaal, mevrouw Geoffrey? Ik heb begrepen, je hebt verschillende soorten.
4: Ja, klopt. Radioactief materiaal, ja, we kunnen best bij begrijpen dat als men dat even hoort, dat men een beetje angstig wordt, omdat het vaak ook wordt geassocieerd met wapens, met bommen, noem maar op. Maar het kan ook worden ingezet om ingezet worden voor productie. En ik ga in dit geval praten over onze opkomende olie- en gasproductie. Maar in ieder geval, het is eigenlijk een straal die gebruikt wordt om zaken op te sporen. In dit geval olie, wat ik aangaf, olie. Maar het wordt ook gebruikt in de medische wereld, als men een beetje röntgenfoto's gaat maken, wordt het ook ingezet.
0: Maar u weet specifiek niet om welk type het gaat?
4: Specifiek om welke type het gaat, niet.
0: Yes.
4: Niet, maar het is niet gevaarlijk. Omdat het wordt al een tijdje gebruikt in Suriname. Staatsolie heeft ook al een tijdje ingezet. Dus niet gevaarlijk in terms of, zeg maar, in terms of dat het heel goed veilig wordt voor gebruikt.
0: En op welke plekken in Suriname worden er nog meer van zulk materiaal opgeslagen?
4: Nu, wat wij hebben vanuit de autoriteit, omdat wij dat proces heel nauw volgen. En een van de zaken die ook goed gecommuniceerd wordt naar deze sectoren, gezien wat ik al eerder aangaf, de oil en gas sector dat nu in ontwikkeling is of opkomende is in ontwikkeling en er heel veel bijkomende diensten zich aandienen en ook de aanvragen komen bij de autoriteit, hebben we altijd gezegd dat er plekken worden uitgekozen dat eigenlijk rekening houdt met de omgeving, de mens, en ook rekening houdt met milieu. En de plekken die daarvoor worden aangewezen moeten dan ook zodanig ingericht worden dat we dan rekening houden met deze twee aspecten. Voor nu hebben wij Kubitsin Haven Board die deze faciliteiten hebben en ook daarvoor faciliteren. Dus op die plekken worden dan deze zaken dan opgeslagen.
0: Wie is dan verantwoordelijk voor de opslag en beheer? Zijn het de verschillende bedrijven?
4: Ja, dus verschillende bedrijven zijn verantwoordelijk ervoor. Onder toezicht van de milieuautoriteit.
0: En misschien kunnen we toch even stil blijven staan bij opslag van dit materiaal. Hoe wordt het opgeslagen?
4: Ze worden opgeslagen in verschillende, lagen. Ze worden opgeslagen in verschillende lagen. Je hebt dan die capsule, dus waar het, de stof zelf in zit, heb je dan een capsule van lood. En daaromheen worden daar extra bewapend met een cementbewapening of zeg ja, verbuizing.
0: Of hoeveel van dit materiaal is het buitenlands bedrijf Halliburton van plan om op te slaan daar te houden?
4: In totaal 16 bronnen die we zo kunnen verwachten. Het zijn kleine dingen, het zijn niet echt hele grote, ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken. Hele kleine capsules van een paar centimeters.
0: Mevrouw Geoffrey, is er een milieueffectenstudie gedaan?
4: Ja, het is een proces. Dus daarom zei ik u toch daarvoor. Er wordt een aanvraag ingediend bij de autoriteit in zaken deze dienst. En de milieueffectanalyse komt dan inderdaad hier van te pas.
0: Dus de studie is nog niet af. Wanneer is de aanvraag gedaan?
4: De studie is nog niet af. En de aanvraag, om het echt goed te horen, ik heb het antwoord niet 1, 2 hier voor je. Maar ik denk dat sinds vorig jaar zijn we er hier mee bezig. Maar hou me ten goede hiervoor. Maar het is niet af, het is in het proces. En wij volgen dat heel nauwkeurig. Vandaar dit onderdeel ook toch. Want die public awareness dat afgelopen vrijdag gehouden is, is onderdeel van het heel proces. Want het MEA-proces vereist dat. Dat er ook een publieke consultatie gehouden moet worden, de voornemens van zo'n bedrijf, wat ze allemaal willen doen. En dat moet gecommuniceerd worden met de gemeenschap. En vandaar dat die publieke consultatie geweest is op vrijdag jongstleden. En dat is onderdeel ook van het MEA-proces.
0: De buurtbewoners, al daar, Houtuin in dat gebied, die hebben onlangs bij de districtscommissaris aan de bel getrokken. Omdat zij van mening zijn, zij maken zich zorgen. En ik heb zelf met een van ze gesproken en hij geeft aan dat er nooit een consultatie is geweest, dat de buurt nooit op de hoogte is gesteld en dat zij dit moesten vernemen via internet op een website die zij toevallig zijn tegengekomen. Ik weet nu niet welke informatie klopt, omdat u daar net hebt aangegeven dat er consultaties zijn gehouden.
4: We kunnen ons best voorstellen dat de mensen heel erg bezorgd zijn over de ontwikkelingen. En ja, deze ontwikkelingen zullen naarmate we richting 2028 gaan, toenemen. Belangrijk voor ons is, en waarop wij ook toezien, dat zoveel mogelijk de awareness naar de publiek toekomt, dat de mensen worden geïnformeerd. Met betrekking tot deze case is de publicatie of de aankondiging voor de consultatie wel gecommuniceerd. Via de dagbladen is dat gedaan, via de website, de social media is dat gedaan, dat dit zou aankomen. En de mensen hebben dan de gelegenheid gehad om te participeren bij zo'n consultatie-meeting. En ik kan me best begrijpen dat misschien niet iedereen zich echt bezighoudt met dagbladen of weet je wel, social media is raakt wel bijna iedereen. Maar het is wel gecommuniceerd. Maar van onze zijde, we nemen elke klacht, elke bezorgdheid nemen we heel erg serieus. Dus we communiceren wel met het team dat zich buigt over dit vraagstuk, met name het MEA-proces, om dit wel serieus aan te pakken. En als er nog een ronde moet ingelaten worden om de buurtbewoners te informeren, dan wordt dat wel gedaan. Zullen we dat ook doen? En dat gaan we blijven doen. En blijven de mensen informeren over wat komt en hoe wat komt. En ja, wat het allemaal kunt betekenen voor hun leefomgeving omgeving en milieu.
0: Hoeveel mensen waren aanwezig bij de laatst gehouden consultatieronde of consultatiemeeting?
4: Dat kan ik echt nou niet aangeven hoeveel mensen aanwezig was, waren bij de meeting. Maar de mensen die het hebben gehoord zijn wel geweest, omdat wij de reactie hebben ontvangen hoeveel dat zijn geweest. Dan moeten we nog krijgen, we moeten de rapportage nog krijgen van de consultants.
0: En welke invloed zal dit hebben op hun leefomgeving?
4: Dat weten we nog niet, hoor. Want we nemen de bezwaren mee, zeg maar. We nemen de bezwaren mee. We zijn in de fase van het beoordelen van het proces. En op basis daarvan zal er wel teruggecommuniceerd worden. Maar in ieder geval kunnen wij aangeven, hier is er een hele hoge graad van safety en security. Wel een hele hoge graad van safety en security. Alle checks worden meegenomen en onze referentie om dat goed te beoordelen wordt ook internationaal, hangt ook internationaal af. Tenminste, we toetsen dat ook internationaal. Dus we houden rekening hiermee. Alle checks worden meegenomen. Dus de garantie kunnen we wel geven aan de samenleving dat er niks zal gebeuren.
0: Mevrouw Geoffrey, welke rol hebben buurtbewoners in dit proces of in dit besluit?
4: Een hele belangrijke rol, toch? Een hele cruciale rol. We praten over een environmental en social impact assessment. Niet alleen het milieu wordt bekeken, maar ook de mens. Zolang er bezorgdheid is,

0: van wij willen dit materiaal niet hier hebben, dan gebeurt het ook niet.
1: Als die bezorging valide is.
0: En in dit geval is het valide?
1: Dat weten we nog niet, toch? Dus dat weten we nog niet. We moeten al die bezwaren, de comments die allemaal gegeven zijn tijdens de consultatiemeting, meenemen. Maar het gaat hier om, meneer Jamal, het gaat hier om een stukje, zeg maar, onwetendheid en bezorgdheid. Laat me dat zo uitdrukken. Toch? De mensen weten het niet, omdat het nieuw is. Het werd al een tijdje gebruikt in Suriname, maar nu wordt het een beetje populairder, de term, of tenminste radioactief, waardoor de mensen een beetje onwetend zijn van wat is het precies en wat is de impact op ons als mens en de omgeving. Dus wij zijn nu bezig om dan dit onderzoek, of tenminste zorging onderzoek, om de bewustwording naar de mensen toe te brengen. We werken hard eraan en het komt goed.
0: Tot slot, directeur, ligt er al een plan klaar voor eventuele calamiteiten of als het mis mocht gaan?
1: Ja, dat plan ligt zeg maar min of meer klaar, omdat wanneer wij bezig zijn als autoriteit werken we niet alleen. We hebben ook onze partners die daarin komen. Je hebt de NCCR die inkomt, je hebt ook de SNA die inkomt. Dus je hebt de DRV die inkomt. Dus het is een gezamenlijk traject waarnaar we allemaal kijken. En anticiperen dat er, als indien er een ramp zich voordoet, dat we allemaal dan heel effectief kunnen inkomen. En kortom, de Milieuraadwet geeft het ook aan dat wanneer je bezig bent met gevaarlijke stoffen, gevaarlijke stoffen is een van de hoofdprocessen binnen je organisatie, dat je wel verplicht bent om een disaster of rampenplan ook voor te bereiden. En op het moment daar is dat überhaupt, als dat zich moet voordoen, we kloppen het af, dat het niet zal gebeuren, dat zo'n plan dan wordt geactiveerd. En weet je, wordt aangegeven wat is de first thing dat allemaal gedaan moet worden om dan controle te hebben of beheersing te hebben over zo'n ramp.
0: Van Wester Geffrey, de directeur van de Nationale Milieuautoriteit. Blijvend bij deze zaak, ook de minister van Olie, Gas en Milieu, Patrick Brunings, is hierop ingegaan en wel gisteren bij de Raad van Ministersvergadering.
2: U weet, Houtuin, daar gaat een van de shorebases wordt daar opgezet. En ook de grote plant van Halliburton. En Halliburton is een van de main contractors van Total Energies. En ze hebben ook een bijzonder contract met Total Energies. En een van de dingen die ze zullen doen is bepaalde materialen opslaan. Nou, er is inderdaad wat bezorgdheid geweest vanuit de gemeenschap. En dat is goed. Olie en gas is nieuw op dit niveau. En het is goed dat gemeenschappen dus inderdaad hun bezorgdheden voicen. En het ging hier namelijk om nucleaire bronnen, nucleaire sources, zoals ze dat zeggen in de olie- en gasindustrie. En deze nucleaire sources worden gebruikt om bepaalde metingen te verrichten, zowel tijdens het boren als nadat het boorgat is geboord en je dus specifieke metingen moet doen. En met deze nucleaire sources, die gebruikt worden in logging tools, dat zijn de meetinstrumenten die in het boorgat gaat, kan je dingen meten zoals de dichtheid. Je kan dingen zoals porositeit meten, vloeistofsaturaties. En natuurlijk moet je die metingen doen om te weten als je op de juiste diepte bent, als inderdaad het reservoir is wat je had gedacht. En daarvoor zijn deze nucleaire sources ook in Suriname. Suriname maakt al heel lang gebruik van deze nucleaire sources. Op Saramacca hadden we een opslagplek waar deze nucleaire bronnen werden dus opgeslagen voor deze logging tools. Dus het is helemaal niet nieuw. Alleen gaan ze dus nu worden opgeslagen dicht bij de shorebase, zodat ze makkelijk getransporteerd kunnen worden naar in dit geval blok 58. De eerste boringen binnenkort zullen starten, als het goed is zelfs eind van het jaar. Dus het is een noodzakelijke tool die ingezet moet worden. Het hoort bij de olie en gas, maar terecht de bezorgdheid. Nou, ik heb direct ook gevraagd vorige week dat er een stakeholders meeting gehouden zou worden door Halliburton. Dat hebben ze ook gedaan. En er zijn heel veel vragen naar voren gekomen, bezorgdheden.

0: natuurlijk. En die zijn goed beantwoord. Maar we gaan door met het proces omdat de gemeenschap goed geïnformeerd moet worden. En bezorgdheden moeten goed geadresseerd worden. Dus we gaan door met dit proces om te blijven informeren. In de loods van Halliburton heb je dus eigenlijk een dubbele bescherming. Normaliter om deze nucleaire sources te beschermen heb je dus een loden bescherming. Maar is, voor dit geval is er nog een extra bescherming, zowel in de fundering als de muren. Dus dat is ook gedeeld met de gemeenschap. Ook bij het transporteren moeten natuurlijk deze nucleaire bronnen goed beschermd worden. En dat is ook besproken. Dus kortom, heel goed nogmaals dat deze bezorgdheden zijn besproken. En we gaan door met het verschaffen van informatie. Zeker omdat natuurlijk oil gas in die offshore is nieuw. Zeker als we nu gaan naar de productiefase, moeten zoveel mogelijk de gemeenschappen dus informeren.
1: Aldus Patrick Brunings, de minister van Olie, Gas en Milieu, die aangeeft dat de opslag van het radioactief materiaal te Houtuin veilig zal geschieden. Blijvend bij de RVM, minister Diana Pukki van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, die ging in op de verschillende misstanden op haar ministerie. Met name de onregelmatigheden betreffende de uitbetaling van sociale uitkeringen. Zo zijn er onlangs klachten gedropt bij het ministerie dat betaalmeesters cliënten hebben bestolen.
2: Kijk, deze gevallen zijn moeilijk, toch? Als er geen bewijs is van dit is bestolen. En kijk, als de zaak in handen ligt van justitie, kan ik als minister niet handelen. Want niet de minister van Sociale Zaken sluit op, maar de wet. Dus dat stukje is vaak ingewikkeld, maar die mevrouw is ingekomen. Dus ik heb instructie gegeven aan de directeur dat ze toch wel beide mensen moet aanhoren en dat geval aanpakken. Dat stukje van, kijk, we hebben een geval gehad waar de verantwoordelijke, dus hoe kan ik zeggen, de slachtoffer heeft zich aangemeld bij SOSAVO. Dus het was een geval van, die man of partner van die mevrouw is overleden. Dan heb je nog zo'n kaart bijvoorbeeld die in ontvangst genomen moet worden door de kinderen of de echtgenoten, de gemachtigden. Toch, dus dan is verteld geworden aan die mevrouw van dat geld is van sociale zaken. Het gaat weer in staatskas. Dus die mevrouw heeft wel die kaart gehad en heeft een deel van dat bedrag gekregen van de verantwoordelijke, de leiding van AUSV. En de vrouw heeft zich aangemeld bij sociale zaken. We zeggen van nee, we zijn niet op de hoogte. Toch, jij bent gemachtigde, dus dat geld op de kaart. Natuurlijk gaan we dan niet meer verlengen. Jij hebt recht erop. Die vrouw zegt, ik heb kosten gemaakt. Mijn man was ziek, ik ben ook ziek. En is gebleken, de vrouw is naar de bank gegaan en de bank zegt van, er is niks meer op die kaart. We hebben gezegd, oké, dan moet je naar de politie. Dan moet je aangifte gaan doen. Zo gezegd, zo gedaan, die slachtoffer of de betrokkenen heeft een beklag gedaan bij ons communicatieunit. Er is een verslag gekomen, die vrouw is aangifte gaan doen. Maar wat moet de minister van Sociale Zaken doen? Ik heb die mevrouw dan gevraagd, de verantwoordelijke heb ik gevraagd om zich te verweren. En we waren niet overtuigd. Dus ze is dan, nu is ze thuis. Voor nu is ze thuis. En we wachten op een actie vanuit justitie. Dus men zegt, de minister van Sociale Zaken treedt niet op. Maar als we aangifte hebben gedaan, dan moet de wet optreden, toch? En niet de minister, wij sluiten niet op. Ik heb niet het recht om mensen op te sluiten. En het is ook niet de bedoeling dat we, als we iedereen van Sociale Zaken met issues thuis zouden laten, dan zouden we belanghebbenden, rechthebbenden, zouden we gaan duperen. Wie gaat het werk doen? Niet u. ik kan het werk niet alleen doen. We hebben de medewerkers nodig. Dus het is heel ingewikkeld, dat verhaal van die zekere medewerker van sociale zaken die uit is gekomen en die mevrouw, dat ligt op het bord van justitie en politie. Want mijn eigen mening telt hierbij niet. Dus mensen worden wel benadeeld. En als je zegt van kom met bewijs, noem namen op van medewerkers, dan blijft dat vaak weg. Maar in dit geval is de naam genoemd, de desbetreffende vrouw, de benadeelde, is uitgekomen. Dan moet de politie optreden en niet het ministerie van Sociale Zaken. Bij AOV is de directie op de hoogte en we hebben akkoord bereikt van daar waar er duidelijke tekens en bewijzen zijn dat de mensen benadeeld zijn, gaan ze het inbrengen in het systeem en bij de eerstvolgende betaling wordt het recht getrokken. Dus zover ik weet zijn de instructies richting de leiding van AOV gegaan vanuit mijn, dus vanuit de leiding van SOSAVO, leiding AOV, dat zaken rechtgetrokken moeten worden. Daar waar het verkeerd is gegaan, moet er gecorrigeerd worden. Maar jammer genoeg kunnen we dat nu niet corrigeren. Pas de eerstvolgende uitbetaling wordt het dan gecorrigeerd. Maar administratief was de leiding van sociale zaken bezig om dat recht te trekken.
1: Daarnaast is de minister ook ingegaan op de aangifte die is gedaan tegen het hoofd van AUSV, afdeling administratie, uitbetaling sociale voorzieningen op het ministerie. Ook is ze ingegaan op de opschoning van de lijst van sociaal zwakkeren.
2: Maar concreet kunnen we de bestanden presenteren. Maar nu zo uit het hoofd kan ik niet zeggen. Maar wat ik wel weet is vanaf mijn aantreden houden we ons aan de criteria. We houden ons aan de procedures. Want de rekenkamer heeft ons op de vingers getikt. Weliswaar niet onder deze leiding. Maar het blijft de overheid. Dus we letten erop van de zaken waarop de aanbevelingen van het rekenkamerrapport nemen we serieus. En de instructies zijn naar alle wijkkantoren en DA-hoofden. De dossiers niet compleet zijn. En ik let echt op als het gaat om financiële bijstand. Mensen met een beperking. Als je zegt je bent beperkt, dan ben ik niet de persoon om naar je te kijken en zeggen van no ino siki. Middels een specialistische verklaring van de specialist kunnen we dan dat bevestigen. Dus als dat niet in orde is, dan kijken we naar zichtbare mensen met permanente beperking. Dan kijken we door de vingers om de moniekaarten te verstrekken met duidelijke instructies en afspraken dat je die verklaring achteraf zal aanleveren. Dus die instructies, de dossiers, een check, dat is ongoing om dan die in orde te maken. En u weet het, alles geschieden handmatig. Dus we zijn echt drukdoende. Er zijn tablets aangeschaft om dan die zaken digitaal te hebben en dat we dan digitaal gaan werken om dan bijvoorbeeld terug te kunnen gaan en zodat zaken een beetje gestructureerder en efficiënter kunnen geschieden. Dus dat is een proces, daarmee zijn we bezig. Maar sowieso is het niet meer door te zeggen van de minister belt naar een wijkkantoor en zegt het is mijn neef, zit dat door in, dat gebeurt. Ik zeg niet meer, maar we letten wel erop. Als ik straks zeg niet meer en dan komt u. Opschonen van de lijsten, dat houdt dat stukje van dossiercheck, toch? Als u voorkomt op mijn lijst, als iemand met een beperking, dan moet het dossier... Kijk, want mensen kunnen in de fout gaan, toch? Maar door regelmatig de zaken te controleren, steekproeven te nemen, dan is het deel van het opschoningsbeleid. Ja. U moet bij mijn collega zijn van justitie. Ik weet niet wat daar speelt. De zaken worden ingediend conform de klachten die binnenkomen. En laatst heb ik zelf iemand gevraagd om aangifte te doen. Dus als wij het doen vanuit het ministerie en het lukt niet, dan stuur ik de slachtoffers van, meld u zich aan bij de politie om aangifte te doen. En het ging om iemand die ik zelf heb voorgedragen. En er loopt een zaak tegen die persoon. Ja, de verantwoordelijke van AUSV is in de fout gegaan door geld van cliënten te pinnen vanuit een Monicarta. Monicarta is die pinpas van sociale zaken. En ze is in de fout gegaan. Ik heb ervoor gedragen, denk ik, 4-3 maanden terug. En zij was leidinggevende bij AUSV. En ik heb maatregelen getroffen. Ze is niet meer daar. Daar gaat het over. Als je in de fout gaat, kan ik je niet beschermen. De wet moet jou beschermen. En dat houden we strak in de gaten. Nee, de slachtoffer heeft aangifte gedaan. En ik overweeg om zelf ook een aangifte te doen, omdat er genoeg tekens zijn. Nou, die kleppen zijn soms niet scherp genoeg. En we zijn allemaal mensen, dus die garantie kan ik u niet geven. Waarvoor we hebben gezorgd, is dat we willen afstappen van een cash-uitbetaling en zo. Dus we zijn bezig, we willen overgaan tot echte financial inclusion. Dat de mensen bankable worden gemaakt, dat de mensen gewoon via bankrekeningen en dat de zaken gewoon worden overgemaakt. Dus middels overmakingen hun sociale uitkeringen gaan krijgen. En ik heb beloofd dat het jaar 2026, dat dit jaar laatste jaar moet zijn. We willen niet meer met grote kisten vol met cash richting districten of het binnenland gaan. En daarvoor moeten we zorgen als de regering. Heeft de aandacht van de president, de vicepresident. En we werken eraan om de cliënten, de rechthebbenden, te beschermen. Dus we gaan voorlopig misschien nog 6 maanden zo te werk gaan. Maar die rol van de medewerkers van sociale zaken, die sterke rol, dat gaat er niet meer zijn. Het wordt in, zeg maar, gelegd op het bord van de bankinstellingen. En dan gaan ze het verder afwikkelen.
3: Wie is in de plek gekomen van deze persoon?
2: Zo, zeker mevrouw Amania. U mag zelf onderzoeken. Het is aan de gemeente Landsweg. U kunt een kijkje nemen en u kunt ook die vragen daar stellen. En die mevrouw vragen van, kijk, het is heel moeilijk gegaan met uw voorgangers. Wat gaat u doen? U bent vrij daarin. U mag richting gemeente Landsweg, AUSW.
1: Diana Pocky, de minister van Sociale Zaken. Zij is ingegaan op de vele misstanden op haar ministerie. De meeste van de misstanden die hebben betrekking op de uitbetaling van sociale uitkeringen door medewerkers. Er is inmiddels liggen er al bijkans 30 zaken bij de politie. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 14 mei. Ik bedank u dan voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

tijdens Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
1: Number one.

0: Chamberlain, number one on Lim on Beatles. Number one.
1: Punt 91.7.

0: klantgericht, betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat, objectbeveiliging, toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
1: Zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 14 mei. Snert met rookworst en kip. Bruine bonen met kip en sausages. Zuurkool met kip en spekjes. En curry kandratiki. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

Ben jij van plan om seksueel actief bezig te zijn of ben je al seksueel actief? Geen stress, geen drama. Laat je testen op de extra testlocaties, ook bij jou in de buurt. Ken je status.

0: lang stijgt in de playoffs van de Suriname Major League. Na een overwinning van Inter Mongotapu in de eerste wedstrijd en een spannende draw tussen Brokkie en Flora is alles nog mogelijk. Woensdag 13 mei, voorwaarts Inter Mongotapu en op donderdag 14 mei Brokkie tegen Flora. Beide wedstrijden worden gespeeld om 8 uur 's avonds in het SZ-stadion. Wie zet de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef alle actie live tijdens de playoffs van de Suriname Major League. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf een uur voor de wedstrijden bij het stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesur, Sudibet en Fernandez Sportrate. United towards the next major goal.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Snew Productions presents
3: another one.
2: Chalelister, nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
3: 22, 23 en 24 mei.
2: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van snieuw.sr. Chalel gaat sexy verhalen voor je zakken.
3: 22, 23 en 24 mei.
2: Theater Thalia, kaarten op de website van snieuw.sr.
4: Mittag, ja.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is donderdag 14 mei. We starten het nieuws met de voorzitter van de VHP en dat is Glenn Oelers. We hebben hem eergisteren gesproken en hij is in het gesprek met ons dieper ingegaan op de evaluatieperiode van de partij die de partij heeft gehad na de afgelopen verkiezingen en ook de vooruitzichten.
1: Het heeft niet per se aan de primaire strategie gelegen als uitvoerder daarvan. We moeten niet vergeten, het verschil tussen 2020 en 2025 geweest is dat wij vanaf 2020 tot 2025 in de regering zaten, president. En als je daar niet delivert en als je daar in onvoldoende mate goed overkomt bij het kiezersvolk, dan verlies je mensen. Je moet niet weten, we hebben bijna een failed state overgenomen. Ja, een failliete boedel hebben we moeten overnemen en dat heb je moeten aanpakken. We zijn door verschillende ratingsbureaus zijn wij eigenlijk hebben een junk status gehad. En daar is de concentratie op geweest waardoor je, en het is door de IMF vertegenwoordiger ook gezegd, van prachtig gedaan, de koers te stabiliseren, dit stabiliseert een goede schuldenlast die je hebt kunnen aanpassen en met eisers heb je dan een goede afspraak kunnen maken, waardoor je niet onmiddellijk die hele schuld moest aflossen, maar dat er een spreiding gekomen is. Maar die IMF vertegenwoordiger, en daar waar we misschien hebben we dat onvoldoende gerealiseerd, is dat we sociale kant van verwaarloosd hebben. En dat is dus waar de mensen naar kijken. Niet van dat agolu tawagolu, ja, of askapchinse, of dat economie egal ook toe. Maar het is dan ook dat men kijkt van, nou diezelfde brood die ik een jaar geleden voor een gulden kost, nou moet ik 2 gulden voor nu betalen. En dan busgeld en datzovoorts. Ja, schoolgaande kinderen. Die mensen hebben het gevoeld in hun portemonnee. En het is in onvoldoende mate, we hebben het wel gedaan, maar in onvoldoende mate hebben we aan de effecten van wat je hebt proberen te stabiliseren, te verbeteren in de economie, in de financiële economische zaak, toe geleid heeft dat men bijzonder boos was op deze regering, zeer ontevreden was. Dat heb je gezien in de verkiezingen. We hebben 3 zetels ingeleverd, we hebben nog altijd 17. Dus het totaalbeleid is niet echt afgewezen. Maar je merkt wel dat de mensen die in 2020 op jou gestemd hebben, jou nu echt gezegd van papi, het is mooi geweest. Er zijn ook wel andere oorzaken geweest, maar die zijn van minder belang geweest. Maar dat is een van de zaken. We hebben dan waarschijnlijk het ook in onvoldoende mate vertaald naar het volk. Of het aan het volk kunnen uitleggen waarom dat allemaal noodzakelijk was.
0: Ja, en dat is dan, zeker dat correct, jullie nekslag geweest?
1: Niet een fatale nekslag, maar wel een deuk in onze campagne, een deuk in onze image. En dat heeft zich vertaald in het verlies van 3 zetels.
0: Ja, en ik hoorde u daarnet ook praten over als je in de, als je zo op de voorste stoel zit, als je de leiding hebt en je delivert niet, dan kan dat je worden afgerekend. Op welke gebieden is er underperformed of niet delivered, zoals u dat zegt?
1: Dat heb ik net aangegeven, dat vanuit de regering.
2: Los van het sociaal beleid.
1: Ja, nee, in onvoldoende mate je dat verteld hebt aan het volk. Ja, dat je naar het volk gegaan bent en dat je ook vanuit de partij dat niet doorgecommuniceerd hebt met je leden, dat ze begrip konden opbrengen voor van wat, van dat, dat op dat moment het beste was voor het land. Dus het gaat om, om die communicatie die in onvoldoende mate is, is geweest en het overleg en maar ook je mediacampagne heeft daarin gefaald.
0: Yes. Heer de voorzitter, er wordt nu beweerd dat met het wegvallen van de heer Boutersen van de NDP, de gewezen president, en gewezen president Santokki, de voorzitter van de VAP, dat een eventuele samenwerking tussen de NDP en de VAP nu wat makkelijker tot stand zal kunnen komen.
1: Ik weet het niet. Er is nu een coalitie, laten we dat duidelijk voorstellen. Als ze hoe ze bij elkaar gekomen zijn, dat is punt 2 en punt 3. Maar er is een regering, er is een coalitie. En zij moeten 5 jaar lang dit land leiden. Als ze daartoe niet in staat zijn, of er termen aanwezig zijn dat deze coalitie niet verder kan, en dat betekent dat 1 of meerdere partijen gezamenlijk niet meer dan 26 zetels hebben, dan ontstaat een situatie waarbij gekeken zou moeten worden, wat moet er gebeuren? Moeten er nieuwe verkiezingen komen? Ja, zoals in de periode van Weidenbos dat een keertje geweest is. Of moet er een nieuwe coalitie samengesteld worden? En als dat zo is, dan zullen gesprekken gevoerd worden. En dan zullen we, als het zo zal zijn dat men gesprekken met de VAP zou willen voeren, dan staan we daar open. In landsbelang, hè, laat me dat duidelijk zijn, in landsbelang zullen we dat doen. Maar vooropstellen van, en ik denk niet dat, het, dat de heer Santokki en de heer Boutersen in de weg waren, dat weet ik niet, misschien wel, misschien heb ik het niet gezien, maar er zijn toch 15 jaar of meer overheen gegaan dat er geen coalitie tussen de VAP en de NDP geweest zijn. En daarvoor ook niet.
0: Nee. Ja, dus, is nog nooit gebeurd.
1: Het is nog nooit gebeurd. Dus ja, als je dat zou willen, dan zullen er genoeg andere termen aanwezig zijn om dat te kunnen doen. Er genoeg voorwaarden om ernaar te kijken waar landsbelang een rol speelt. Maar er is een huidige coalitie, die moet het werk doen. Als ze het niet kunnen doen, de VAP zal op constructieve wijze, kritische wijze deze regering volgen. Om het op zijn zin op zich, als je even moet bombelen, dan moet je bombelen. Ja, daar houdt de samenleving een beetje van. Maar ik zie op dit moment geen termen aanwezig dat deze coalitie echt uit elkaar zou vallen.
0: Ja, maar staat u open voor eventuele samenwerking met de NDP?
1: Gesprekken kan je altijd voeren. Gesprekken kan je altijd voeren en dan zie je wat eruit komt. Maar het moet niet zo zijn dat je een gesprek voert, omdat jij 17 zetels hebt en de ander heeft 18. En dan denk je van, nou ja, dan zetten we alle anderen uit, dan kunnen wij alleen verder gaan. Nee, het moet zijn dat er omstandigheden aanwezig moeten zijn dat deze coalitie niet verder kan gaan en dat het bestuurlijke van het land in een impasse raakt, dan wel problemen zich manifesteren die de ontwikkeling van het land kunnen belemmeren of vertragen. En dan ga je in landsbelang even kijken van wat je dan doet. Ja? Je gaat die gesprekken aangaan. Ja, want je moet 1 niet aangesproken worden van die mogelijkheid was er en je hebt er niet aangegrepen. We zijn gekozen door het volk. En als het volk zegt van nu moet jullie even gaan kijken wat er anders moet zijn, wat anders moet, dan gaan we die gesprekken aan. Maar dan zal het aan heel veel andere voorwaarden moeten liggen dat je uiteindelijk zeg van oké, laten we. Je zal eerst een coalitie moeten ontbinden.
0: Ja. Maar als we toch even verder kijken, eventueel 2030.
1: Daar zijn de verkiezingen van 2030 die een heel ander soort verkiezingen zullen worden, denk ik. Er zullen andere vraagstukken zijn. De ontwikkeling van het land zal er totaal anders uitzien. Als ik naar al de geweldige deskundigen zien als ze luisteren en horen, dan wacht Suriname een gouden toekomst. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat het voor het oprapen is. Ik denk niet dat het een vanzelfsprekendheid is. Je zal je land moeten inrichten, bestuurlijk, economisch en anderszins, om ready te zijn om die inkomsten die uit olie zullen komen, om dat op een correcte en effectieve manier te kunnen besteden in de Surinaamse samenleving, zodanig dat het volk daar beter en rijker van wordt en niet een paar personen.
0: Ja. En terug naar de voorwaarden, heer Oelers. U hebt het een aantal keren daarnet aangehaald. Onder welke voorwaarden zou uw partij wel kunnen samenwerken met de NDP?
1: Ik denk niet dat ik nu aan kan geven welke voorwaarden, omdat je afhankelijk zal zijn wat de situatie is op dat moment en in welke staat onze land zal verkeren qua economie, huishouding en just name it. Het is lastig om nu aan te geven dat zou de voorwaarden moeten zijn. Dat doe je eigenlijk ook niet. Strategisch is het ook niet goed om te zeggen, ik wil president worden en ik wil dat en die moet weg enzovoorts. Dat moet je niet doen. Ja? Je wacht het rustig af, analyseert, evalueert en dan kan je zien van wat moet je op dat moment doen. Maar nu a priori stellen van wat de voorwaarden zou zijn, dat zou ik niet doen.
0: Ja. Glenn Oelers, de voorzitter van de VHP. We hebben hem gesproken over de evaluatieperiode die de partij heeft gehad ten aanzien van de laatst gehouden verkiezingen en de eventuele samenwerking met de NDP. We vervolgen deze uitzending. Buurtbewoners van het resort Houtuin in Tuanica hebben onlangs alarm geslagen bij de districtscommissaris van Wanica Zuidoost, Ernesto Müller. De buurtbewoners maken zich ernstig zorgen over de plannen van de multinational Halliburton om radioactief materiaal op te slaan op een complex dicht bij de buurt. Dit materiaal zal gebruikt worden bij de olieboringen op zee. We spraken Edgar de Kan, een van de buurtbewoners. Hij verklaarde tegenover Lim FM dat het bedrijf de buurtbewoners niet heeft betrokken of geconsulteerd over de plannen.
3: Nou, een beetje probleem. If je redt dat in een straal voor nog geen kilometer, voor je de man osla radioactieve stoffen. Dan, je begrijpt dat je schrik is. Hij heeft een schrik. En ook daar een burgervader, Masra Müller, voor action, zang, asafatoridisi en of haar autoriteit. En zo, so, we hebben een tak makan ranangen, wat de kasi voor Abirti Bego, we betek prati ook toe in a delegatie, we dan a FOSMA. En we go tak na nga ADC. ADC soruno tak yere. Na tru tak den a bedrijf kona unu. En a bedrijf takatori na nga unu. En want is op wa momento kongpe a ADC moest die bepaalde vergunningen. En so den go tak na ngeng. A sorde tak yere teo tak na nga. Teek ba tak na nga mi im tak na nga birti im betrek a birti, betrek RRTR, flyer, briefie in Nesma, briefobus, noem maar op. Maar nou af des aan dat nopsa, zang oefen stang ergens tapu a website ten poting. En NMA, tjauw een rapport uit. Dus dan we verstaan tak in a rapport dat is aan Ushi. Ook is tak de man tak asamba is bar hier en onufu abirti no wana sandat in obirti en nanga alade entendis de stand middelen zou abi we verset unu en u begrijp ook to tak enkele ta pisbirti ook to be begin nanga tori dus Wolu go omoro fara danga eng. En dat na ongerustheid met ugo na a DC.
0: Maar meneer Dikan, toch me wam versta fa unu lek birtisma ko kisi yere fa usmer tak de ma bobo soasanda pe of do soasanda pe.
3: Dus nou aan zo toevallig fasi wan rapport kon uitvoer NMA lek fa utaki NMA doa onderzoek gide man den taki over a stof a product an esanda di dat dem ding poten wel tap de website for us. En ja, en na zo wan smashing dan asan bigi lolo isap dono de den beauty na ala den san safe sa dan wan F group de en na zo asan konko in F group alas baskreki afgelopen wiki bidding donderdag en na zo ume contact na DC en na DC onvang ono dinsdag. Dus sa udu moro fara ube mekwang wang kari nga NMA dat na National Milieu Autoriteit fuko yere na de oktu fa apistori dat is don tanga nou sa usabi deno kisverkening ete ma den de bezig voorbereiding fu aksi afverkening unu tak wansan yere meneer Jamal unu fa birti utak yere a olisan sa de ma ondek na senom kontrol fluk gunu yere. Want de man alamai denki olitori na seigi wofen moni diso dati ma e si taki on de ma bigi stres wan dil fu a folok banga de sanik de man de ma ap ome million dala mek de man gawan precipes mane tanga kontre de ma wan chade radio aktifo sanko poti de mino sapsot kondre a bedrijf dati sranan bedrijf sref dini e faciliteer de man uno libatori so uno wan kondena nga radio aktifa sani inunu omgeving mek demango duden tori zetape tok mek demango a mindri sepe de maipur de oli nga de sango pot de sandape of mindri busi pino sa pesmanetan ma ino kachara sango poti inwa wongwe ya da une forstan next simple sani usap tak akondre na wan kondre in ontwikkeling akondre moest versterken wat aantal instituten eten voor kan beheersen voor bepaalde sani. In elkaar chara sandat kompoti. Fos u opoi ai probleem op sa if want de sandati opo of sang isabi. Ma ook to des masa ip sadape ala dey des boit yu sa itandape. Ma des masa ip sadape ala dey kan ap onderfen las fin ook to. Dus met de man suku wanta oplossen. Imal ufastanga tori fruku da de man tudin sa anina wan tra presi ma mek de man lip abiti rustig wat dat betreft.
0: Edgar Dikan, een van de bezorgde buurtbewoners. Hierna maakten we contact met Vanuessa Geoffrey, de directeur van de NMA, de Nationale Milieuautoriteit. En zij zei het volgende over deze zaak.
4: Hoe dat komt, ik denk meer uit logistieke overweging. Hebben ze dat gekozen om heel dicht bij de operatie te zijn, dat stadsgaande gaat zijn in blok 58. Is heel dicht bij de rig, dus vandaar dat ze die locatie hebben uitgekozen.
0: En wat moeten we verstaan onder radioactief materiaal, mevrouw Geoffrey? Ik heb begrepen, je hebt verschillende soorten.
4: Ja, klopt. Radioactief materiaal, ja, we kunnen best bij begrijpen dat als men dat even hoort, dat men een beetje angstig wordt, omdat het vaak ook wordt geassocieerd met wapens, met bommen, noem maar op. Maar het kan ook worden ingezet om ingezet worden voor productie. En ik ga in dit geval praten over onze opkomende olie- en gasproductie. Maar in ieder geval, het is eigenlijk een straal die gebruikt wordt om zaken op te sporen. In dit geval olie, wat ik aangaf, olie. Maar het wordt ook gebruikt in de medische wereld. Als men een beetje röntgenfoto's gaat maken, wordt het ook ingezet.
0: Maar u weet specifiek niet om welk type het gaat?
4: Specifiek om welke type het gaat, niet.
0: Yes.
4: Niet, maar het is niet gevaarlijk. Omdat het wordt al een tijdje gebruikt in Suriname. Staasolie heeft het ook al een tijdje ingezet. Dus niet gevaarlijk in terms of, zeg maar, in terms of dat het heel goed veilig wordt voor gebruikt.
0: En op welke plekken is

0: autoriteit, hebben we altijd gezegd dat er plekken worden uitgekozen dat eigenlijk rekening houdt met de omgeving, de mens, en ook rekening houdt met milieu. En de plekken die daarvoor worden aangewezen, moeten dan ook zodanig ingericht worden dat we dan rekening houden met deze twee aspecten. Voor nu hebben wij Kyokushin Haven Board, die deze faciliteiten hebben en ook daarvoor faciliteren. Dus op die plekken worden dan deze zaken dan opgeslagen.
1: Wie is dan verantwoordelijk voor de opslag en beheer? Zijn het de verschillende bedrijven?
0: Ja, dus verschillende bedrijven zijn verantwoordelijk ervoor. Onder toezicht van de milieuautoriteit.
1: En misschien kunnen we toch even stil blijven staan bij opslag van dit materiaal. Hoe wordt het opgeslagen?
0: Ze worden opgeslagen in verschillende, lagen. Ze worden opgeslagen in verschillende lagen. Je hebt dan die capsule, dus waar het, de stof zelf in zit, heb je dan een capsule van lood. En daaromheen worden daar extra bewapend met een cement, bewapening of zeg ja, verbuizing.
1: Of hoeveel van dit materiaal is het buitenlands bedrijf Halliburton van plan om op te slaan daar te houden?
0: In totaal 16. In totaal 16, ongeveer 16 bronnen die we zo kunnen verwachten. Het zijn kleine dingen, het zijn niet echt hele grote, ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken. Hele kleine capsules van een paar centimeters.
1: Mevrouw Geffrey, is er een milieueffectenstudie gedaan?
0: Ja, het is een proces. Dus daarom zei ik u toch daarvoor. Er wordt een aanvraag ingediend bij de autoriteit in zaken deze dienst. En de milieueffectanalyse komt dan inderdaad hier van te pas.
1: Dus de studie is nog niet af. Wanneer is de aanvraag gedaan?
0: De studie is nog niet af. En de aanvraag, om het echt goed te horen, ik heb het antwoord niet 1, 2 hier voor je. Maar ik denk dat sinds vorig jaar zijn we er hier mee bezig. Maar om het echt goed hiervoor. Maar het is niet af, het is in het proces. En wij volgen dat heel nauwkeurig. Vandaar dit onderdeel ook toch, want die public awareness dat afgelopen vrijdag gehouden is onderdeel van het heel proces. Want het MEA-proces vereist dat er ook een publieke consultatie gehouden moet worden, de voornemens van zo'n bedrijf, wat ze allemaal willen doen en dat moet gecommuniceerd worden met de gemeenschap. En vandaar dat die publieke consultatie geweest is op vrijdag jongstleden. En het is onderdeel ook van het MEA-proces.
1: De buurtbewoners al daar, Houtuin in dat gebied, die hebben onlangs bij de districtscommissaris aan de bel getrokken. Omdat zij van mening zijn, zij maken zich zorgen. En ik heb zelf met een van ze gesproken en hij geeft aan dat er nooit een consultatie is geweest, dat de buurt nooit op de hoogte is gesteld en dat zij dit moesten vernemen via internet op een website die zij toevallig zijn tegengekomen. Ik weet nu niet welke informatie klopt, omdat u daarnet hebt aangegeven dat er consultaties zijn gehouden.
0: We kunnen ons best voorstellen dat de mensen heel erg bezorgd zijn over de ontwikkelingen. En ja, deze ontwikkelingen zullen naarmate we richting 2028 gaan toenemen. Belangrijk voor ons is, en waarop wij ook toezien, dat zoveel mogelijk de awareness naar de publiek toekomt, dat de mensen worden geïnformeerd. Met betrekking tot deze case is de publicatie of de aankondiging voor de consultatie wel gecommuniceerd. Via de dagbladen is dat gedaan. Via de website, de social media is dat gedaan, dat dit zou aankomen. En de mensen hebben dan de gelegenheid gehad om te participeren bij zo'n consultatie meeting. En ik kan me best begrijpen dat misschien niet iedereen zich echt bezighoudt met dagbladen of weet je wel, social media is raakt wel bijna iedereen. Maar het is wel gecommuniceerd. Maar van onze zijde, we nemen elke klacht, elke bezorgdheid nemen we heel erg serieus. Dus we communiceren wel met

0: het team dat zich buigt over dit vraagstuk, met name het MEA-proces, om dit wel serieus aan te pakken. En als er nog een ronde moet ingelaten worden om de buurtbewoners te informeren, dan wordt dat wel gedaan. Zullen we dat ook doen? En dat gaan we blijven doen. En blijven de mensen informeren over wat komt en hoe wat komt. En ja, wat het allemaal kunt betekenen voor hun leefomgeving en milieu.
1: Hoeveel mensen waren aanwezig bij de laatst gehouden consultatieronde of consultatiemeeting?
0: Dat kan ik echt nog niet aangeven hoeveel mensen aanwezig was, waren bij de meeting. Maar de mensen die het hebben gehoord zijn wel geweest, omdat wij, ja, omdat wij de reactie hebben ontvangen hoeveel dat zijn geweest. Dan moeten we nog krijgen, we moeten de rapportage nog krijgen van de consultants.
1: En welke invloed zal dit hebben op hun leefomgeving?
0: Dat weten we nog niet, hoor. Want we nemen de bezwaren mee, zeg maar. We nemen de bezwaren mee. We zijn in de fase van het beoordelen van het proces. En op basis daarvan zal er wel teruggecommuniceerd worden. Maar in ieder geval kunnen wij aangeven, hier is er een hele hoge graad van safety en security. Een hele hoge graad van safety en security. Alle checks worden meegenomen en onze referentie om dat goed te beoordelen wordt ook internationaal, hangt ook internationaal af. Tenminste, we toetsen dat ook internationaal. Dus we houden rekening hiermee. Alle checks worden meegenomen. Dus de garantie kunnen we wel geven aan de samenleving dat er niks zal gebeuren.
1: Mevrouw Geffrey, welke rol hebben buurtbewoners in dit proces of in dit besluit?
0: Een hele belangrijke rol, toch? Een hele cruciale rol. We praten over een environmental social impact assessment. Niet alleen het milieu wordt bekeken, maar ook de mens. Zolang er bezorgdheid is, gaan we dat moeten doorpraten met de mensen. We gaan die informatie moeten geven totdat die hele bezorgdheid wordt weggewerkt. Het gaat niet altijd helemaal 100% zijn. Maar van onze zijde als autoriteit hebben wij de verantwoordelijkheid om dat door te communiceren. Om het door te communiceren met de mensen. Elke bezorgdheid dat gedeeld wordt met de autoriteit wordt in overweging genomen voor een uiteindelijk besluit van deze dienst. Die
1: Halliburton
0: zou willen aanleveren.
1: Ja. Dus met andere woorden, als de buurt zegt van wij willen dit materiaal niet hier hebben, dan gebeurt het ook niet.
0: Als die bezorgdheid valide is.
1: En in dit geval is het valide?
0: Dat weten we nog niet, toch? Dus dat weten we nog niet. We moeten al die bezwaren, de comments die allemaal gegeven zijn tijdens de consultatiemeting meenemen. Maar het gaat hier om, meneer Jamal, het gaat hier om een stukje, zeg maar, onwetendheid en bezorgdheid, laat me dat zo uitdrukken. De mensen weten het niet, omdat het nieuw is, het werd al een tijdje gebruikt in Suriname, maar nu wordt het een beetje populairder, de term, of tenminste radioactief. Waardoor de mensen een beetje onwetend zijn van wat is het precies en wat is de impact op ons als mens en de omgeving. Dus wij zijn nu bezig om dan dit onderzoek, of tenminste, geen onderzoek, om de bewustwording naar de mensen toe te brengen. We werken hard eraan en het komt goed.
1: Tot slot, directeur, ligt er al een plan klaar voor eventuele calamiteiten of als het mis mocht gaan?
0: Ja, dat plan ligt zeg maar min of meer klaar, omdat wanneer wij bezig zijn als autoriteit, werken we niet alleen. We hebben ook onze partners die daarin komen. Je hebt de NCCR die inkomt, je hebt ook de SNA die inkomt, dus je hebt de DNV die inkomt. Dus het is een gezamenlijk traject waarnaar we allemaal kijken en anticiperen dat er, als indien er een ramp zich voordoet, dat we allemaal dan heel effectief kunnen inkomen. En kortom, de milieuraamwet geeft het ook aan dat wanneer je bezig bent met gevaarlijke stoffen, of ja, gevaarlijke stoffen is een van de hoofdprocessen binnen je organisatie, dat je wel verplicht bent om een disaster of rampenplan ook voor te bereiden. En op het moment daar is dat überhaupt, als dat zich mag voordoen, we kloppen het af, dat het niet zou gebeuren, dat zo'n plan dan wordt geactiveerd. En weet je, wordt aangegeven wat is de first thing dat allemaal gedaan moet worden om dan controle te hebben of beheersing te hebben over zo'n ramp.
1: Van Wester Geffrey, de directeur van de Nationale Milieuautoriteit. Blijvend bij deze zaak, ook de minister van Olie, Gas en Milieu, Patrick Brunings, is hierop ingegaan en wel gisteren bij de Raad van Ministersvergadering.
2: U weet, Houtuin, daar gaat een van de shorebases wordt daar opgezet. En ook de grote plant van Halliburton. En Halliburton is een van de main contractors van Total Energies. En ze hebben ook een bijzonder contract met Total Energies. En een van de dingen die ze zullen doen is bepaalde materialen opslaan. Nou, er is inderdaad wat bezorgdheid geweest vanuit de gemeenschap en dat is goed. Olie en gas is nieuw op dit niveau. En het is goed dat gemeenschappen dus inderdaad hun bezorgdheden voicen. En het ging hier namelijk om nucleaire bronnen, nucleaire sources, zoals ze dat zeggen in de olie- en gasindustrie. En deze nucleaire sources worden gebruikt om bepaalde metingen te verrichten, zowel tijdens het boren als nadat het boorgat is geboord en je dus specifieke metingen moet doen. En met deze nucleaire sources, die gebruikt worden in logging tools, dat zijn de meetinstrumenten die in het boorgat gaat. Kan je dingen meten zoals de dichtheid, je kan dingen zoals porositeit meten, vloeistofsaturaties. En natuurlijk moet je die metingen doen om te weten als je op de juiste diepte bent, als inderdaad het reservoir is wat je had gedacht. En daarvoor zijn deze nucleaire sources ook in Suriname. Suriname maakt al heel lang gebruik van deze nucleaire sources. Op Saramacca hadden we een opslagplek waar deze nucleaire bronnen werden dus opgeslagen voor deze logging tools. Dus het is helemaal niet nieuw. Alleen gaan ze dus nu worden opgeslagen dicht bij de shorebase, zodat ze makkelijk getransporteerd kunnen worden naar in dit geval blok 58. De eerste boringen binnenkort zullen starten, als het goed is zelfs eind van het jaar. Dus het is een noodzakelijke tool die ingezet moet worden. Het hoort bij de olie en gas, maar terecht de bezorgdheid. Nou, ik heb direct ook gevraagd vorige week dat er een stakeholders meeting gehouden zou worden door Halliburton. Dat hebben ze ook gedaan. En er zijn heel veel vragen naar voren gekomen, bezorgdheden natuurlijk. En die zijn goed beantwoord. Maar we gaan door met het proces omdat de gemeenschap goed geïnformeerd moet worden en bezorgdheden moeten goed geadresseerd worden. Dus we gaan door met dit proces om te blijven informeren. In de loods van Halliburton heb je dus eigenlijk een dubbele bescherming. Normaliter om deze nucleaire sources te beschermen heb je dus een lode bescherming. Maar voor dit geval is er nog een extra bescherming, zowel in de fundering als de muren. Dus dat is ook gedeeld met de gemeenschap. Ook bij het transporteren moeten natuurlijk deze nucleaire bronnen goed beschermd worden. En dat is ook besproken. Dus kortom, heel goed nogmaals dat deze bezorgdheden zijn besproken. En we gaan door met het verschaffen van informatie. Zeker omdat natuurlijk oil gas in die offshore is nieuw. Zeker als we nu gaan naar de productiefase, moeten zoveel mogelijk de gemeenschappen dus informeren.
1: Aldus Patrick Brunings, de minister van Olie, Gas en Milieu, die aangeeft dat de opslag van het radioactief materiaal te Houtuin veilig zal geschieden. Blijvend bij de RVM, minister Diana Pukki van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, die ging in op de verschillende misstanden op haar ministerie. Met name de onregelmatigheden betreffende de uitbetaling van sociale uitkeringen. Zo zijn er onlangs klachten gedropt bij het ministerie dat betaalmeesters cliënten hebben bestolen.
3: Kijk, deze gevallen zijn moeilijk, toch? Als er geen bewijs is van dit is bestolen. En kijk, als de zaak in handen ligt van justitie, kan ik als minister niet handelen. Want niet de minister van Sociale Zaken sluit op, maar de wet. Dus dat stukje is vaak ingewikkeld, maar die mevrouw is ingekomen. Dus ik heb instructie gegeven aan de directeur dat ze toch wel beide mensen moet aanhoren en dat geval aanpakken. Dat stukje van, kijk, we hebben een geval gehad waar de verantwoordelijke, dus hoe kan ik zeggen, de slachtoffer heeft zich aangemeld bij SOSAVO. Dus het was een geval van die man of partner van die mevrouw is overleden. Dan heb je nog zo'n kaart bijvoorbeeld die in ontvangst genomen moet worden door de kinderen of de echtgenoten, de gemachtigden. Toch? Dus dan is verteld geworden aan die mevrouw van dat geld is van sociale zaken. Het gaat weer in staatskas. Dus die mevrouw heeft wel die kaart gehad en heeft een deel van dat bedrag gekregen van de verantwoordelijke, de leiding van AUSV. En de vrouw heeft zich aangemeld bij sociale zaken. We zeggen van nee, we zijn niet op de hoogte. Toch, jij bent gemachtigde, dus dat geld op de kaart. Natuurlijk gaan we dan niet meer verlengen. Jij hebt recht erop. Die vrouw zegt, ik heb kosten gemaakt, mijn man was ziek, ik ben ook ziek. En is gebleken, de vrouw is naar de bank gegaan en de bank zegt van, er is niks meer op die kaart. We hebben gezegd, oké, dan moet je naar de politie. Dan moet je aangifte gaan doen. Zo gezegd, zo gedaan, die slachtoffer of de betrokkenen heeft een beklag gedaan bij ons communicatieunit. Er is een verslag gekomen, die vrouw is aangifte gaan doen. Maar wat moet de minister van Sociale Zaken doen? Ik heb die mevrouw dan gevraagd, de verantwoordelijke heb ik gevraagd om zich te verweren. En we waren niet overtuigd. Dus ze is dan, nu is ze thuis, voor nu is ze thuis. En we wachten op een actie vanuit justitie. Dus men zegt, de minister van Sociale Zaken treedt niet op. Maar als we aangifte hebben gedaan, dan moet de wet optreden, toch? En niet de minister, wij sluiten niet op. Ik heb niet het recht om mensen op te sluiten. En het is ook niet de bedoeling dat we, als we iedereen van sociale zaken met issues thuis zouden laten, dan zouden we belanghebbenden, rechthebbenden, zouden we gaan duperen. Wie gaat het werk doen? Niet u. Ik kan het werk niet alleen doen. We hebben de medewerkers nodig. Dus het is heel ingewikkeld, dat verhaal van die zekere medewerker van sociale zaken die uit is gekomen en die mevrouw. Dat ligt op het bord van justitie en politie, want mijn eigen mening telt hierbij niet. Dus mensen worden wel benadeeld en als je zegt van kom met bewijs, noem namen op van medewerkers, dan blijft dat vaak weg. Maar in dit geval is de naam genoemd, de desbetreffende vrouw, de benadeelde is uitgekomen, dan moet de politie optreden en niet het ministerie van Sociale Zaken. Bij AOV is de directie op de hoogte en we hebben akkoord bereikt van daar waar er duidelijke tekens en bewijzen zijn dat de mensen benadeeld zijn, gaan ze het inbrengen in het systeem en bij de eerstvolgende betaling wordt het recht getrokken. Dus zover ik weet zijn de instructies richting de leiding van AOV gegaan vanuit mijn, dus vanuit de leiding van SOSAVO, leiding AOV, dat zaken rechtgetrokken moeten worden. Daar waar het verkeerd is gegaan, moet er gecorrigeerd worden. Maar jammer genoeg kunnen we dat nu niet corrigeren. Pas de eerstvolgende uitbetaling wordt het dan gecorrigeerd. Maar administratief was de leiding van Sociale Zaken bezig om dat recht te trekken.
1: Daarnaast is de minister ook ingegaan op de aangifte die is gedaan tegen het hoofd van AUSV, afdeling administratie, uitbetaling sociale voorzieningen op het ministerie. Ook is ze ingegaan op de opschoning van de lijst van sociaal zwakkeren.
3: Maar concreet kunnen we de de bestanden presenteren. Maar nu zo uit het hoofd kan ik niet zeggen. Maar wat ik wel weet is vanaf mijn aantreden houden we ons aan de criteria. We houden ons aan de procedures, want de rekenkamer heeft ons op de vingers getikt. Weliswaar niet onder deze leiding, maar het blijft de overheid. Dus we letten erop van de zaken waarop de aanbevelingen van het rekenkamerrapport nemen we serieus. En de instructies zijn naar alle wijkkantoren en DA-hoofden. De dossiers niet compleet zijn. En ik let echt op als het gaat om financiële bijstand, mensen met een beperking. Als je zegt je bent beperkt. Daar ben ik niet de persoon om naar je te kijken en zeggen van no ino siki. Middels een specialistisch, een verklaring van de specialist, kunnen we dan dat bevestigen. Dus als dat niet in orde is, dan kijken we naar zichtbare mensen met permanente beperking. Dan kijken we door de vingers om de moniekaart te verstrekken met duidelijke instructies en afspraken dat je die verklaring achteraf zal aanleveren. Dus die instructies, de dossiers, een check, dat gaat, dat is ongoing om dan die in orde te maken. En je weet het, alles geschiedde handmatig. Dus we zijn echt drukdoende. Er zijn tablets aangeschaft om dan die zaken digitaal te hebben en dat we dan digitaal gaan werken om dan bijvoorbeeld terug te kunnen gaan en zodat zaken een beetje gestructureerder en efficiënter kunnen geschieden. Dus dat is een proces, daarmee zijn we bezig. Maar sowieso is het niet meer door te zeggen van de minister belt naar een wijkkantoor en zegt het is mijn neef, zit dat door, you know. Dat gebeurt. Ik zeg niet meer, maar we letten wel erop. Als ik straks zeg niet meer en dan komt u. Opschonen van de lijsten, dat houdt dat stukje van dossiercheck, toch? Als u voorkomt op mijn lijst, als iemand met een beperking, dan moet het dossier... Kijk, want mensen kunnen in de fout gaan, toch? Maar door regelmatig de zaken te controleren, steekproeven te nemen, dan is het deel van het opschoningsbeleid. Ja. U moet bij mijn collega zijn van justitie. Ik weet niet wat daar speelt. De zaken worden ingediend conform de klachten die binnenkomen. En laatst heb ik zelf iemand gevraagd om aangifte te doen. Dus als wij het doen vanuit het ministerie en het lukt niet, dan stuur ik de slachtoffers van, meld u zich aan bij de politie om aangifte te doen. En het ging om iemand die ik zelf heb voorgedragen. En er loopt een zaak tegen die persoon. Ja, de verantwoordelijke van de AUSV is in de fout gegaan door geld van cliënten te pinnen vanuit een monikarta. Monikarta is die pinpas van sociale zaken. En ze is in de fout gegaan. Ik heb ervoor gedragen, denk ik, 4-3 maanden terug. En zij was leidinggevende bij AUSV. En ik heb maatregelen getroffen. Ze is niet meer daar. Daar gaat het over. Als je in de fout gaat, kan ik je niet beschermen. De wet moet jou beschermen en dat houden we strak in de gaten. Nee, de slachtoffer heeft aangifte gedaan en ik overweeg om zelf ook een aangifte te doen omdat er genoeg tekens zijn. Nou, die kleppen zijn soms niet scherp genoeg en we zijn allemaal mensen, dus die garantie kan ik u niet geven. Waarvoor we hebben gezorgd is dat we willen afstappen van een cash uitbetaling en zo. Dus we zijn bezig, we willen overgaan tot echte financial inclusion, dat de mensen bankable worden gemaakt, dat de mensen gewoon via bankrekeningen en dat de zaken gewoon worden overgemaakt, dus middels overmakingen hun sociale uitkeringen gaan krijgen. En ik heb beloofd dat het jaar 2026, dat dit jaar laatste jaar moet zijn. We willen niet meer met grote kisten vol met cash richting districten of het binnenland gaan. En daarvoor moeten we zorgen als regering. Heeft de aandacht van de president, de vicepresident. En we werken eraan om de cliënten, de rechthebbenden, te beschermen. Dus we gaan voorlopig misschien nog 6 maanden zo te werk gaan. Maar die rol van de medewerkers van sociale zaken, die sterke rol, dat gaat er niet meer zijn. Het wordt in, zeg maar, gelegd op het bord van de bankinstellingen. En dan gaan ze het verder afwikkelen.
4: Wie is in de plek gekomen van deze persoon?
3: Zo, Maar zeker, mevrouw Amania, u mag zelf onderzoeken. Het is aan de gemeente Landsweg. U kunt een kijkje nemen en u kunt ook die vragen daar stellen. En die mevrouw vragen van, kijk, het is heel moeilijk gegaan met uw voorgangers. Wat gaat u doen? U bent vrij daarin. U mag richting gemeente Landsweg, AUSW.
1: Diana Pocky, de minister van Sociale Zaken. Zij is ingegaan op de vele misstanden op haar ministerie. De meeste van de misstanden die hebben betrekking op de uitbetaling van sociale uitkeringen door medewerkers. Er is inmiddels liggen er al bijkans 30 zaken bij de politie. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 14 mei. Ik bedank u dan voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

0: track. Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus. Number one.
1: Number one.

0: zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 14 mei. Snert met rookworst en kip. Bruine bonen met kip en sausages. Zuurkool met kip en spekjes. En curry kandratiki. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: MP Records.
3: Kemasa gangadu. Die ook die man dat voor wakken nou akabado eti. Uta wakti mo blessifi eti voor ronta. Oké?
4: Oké.

0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, uko doro baka, nanga na beskopu oftewel, na odofuna de. En a beskopu fti de, dat takso. Yo no koti liba ete, ma ye bijin koskai mama. En dat wil zeggen, je niet te vroeg als je het einde van je doel nog niet hebt bereikt. Alle berekening is nog lang geen ontvangst. Je no koti liba ete. Je begin koskai mama. Shup, shup.

0: the greatest.
1: One more time, you get me, fam.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na a new stabiel job. If you ready for rock op BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
2: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: 91.7, this is Lim FM.
7: Are you ready?
8: Snoop Productions presents
9: another one.
8: Chelle list er nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
9: 22, 23 en 24 mei.
8: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van Snieuw.sr. Chelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
9: 22, 23 en 24 mei.
8: Theater Thalia, kaarten op de website van Snieuw.sr.
10: Middag jou wel.
11: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
12: Sranazani, Naskip, Naviu.
13: Hoi mama.
14: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
13: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
14: Ja. Je zin was 100 euro, Jim.
13: Mama, ik zei 50 euro.
14: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
13: Ik zei 50 euro, mama, 50.
14: Nee, mijn broer. Omdat die brader is zin, Jim, naar 100 is zin.
13: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
14: Maar jij nog, die zin heeft jouw Western Union, die Appengelstraat. Want trappen aan top service, vriendelijkheid, top, dat is mijn jip.
7: ago. If some that you're sending our trappers, that's the one.
15: Ja, maar ik weet. Ik doe

0: spanning stijgt in de playoffs van de Suriname Major League. Na een overwinning van Inter Mongotapu in de eerste wedstrijd en een spannende draw tussen Brokkie en Flora is alles nog mogelijk. Woensdag 13 mei, voorwaarts Inter Mongotapu en op donderdag 14 mei Brokkie tegen Flora. Beide wedstrijden worden gespeeld om 8 uur 's avonds in het Asset Stadion. Wie zet de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef alle actie live tijdens de playoffs van de Suriname Major League. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf een uur voor de wedstrijden bij het stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesur, Sudibet en Fernandez Sparrate. United towards the next major goal.
1: BT, attaki dis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in me hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them from falling.

Goedemiddag, dames en heren. Welkom. Betakalasma orita pabagan na DC. 14 mei is het. Ik ben Clifton Michael. En ik zal de komende 15 minuten beginnen. En ik gong speciaal voor Verster mi Biggie Brada. En mijn goede vriendin die ook jarig is. Twee mensen die ik persoonlijk ken. En ik wil ze in Bakanatori feliciteren. We zenden uit op 91.7. We zijn er ook te vinden op de link. De page van Lim FM Su. En as we do it. Each and every afternoon at 2 on Lim. En het is wel easy, sorry, die asting, want je begrijpt dat ik vanwege de thans heersende griepsituatie ben ik ook niet bespaard gebleven. Maar laat mij alvast starten, de mensen die jarig zijn. Ik kom straks bij ze. Waar er een zari is, natuurlijk sterkte. En besieke de wetenschap aan de mensen. En wij beginnen de uitzending, dames en heren, door alvast medeleven te betuigen aan alle mensen die op dit moment last hebben, omdat hij eerlijk vanaf die dag begint Bribi Meteo dienst baga. Ik had de hoop opgegeven, ik ga je heel eerlijk zeggen. Want vaak genoeg, terema voor Meteo dienst werd dat je zon gaat schijnen. Dan, wan bigi alle kong. En zo je maar betaki tak alle ook kong, dames en heren. Voorzitter, maar dat het gaat regenen, hou rekening mee. Dat zo'n bescheen. Je gaat bij helaas en nooit regen. Maar ik moet ze een big opgeven, dames en heren, want ze hebben ons gezegd dat dat alleen bokong. En dan gaat die de maten, kijk ik dus uit. En zie daar, het regent. En wat we nu zien, geloof me, het gaat niet stoppen voor de middag. Misschien ergens in de vooravond. Soms kan je het aanvoelen toch, wanneer je bekend bent met de stand van zaken. Dus ik denk dat ik die abakana, ik denk later in abakana, of saga kombaga, isabi. Dus hou er rekening mee, dames en heren, de mensen in het verkeer. Als het niet nodig is om uit je huis te gaan, dan blijf je natuurlijk lekker droog binnen. En we leven mee met al de gebieden, ik hoef ze niet allemaal op te sommen, die dus onder water zitten. Later in het tweede deel, dames en heren, van dit programma gaan we daar uitgebreid over praten. En onder andere, maar let wel, er is niet dat wij Noord belangrijker vinden dan andere delen van Parama, van Suriname. Maar deze afspraak met de mensen van Paramaribo Noord was al gemaakt. Dus dan weet je dat. Deze afspraak stond er al op de BT-agenda. Maar we leven mee met alle andere mensen van al de gebieden. Isabideng, standaardgebieden en ook nieuwe gevallen. Want vanwege de regen zijn er soms ook gewoon nieuwe gevallen, nieuwe buurten. Sommige mensen die zeggen van, joh, nooit meer straat die best zongen. Maar nu zit ik echt hard onder water. Want er heeft vanaf gisteravond nogal wat geregend in de nacht. En vanmorgen weliswaar niet zozeer, maar daarnet wel onafgebroken. Isabi, laat dat ding geen spanning worden in het verkeer, want meestal de maerijpsa, dat zijn het aan jugu-jugu, want de ene wil niet helemaal aan de rand van de straat rijden, want ik weet niet als er daar een gat is. Nou, tegenwoordig zitten de gaten niet alleen maar aan de rand van de weg, Isabi, maar soms ook midden op de weg. Dus als je bepaalde wegen kan vermijden, vooral als je niet weet als daar een gat is, dan rijd je erop. Isabi, in sommige passie in omrijden.
Maar wie is Olonode en zo'n passie naar alleen, nog een bepaalde passie. Ik heb, toen ik naar de studio kwam, de Van het Sigastraat gewoon vermieden, hoor. Dat deel met Keizerstraat. En ik heb gewoon maar de Wanikastraat genomen. Isabi, ik zal voorlopig ook niet gaan rijden in de Broekepondelaan. Ik zal voorlopig ook niet gaan rijden in de Graaf van Bergstraat. En als het enigszins kan, vermijd ik ook de Frangepanenstraat. Isabi, Ringweg kan het nog doen. Alleen hopen we niet dat Agotrofu Ringweg Spaan dusdanig, want dat is ook een beetje eng. Als het gelijk staat met de straat, weet je niet eens. Dames en heren, en voordat je denkt, kom je in de goot terecht. En dat zijn geen dingen die je dus wil meemaken. In regen weer, ook niet in droog weer. Dus, en als je zit in je hoge auto, doe niet egoïstisch. Je zit in je hoge auto, spat de mensen niet. Hou rekening met je overgewichtgebruikers. Niet omdat je dus lekker hoog zit, betekent dat je geen rekening moet houden met de andere mensen die al lopend door het water gaan. Of de massa die op een bromfiets, of de massa die op een fiets. Of een massa die neemt ching est. En nu de en nu biggie, van de biggie wagen, ik weet niet eens die grote auto's, weet die dingen. Ranger, weet ik veel. Isabi, of er is een grote tok. Van biggie wagen. Ik weet niet hoe die dingen heet, echt. Ik heb ze nooit gereden. Maar in ieder geval, let daar goed op. Iemand zei, fijn dat je er toch bent. Ik ben er voor even, heb ik net gezegd. En ik heb Jamal gevraagd om de andere gasten voor mij af te handelen. Want we hebben nogal wat gasten. We hebben later de mensen van de medische zending. En de mensen van Noord, denk ik, zijn er al. Maar laat mij twee mensen feliciteren. Ik wil Carol Verwey feliciteren met haar 51ste verjaardag. Mijn zusje is jarig vandaag. Carol, gefeliciteerd. Maak het tot een onvoorstelbare dag. Ik weet niet waar je zit. Maar als ik je zou willen komen feliciteren in de Leonardo da Vinci straat, dan moet ik het afzeggen. Want ik weet bijna zeker dat ik daar niet makkelijk kan komen. En dat de Leonardo da Vinci straat behoorlijk onder water is. Isabi. En om in de Leonardo da Vinci straat te komen, denk ik dat ik moet rijden via... die weg hier. Dwars. En dan zou je nog passie dwars. Dan moet ik door die weg rijden. En ik weet bijna zeker dat daar blank staat. Dus Carol, namens alle overige limmers gefeliciteerd. Ide olanganga, I biggie brada. En je let op je broer. Dat is goed. En ik let ook op mijn zusje. Dat is ook goed. Ook gefeliciteerd. Jouw zoontje gefeliciteerd. Je moeder, je broer en de hele familie Verwey. Jullie worden allemaal gefeliciteerd met Carol. Carol van Limbo, die vandaag jarig is. En ik feliciteer ook Eugène van der San, mijn grote broer. Isabi, mijn biggie brada. En gelukkig maar ik alleen mijn pa. Oom Sheni de Meitaki, Trametak Shatland, Mekara Mandriko. Isabi, oud-minister. Hij is vandaag jarig. Eugène van der San is enig in zijn soort. Maar ik moet je eerlijkheidshalve zeggen, if me analyseren man, dan kan ik maar één ding zeggen, is een eerlijke man, hij is recht door zee, en je gaat hem niet vinden met geen enkele frommel, en dat moet je meegeven. Hij kan soms op een bepaalde manier overkomen, maar dat is Eugène van der Zaan. Iedereen heeft zijn eigen stijl. En hij gaat geen enkele discussie uit de weg. Hij durft elke discussie te voeren met wie dan ook. Zeker als het gaat om de inrichting van ons bestuurlijk apparaat. En de uitvoering van zaken. Uitvoering en toepassing van artikelen en ga zo maar door. Eugène van der Zand moet ik bedanken op zijn jaardag. Dat hij altijd bereid geweest is. Ondanks het feit dat hij zo liefst dacht, ik heb dat deze hoeveel uitgelegd, Limbo, meneer Konjamoro. Maar ondanks dat begreep hij ook het belang van het informeren van het publiek. En Timmy Belling, dan maakt hij zich vrij om erbij te zijn, om de kennis welke hij dus heeft na zijn studie en zijn werkervaring, om dat alles met ons te delen. Het is een... Een man met een grote mond, ja inderdaad, een man voor Biggie. Maar hij heeft een klein hart. En
Hij staat open om goede discussies met mensen te voeren. Hij kan niet tegen middelmatigheid. Hij houdt van gericht en de gerichtheid en de scherpte. Ik wil hem feliciteren met zijn 82e verjaardag. We denken vandaag niet aan negatieve dingen. De negativiteit van de afgelopen 3-4 dagen. In de zin van wat allemaal hem overkomen is. Dat plaatsen we vandaag op de achterste bank. Voor ons is belangrijk dat hij jarig is. En dat wij ons gelukkig mogen prijzen. Dat hij nog in ons midden is. En dat we ons gelukkig mogen prijzen dat er tenminste iemand is op wie wij kunnen terugvallen wanneer wij meer willen weten over staatsrechtelijke aangelegenheden. Oom Shinny, gefeliciteerd. Je ziet mijn wat mijn stem gaat helemaal weg. Dus sorry daarvoor. Astegwe, maar ik vind dat we bij Moskou hier hebben gedaan voor versterkerel. En we bij Moskou echt voor versterkerel. Oom Shinny met zijn jaardag. En meneer Van der Zand, ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Maar ik heb het gevoel dat als een mensje heeft toch je gas, maar ook zo naar de wereld. Naar greedy. Want, en hij is ook dicht bij een goot. Helemaal daar achter Noord. Dus ik denk dat hij echt wel daarop is aan zoomen. Want om bij hem te komen, moet je door Geersvleet rijden. Isabi. En ik weet niet als dat lukt later. Iemand zegt, oh hij is een stier al die tijd. Ik herken mij in hem. Oh je hebt ook een korte lont. Ja, hij is een stier. Hij is vandaag jarig. En daar is hij. Maar voor Stéphane Poggi, dit is Madisi. Voordat Jamal overneemt, wil ik een song draaien voor Oom Shinny. And for Carol. Yeah, you first. Let me ask you, dog. Let me confess you. Give it up.

Biggie man die zie Eugène van der Zon. Biggie leeftijd 82 jaar. Hij vond het nodig om hem in person te komen feliciteren BT. En ik hoop dat hij een heel fijn

0: Ik weet, je houdt heel erg veel van hem. En omgekeerd ook. De hele familie Verwij wordt dus gefeliciteerd met Karel Verwij. 51 jaar vandaag. Leonardo da Vinci straat. Daar zit ze. Ik wil ook een oma, die van me die ik heel lang niet gezien heb, feliciteren. Is Mitch van Holt. Mitch, wie speelt er? Lange man, je nog met die. Tika die broertje. En God bless you. En Krakti. Mitch. En alle andere mensen. Mensen, ik ga me dan terugtrekken. Je blijft naar BT kijken en je blijft volgen. Want we gaan over het water praten. En wat doen we allemaal met alle wateroverlast. Ik kondig wel aan voor vertrek. Het volgende. De man voor Furu Baka. Want dan weer Furu Jaina Kondrera. Want ze doen Furu Obja Dao Tapu. De man Furu Baka. Die de man ding hebben ze ingebroken. Bij het districtscommissariaat Para. De man Gwena Toekluisje. Dus mijn actie misreft af, dat zullen we straks horen, want Jamal heeft gesproken tot de DC van Paramanek Kensenhuis. Maar volgens mij, minus op samen takjaar. Maar ik vraag me af, dames en heren, of wachter niet daar een soort presidie, of camera niet daar een soort presidie, of alarm niet daar een soort presidie. De man gaan naar toekluis, jong. De man gaan naar toekluis. Als dan je zwang, een soort Gwentino. Als hij niet trouwens het norm. De mij voer links, de mij voer rechts. De man broken, ingebroken. En niet nu, want ze hadden ook ingebroken bij Bola. Weet je nog? Dan heeft hij de nog de juiste informatie. Hij weet nog steeds niet hoe de zaak verder gelopen is. De vorige week nog ingebroken, ook nog bij Van Kilding. Meneer wat is die ding? Van Buleke, van Paramaribo Noord. Een afdeling van financiën ondergebracht in het gebouw. En nu vanmorgen ingebroken bij het districtscommissariaat van Para. Twee kluizen. Laten we luisteren naar Patrick Kensenhuis, DC van Para. Ik zeg goedemiddag, tot morgen.
1: Nou, we zijn geconfronteerd geworden vandaag dat er is ingebroken rond 1:30 in de ochtend. Dus 2:30 is er, maar we zijn, laten we zeggen, rond 2:30 is er ingebroken. Maar de inbraak is geconstateerd rond 6:15.
2: En wat is er allemaal buitgemaakt, DC?
1: De politie is op dit moment bezig met het onderzoek. Voor zover ik heb begrepen, is er dus in de ruimte van onze districts financial planning afdeling, DFP, zijn er twee kluizen weggenomen.
2: En mag de samenleving weten hoeveel geld jullie hadden opgeslagen?
1: De districtsadministrateur is op dit moment bezig even na te gaan hoeveel wat er aan geld in de kluizen was. Ik heb wel begrepen dat het niet gaat om om veel geld, maar er was wel wat geld binnen.
2: Ja.
1: Dus we moeten nog vaststellen wat de schade is wat dat betreft. Maar die informatie heb ik nog niet.
2: En hoe hebben de criminelen toegang verschaft tot het gebouw?
1: Commissariaat. Ja, ik heb begrepen dat ze vanuit de achterkant, het gebouw middels het plaatsen van een lange bank of wat, zijn ze dan via een ruimte van een districtsecretaris, hebben ze dan zich de toegang verder verschaft tot de mensen in het commissariaatsgebouw.
2: En hebben ze meerdere spullen meegenomen of nog meer spullen meegenomen of alleen die twee kluizen?
1: Nee, voor zover ik het weet, maar de ruimtes zijn even verzegeld op dit moment. Dus ja, we weten nog niet als men. Je ziet dat men wel een paar dingen overhoop heeft gehaald. Het lijkt alsof men op zoek ging naar geld. Dus en focus was misschien op die twee kluizen, dat ze daar op zoek gingen. Ja. Dus tot op dit moment heb ik niet begrepen dat er andere dingen zijn weggenomen. Het gaat denk ik om die twee kluizen.
2: En hoe wordt het gebouw beveiligd, DC? Zijn er camera's? Is er een wachter? Hoe zit dat?
1: zijn in

0: dato camera, adesso vado in farmacia via la nostra camera builder di Abo. La polizia sta mi visto in questo momento e arrivare a com arrivare a tui wachters tenminste in di nachtdienst. Dus die moeten nog aan de tand gevoeld worden.
1: Mijn volgende vraag is, waar waren die tijdens de inbraak? Waren ze op locatie aanwezig?
0: Ze hebben aangegeven dat ze in hun wachtruimte zaten. Dat ze daar waren en dat ze niks hebben gemerkt. Hetgeen wel een beetje vreemd is hoor, want als je in die wachtruimte zit. En het is gebleken dat de lichten in mijn kantoor aan waren. Tenminste, ze waren uit. En, maar toen de dieven daar waren, die hebben dus gebruik gemaakt om die verlichting aan te zetten. Dus als je in die wachtruimte bent van de wachters, dan zal je zeker zien dat er beweging is in die ruimte.
1: Okay.
0: Dus het is wel een beetje vreemd dat zij zeggen dat ze niks hebben gezien. Dus de politie zal ze dus goed aan de tand moeten voelen.
1: En de criminelen of de daders, die waren ook in uw kantoor. Ook niets daar meegenomen? Had u geen belangrijke spullen daar?
0: Tot op dit moment is het niet gebleken dat ze iets hebben genomen. Ja. Ze hebben via mijn kantoor de ruimte zich toegang verschaft tot die financiële ruimte.
1: Hoe zullen jullie de beveiliging verder opschroeven, DC?
0: Natuurlijk zullen we in feite hier naar moeten kijken. We zullen dus verder op scherp moeten zijn, want als je het zo laat, dan kan het zijn dat men weer komt en weer gaat stelen. En dat is niet dat we, dat moeten we niet hebben. Heel goed bekijken.
1: Ja. Is het de eerste keer dat men daar heeft ingebroken?
0: Ik heb begrepen de derde keer. Ik heb begrepen dat dat niet tijdens mijn zitting. Dus dit is de eerste keer. De eerste keer word ik met deze situatie geconfronteerd. In mijn aanstelling als DC hier. Maar ik heb begrepen dat dit al de derde keer is.
1: Ik ga ervan uit dat het commissariaat vooralsnog gesloten blijft. Wanneer zullen jullie weer open gaan? Of weer de diensten verlenen?
0: De politie is op dit moment bezig met het onderzoek. Dus de ruimtes waar er is ingebroken, die ruimtes kunnen op dit moment niet betreden, omdat we de politie de ruimte moeten geven om een onderzoek goed te doen.
1: Nee, goed, DC, ik denk dat we het hierop zullen houden. We blijven deze zaak ook volgen. Heel opmerkelijk, vorige week is er in het gebouw van het districtscommissariaat Paramaribo Noord ingebroken. En vandaag bij u. Heel opmerkelijke zaken.
0: Dus dat is het ook. Er moet ook gekeken worden als er een link is tussen beide diefstallen.
1: Ja, aldus de districtscommissaris van Para, meneer Patrick Kensenhuis. Alvast een goede middag van mijn kant uit. Ik neem waar voor Cliff en we gaan het programma dan verder vervolgen. We hebben inmiddels twee gasten in de studio en dat zijn de heren van Beter Wonen Morgenstond. En ze zijn hier om eigenlijk een paar zaken naar voren te schuiven. En ik denk dat het te maken heeft met de waterproblemen te Morgenstond. Mag ik jullie even voorstellen? En ik begin bij de heer aan de linkerkant en dat is meneer McDonald.
2: Ja, Charlie McDonald.
1: Yes, en... Naast meneer McDonald zit?
2: Roshan Jadnaran Singh. Ik ben ook van Morgenstond, Beter Wonen Morgenstond. Bestuurslid en voorzitter.
1: Ja, de voorzitter. Ik had onlangs met de heer Romeo gesproken. Hè? Hij is ook in het bestuur. En met hem heb ik gesproken een beetje over wateroverlast hè, daar in de buurt. Hoe ziet Morgenstond eruit op dit moment?
2: Nou, we zijn weer kopje onder. Dus ja, we blijven. Het probleem is een stuk minder dan wat we gewend waren. Omdat we hiervoor hadden we slecht functionerende pompen. De kanalen, de uitstroomzijde was onvoldoende uitgebaggerd. De buurt, dus onder leiding van Beter Wonen Morgenstond. Maar ook in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken. We hebben dus een aantal acties ondernomen om de ontwatering te verbeteren. Echter, wat nog steeds speelt, is dat een aantal woonwijken die achter Morgenstond liggen, nog volop ontwateren op Morgenstond. En daar is ons ontwateringssysteem niet op berekend. U zal ook zien in de media, dat gebeurt niet alleen overigens hoor, in Morgenstond, maar ook in de wijk naast ons, dat is in Clevia, gebeurt iets soortgelijks, waarbij de buurten ook daar afwateren en met als gevolg dat de wijken onnodig lang onder water zijn en eigenlijk al vrij snel onder water lopen.
1: Ja, laten we naar het begin gaan. We beperken ons even tot Morgenstond. Hoe lang bestaat de stichting al en welke initiatieven hebben jullie genomen om dat project te ontwateren? Want ik ken Morgenstond vanaf, ik weet niet, ik zat nog op de Milo-school daar, de Salvaterschool. Ja. En dat je daar achter Morgenstond en ik weet dat daar altijd onderliep.
2: Oké, laat me u even wat cijfers geven. Dat is een goede vraag. Onze stichting die bestaat al sinds 2022. En eigenlijk zijn we een beetje bij elkaar gekomen omdat de nood enorm hoog was. We waren al volgens mij bijna 2 weken onder water. En toen hadden we zoiets van, ja, dit kan zo niet verder. En we moeten hier een oplossing inbrengen. Niet gehinderd door enige voorkennis en enige ontwateringskennis, zijn we eigenlijk al door zelf onderzoek te doen, zijn we achter een aantal dingen gekomen die onze ontwatering belemmerden. Morgenstond is een vrij grote woonwijk van Paramaribo. We hebben, dacht ik, bijna 4000 bewoners in Morgenstond. En dat neemt gigantisch toe, want er is nog heel veel ruimte daar. Dus er worden heel veel appartementen en noem maar op. Ook daar gebouwd en veel gebouwd. Dus het is een behoorlijk groot woongebied van Paramaribo. En wat wij de afgelopen jaren als stichting hebben uitgevoerd, zijn een aantal projecten. En dat is het beroemde kolkenzuigerproject. Dat heeft meneer Romeo, Mohamed Raja, hij heeft dat getrokken, waarbij we met eigenlijk een kapotte kolkenzuiger die niet werkte van OW, die hebben we toen in bruikleen gekregen van het ministerie, hebben we gerepareerd. En met die kolkenzuiger hebben wij 4000 kolken kunnen leegzuigen. In een periode van 2 jaar of 3 jaar, dacht ik. Van een aantal jaren in Morgenstond. Wat we ook hebben gedaan is aan de uitvoerzijde van ons. Want u begrijpt dat aan de Paramaribo-zijde, zeg maar, van de Suriname rivier, zo noem ik het even. Dat je hebt daar modderafzettingen. Dus wat er gebeurt, dat gebeurt eigenlijk overal bij alle pompgemalen. Mm-hmm. Dat er afzetting van modder plaatsvindt, waardoor de uitstroom van water belemmerd wordt. Dus wij hebben dat toen laten uitbaggeren, waarbij geld is ingezameld door de buurt.
1: Omdat, de buurt zelf heeft dat gedaan?
2: Ja, de buurtbewoners die hebben dat gedaan. En op die manier. Wat we ook hebben gedaan onder onze leiding is dat we hebben gefaciliteerd dat eigenlijk de sluis naast ons die gesloten was, dat was de citrussluis, die werd niet meer gebruikt, dat we die ook hebben laten herstellen. Ook met hulp toen van een verkavelaar die daar had verkaveld. En zodat het water van de andere wijk, van die wijk, niet richting Morgenstond kwam. Want we hadden de provinciestraat, die was bijna constant onder water. En om dat probleem te verhelpen hadden we, was ook nodig dat die sluis gemaakt moest worden. En daar hebben we ook volledig gefaciliteerd. Wat we daarnaast ook hebben gedaan is, en Charlie Hellemore, zijn een aantal dingen die we hebben gedaan als Beter Wonen Morgenstond. Heel, dus eigenlijk een aantal initiatieven op het gebied van ontwatering. Ook aangegeven waar er bij het ministerie, we hebben ook een plan, we hebben ook meegeholpen om het ontwateringsplan van Paramaribo, eigenlijk van heel Paramaribo, om die te helpen updaten met de inzichten die wij vanuit de buurt hadden, zodat eigenlijk heel effectief die ontwatering, niet alleen van onze buurt, maar ook van andere buurten, dat die beter ter hand genomen werd.
1: Mm-hmm.
2: Daarnaast hebben wij ook een aantal andere buurten, ook in Zuid en zelfs in Wanica, hebben wij ondersteund met onze statuten om ze ook te helpen om op die manier te bundelen, zodat eigenlijk de kracht van de community wordt ingezet om dit probleem op te lossen. Want we maken vaak de denkfout dat we denken dat ontwatering iets is van oké, als het regentijd is, dan gaan we er naar kijken. Maar het is eigenlijk bijna een nutsvoorziening. Mm-hmm. Het is iets, net als je telefoon, je stroom, je water. Het is iets wat constant moet gebeuren en dat we niet even ernaast kunnen doen. En we hebben dat nog niet goed geregeld in ons mooie Suriname. Dus zo hebben we dus een aantal dingen. Naast ontwatering hebben we uiteraard ook ons bezig gehouden met veilig verkeer in onze buurt. Verkeersborden geplaatst.
1: Okay.
2: Ja, in samenwerking ook met het ministerie van Openbare Werken. Maar u weet, er is altijd een geldprobleem. Dus eigenlijk iedere keer als we iets doen, dan gaan we weer met de pet rond. Om te kijken van ja, wie is bereid om te helpen. En tot nu toe is dat redelijk goed gelukt. Maar u snapt ook dat je kan niet alle de grootste projecten gaan met de pet rond. Want sommige dingen kosten gewoon veel geld.
1: Ja.
2: Dus wat we recentelijk ook hebben kunnen samenwerken met het ministerie. Dat is dat we nieuwe pompen hebben gekregen. Maar die pompen waren allemaal stuk.
1: Oké.
2: Ja,
1: wanneer dus, hebben jullie die nieuwe pompen gekregen?
2: Dat is bij de vorige regering. Aan het einde van die periode is dat gebeurd. En toen is het pompgemaal ook volledig vernieuwd. En als we dat niet hadden, geloof me, dan was dit een ramp geweest. Dan was morgen stond, dan was het misschien meer dan 60, 70 centimeter onder water.
1: Oké, dat is diep, diep.
2: Ja.
1: Meneer McDonald, wat is uw ervaring?
3: Ik ben zelf 4 jaar geleden in Morgenstad gaan wonen. Of gaan bouwen eigenlijk.
1: Bewuste keuze?
3: Ja, bewust. Ik ben van Noord. Ik ben van het Wetonnenland. En het Wetonnenland loopt tegenwoordig ook zwaar onder. Mm. Van de Poli McDonald's daar. En ik kan me herinneren toen ik klein was. Hadden we nooit dit probleem. Nooit dit probleem, toch? Tegenwoordig loopt de Poli onder.
1: Oh,
3: er komt water binnen.
1: Mm-hmm.
3: Dus toen ik in Morgenstad ging wonen, vroegen mensen, ben je helemaal gek geworden om in Morgenstad te gaan wonen, zoals u zegt, van het loopt zwaar onder. Maar wat was tijdens de bouw, vroeg ik mezelf dus ook af van, wat doe je nou? Ga je Morgenstad bouwen? Ga je terecht door met de bouw? Maar ik was al bezig en tijdens de bouw reed ik dus met de auto zwaar onder water. Maar gelukkig, ik leerde Morgenstond beter wonen Morgenstond kennen. En als ik het vergelijk tussen toen tijdens de bouw 4 jaar geleden, was ik gewoon 3 weken onder water.
1: Okay.
3: 3 weken zwaar onder water. De straat, ik woon aan het begin. En tegenwoordig,
1: kwam het ook in je huis?
3: Nee, ik heb mijn huis 65 centimeter boven de straat gebouwd. Dus dat zou extreem zijn. Maar nu zijn we eigenlijk na 2-3 dagen zijn we weer droog. Ondanks die zware regen het afgelopen weekend waren we na 1,5 dag eigenlijk weer droog. Dus dat is dankzij het werk wat Roche net beschreef. En dat is dus de ervaring. Het gaat eigenlijk in het algemeen om eerst de buurtinitiatief. Want als je op de overheid gaat wachten, ga je lang wachten. Het is toch wel samengewerkt met openbare werken. Vele meetings tussen beter wonen en openbare werken. Die kalkenzuiger die we zelf in hand hebben genomen, maar is geschonken of uitgeleend door OW. Hebben we jarenlang dus zelf gerepareerd. En is nu teruggegaan naar OW. En zo gaan we dus verder met onderzoek. Het blijft dus niet alleen bij ontwatering. Ontwatering begint eigenlijk ook van de mens uit. Hè. Als we zo blijven onze troep op straat blijven gooien, dan gaan we gewoon altijd problemen hebben.
1: Ja.
3: Ik was mijn auto af en toe bij een wasserij en dan loop ik naar een vriend even 20 minuten lopen. En als je ziet wat je op straat tegenkomt, dus het gaat veel verder. Maar ons probleem, Morgenstond, om het daartoe te beperken, er is, zeg maar, als ik een cijfer mag noemen, 70-75% is door ons opgelost, door beter wonen Morgenstond. Maar we kampen nog steeds met een aantal issues die te maken hebben met rondom ons.
1: Oh,
3: hoe zijn die verbindingen tussen de kanalen? Hoe loopt het watersysteem in Paramaribo, et cetera? Dus daar moeten we dus naar gaan kijken. En daar vragen we dus aandacht voor.
1: Yes. Meneer Jananan Singh, Morgenstond die ligt relatief laag. En jullie hebben dat probleem binnen binnen het project wel weten op te lossen. Maar nu zitten jullie met de projecten om jullie heen.
2: Dat klopt. Ja, dus heel goed opgemerkt. Kijk, een van de grootste problemen is, er is nog een sluis. Het is, we noemen het de Alvarensluis. Het is aan het einde van, eigenlijk helemaal aan de achterkant. Die komt ook in de Suriname rivier uit. En die wordt eigenlijk, die wordt niet gebruikt. En dat is, daardoor komt alle water van dat gebied, die komt onze kant uit. En waar wij voor pleiten is dat die sluis weer in ere wordt hersteld. En dat zou moeten gebeuren door middel van het optimaal bedienen. Hè. Dus optimaal wil zeggen dagelijks bedienen van die sluis. Maar wat ook heel belangrijk is, ja, het klinkt een beetje raar misschien wat ik nu ga zeggen. Maar ja, zo werkt het nou eenmaal met water. Omdat er heel veel modder wordt afgezet aan de Paramaribo-zijde, dus ook bij die sluis. Als die sluis dus niet vaak genoeg open wordt gedaan, dan slipt die dicht. En dan moet je hem weer open baggeren. Maar wat ook gebeurt, doordat wij lager liggen dan de achterkant, dan, en er is nu een doorsteek gemaakt, een gigantische doorsteek. Toen de Chinezen de Gompertstraat hebben geherasfalteerd, hebben ze een hele grote duiker onder de weg geplaatst. Echt een gigantische, veel groter dan OW, dan volgens de tekeningen van OW het geval was. En eigenlijk als dat niet wordt afgesloten, dan is er ook onvoldoende water om die sluis en die geul open te houden. Dus, maar het is natuurlijk ook zo, we hebben jaren geleden hadden wij, overigens met toestemming hoor, van OW, hadden we daar een dam laten plaatsen. En toen begonnen de buurten te klagen, want zij vonden dat hun, die andere buurten, dat ze hun toiletten niet konden. Nee, hun straten liepen niet onder, maar ze vonden, ik kan het ook wel begrijpen, dat hun toiletten niet voldoende doorspoelen. Nou ja, dat is voor ons chicken feed, want dat is bij ons schering en inslag. Weet je, bij ons is het probleem nog veel groter. Maar goed, toen heeft de minister die dam laten verwijderen. Maar eigenlijk kwam toen ook duidelijk naar voren. En wij hadden jammer dat de meneer van Interfast niet hier is. Want ik had een goed gesprek met hem, hoor, een aantal jaren geleden. En hij gaf toen ook aan dat eigenlijk zou die doorsteek er niet moeten zijn. En dan zou je die sluis optimaal moeten bedienen. Want dan is er voldoende water in dat project. En dan kan je die geul en die sluis ook open houden. Maar goed, er moet nu een stukje durf zijn, toch? Want het is niet zo dat wij hier zitten en alleen maar naar ons belang kijken. We snappen ook dat iedereen droge voeten wil hebben. Maar dan hebben we die overheid wel nodig, weet je, die de guts heeft en die de wil heeft. Want eigenlijk ontbreekt het nog een beetje aan de wil om de mensen in de buurt te helpen om deze problemen op te lossen. Want er is eigenlijk een probleem bij de verkavelaar. En dat is, je hebt Interfast en je hebt die sluis. En die sluis, waar die sluis staat, is niet van Interfast. Maar het is van, volgens mij, de meneer Kenshuis, dacht ik, of de verkavelaar. Dus dat ding daar moet geregeld worden, zodat er een optimale bediening komt van die sluis. Dus dat is één van de dingen waarvoor wij pleiten, waar we ook anders voor pleiten. We hebben, ik dacht een jaar of twee jaren geleden, hebben wij een heel goed gesprek gehad en we hebben een hele presentatie ook gedaan voor de Wereldbank. En
1: zover zijn jullie beland met jullie buurtorganisatie?
2: Ja, ze zijn onszelf ook komen opzoeken, hoor, to be honest. Omdat de Wereldbank ontzettend kijkt naar community initiatieven. Mm-hmm. Omdat blijkt, dat is iets in de hele wereld, wat door de community ondersteund wordt, dat zijn vaak projecten die succesvol zijn. Dus de Wereldbank kijkt bij financiering van projecten, kijken ze ook vaak naar de participatie van de community daarin. Dus zij waren toen bij ons op bezoek gekomen om te komen kijken wat we allemaal deden, wat we hebben gedaan. En we hebben ze een hele presentatie en rondleiding gegeven in de buurt om te laten zien wat we allemaal hebben gedaan. En ik vermoed ook mede daardoor is er op een gegeven moment is er een financiering rondgekomen voor 13 buurten in Paramaribo. Voor iedere buurt een bedrag van $100,000... dat ze de ontwatering kunnen gaan aanpakken. Mm-hmm. Dus de buurt geeft zelf aan, weet je, waar de prioriteiten liggen, en dan wordt het uitgevoerd. Alleen, we hebben niks meer gehoord. De overheid
3: als we vragen, hebben we nog niet echt een antwoord gekregen van, maar hoe kunnen we deze fondsen gaan gebruiken? Want we horen altijd dat er geen geld is. Maar er is geld, toch? Want u kunt zelf, u mag googlen hoor, op Stardews en zo. Bij de vorige regering was het nog bekendgemaakt van, luister, die financiering is ter beschikking van de Wereldbank. Ik dacht dat het heet IDA of zo.
4: En, een superproject of zo?
3: Ja, een superproject. En we kunnen dus, niet alleen Morgenstond, maar alle buurten van Paramaribo kunnen aan de slag. Weet je, we moeten bundelen. Die financiering is er. En wat ik dus vanuit uw medium vraag, is, beste OW, beste minister, toch, zou u ons willen helpen om dit allemaal te operationaliseren? We hebben er allemaal belang bij. We willen allemaal droge voeten. Dus dat is ook mijn oproep van hieruit om dit te gaan doen. Want een van de dingen, wij hebben dat zelf ook uitgezocht, is als wij bijvoorbeeld voor Morgenstond, we hebben nu een plan gemaakt om voor Morgenstond, maar ook voor de buurten daaromheen, dat we een kolkenzuiger, een graafmachine en een tractor aanschaffen. En dat we die constant inzetten om die buurt, weet je, met name de waterwegen en alles, de kolken, de waterwegen, om die te onderhouden, zodat wij niet in deze problemen komen. Want u moet bedenken, het is eigenlijk, als je goed kijkt, het is bijna van de, het is bijna ongelooflijk hoe dichtbij we dus van de Suriname rivier wonen en dat de buurten toch nog onder water lopen. Kijk hoe dichtbij we allemaal van de Suriname rivier wonen. Dus er is een waterweg. Dat water moet weg kunnen. Maar we moeten dat onderhoud doen en we moeten het goed gaan organiseren. En dus dat is ook mijn oproep van hieruit om, om dit echt nu vorm te gaan geven.
1: Ja, ik vind het een mooi initiatief, persoonlijk. Ja. Dat buurtbewoners zelf de schouders onder het werk steken om het gedaan te krijgen. En dat jullie het zo ver hebben kunnen schoppen om zelf geld van de Wereldbank eigenlijk los. Jullie hebben het niet losgekregen, maar jullie stonden wel op het punt. Hoe kunnen we deze initiatieven ook in andere buurten opstarten? Dat denk ik aan bijvoorbeeld Latour bijvoorbeeld. Daar was het, leek het ook wel eens zee. Wintiwaai.
3: Klopt.
1: De verschillende buurten. Jullie hebben het gestart in Morgenstond. Misschien kunnen jullie ook beïnvloeden met dit positief ding.
4: Ja, het is natuurlijk een groot voorbeeldproject Morgenstond. En eigenlijk door middel van zulke gesprekken die we nu hier hebben, het komt in de uitzending, zullen mensen horen en waarschijnlijk zullen we heel veel belletjes krijgen van, wij lopen ook onder water, hoe hebben jullie het gedaan? Er zijn ook al een paar gestart met, ik kan me herinneren, daar rondom het academisch ziekenhuis is men wel gestart met het een en ander. Als voorbeeld van Morgenstond. Ik ben zelf gestart, ik ben heel actief bij de zwemvereniging De Dolfijn. En Rainville loopt ook zwaar onder.
1: Ja, behoorlijk.
4: Het is zelfs moeilijk om binnen de Dolfijn te komen. Mensen komen niet en zeggen van, ja, ik kom met natte voeten binnen. Dus ik ben zelf ook daar gestart met oproep naar de bewoners van, kom, we gaan het doen. Uiteindelijk ben je dan zelf daar bezig. Ik woon daar niet, maar je, net wat Rosjen zegt, het is een algemeen probleem. Paramaribo loopt onder, de Toetonnelaan loopt onder, Zuid loopt onder, overal loopt onder. En het is eigenlijk niet zo'n moeilijk probleem. Hè? Als je het logisch even technisch bekijkt. Je moet water in een reservoir houden. Je moet zo'n groot reservoir hebben. Dus de kanalen. Daarvoor hebben we de kanalen. De kanalen moeten diep genoeg zijn. Moeten schoon zijn. Dat je het water kan vasthouden. En dan moet je goed werkende sluizen en pompen hebben om het water weg te pompen. Het systeem is er. Alleen het werkt niet door falen van onderhoud, de falen van reparaties, etc. Dus ja, met de gelden willen wij, tenminste met Morgenstond, verder gaan en niet wachten dat het gedaan zal worden door anderen.
1: Ja, ja. En dat van de sluis, meneer Jatanansing, in welke fase zitten jullie qua de onderhandelingen?
3: Nou, dus kijk, wij kunnen die onderhandeling, dus, dit is nou, dus dat is hem nou juist. Wij zijn naastig op zoek naar een goede samenwerking met de overheid. Want een aantal dingen, dat moet de overheid oppakken. Dus kijk, wij zijn niet altijd in staat om ieder ding te helpen oppakken. Mm-hmm. Maar dit is bijvoorbeeld, ja, ik ben niet op de hoogte van alle juridische mogelijkheden. Maar ik kan me zo voorstellen dat als dat de overheid, er moet ergens een juridische mogelijkheid zijn om deze sluis die in een ieders belang is en die nu niet werkt, om dat te laten werken. Snapt u? Dus, maar dan moeten we gewoon even samen zitten, ja, en kijken. Want kijk, we hebben allemaal ook, maar dat is het. Want kijk, we kunnen niet het werk van de overheid volledig overnemen. Daar zitten onze mensen ook voor, toch? Dus we roepen ze van deze kant uit op van oké, help even mee en kijk even, wat kunnen jullie doen? En we zijn, als jullie zeggen van hé, we hebben, weet ik veel, juridische hulp nodig of wat dan ook, het stuit op dit punt, dan zijn we gaarne bereid als we kennis in huis hebben of in de buurt. Want vergist u zich niet hoor, in onze buurt woont een dwarsdoorsnede van heel Suriname. En we hebben bijna alle beroepen, alle mensen hebben we ook in de buurt wonen. Dus topadvocaten, topjuristen, ministers, noemt u maar op. Ze wonen ondernemers, middenstanders, verplegers. Iedereen, allemaal wonen daar in die omgeving. Ja. Dus dat is niet zo moeilijk om dat probleem. Maar we moeten die samenwerking hebben. En we need to dance together. Want anders als wij. Kijk, ik ben niet hier gekomen om te wijzen of om een vinger te wijzen. Mijn oproep van hieruit is echt, laten we het nou alsjeblieft een keer echt doen. We hebben al een aantal dingen laten zien en het kan. We moeten niet te veel praten in ons mooie Suriname. We moeten echt aan de slag. En er is genoeg, weet je, het argument ook van geld. Ik ben ontzettend blij dat toen de Wereldbank met het initiatief is gekomen. Want een aantal jaren geleden was het argument steeds, er is geen geld, er is geen geld. En kijk, geld gaat er nooit genoeg zijn. Toch? Dat geldt voor ons allemaal. Als je een gigantisch groot huis wil hebben, je wil 6 auto's hebben of je wil weet ik veel. Ja, ik bedoel, wat wil je? Maar voor deze basisdingen, gelooft u mij, als wij die kolkenzuigers kunnen aanschaffen. Een kolkenzuiger, een graafmachine, een tractor. Die het hele jaar door voor heel Noord aan de slag gaat. Weet u hoeveel er verricht kan worden? We hebben alle data. Hoeveel tijd het kost om 4000 kolken te doen en noem maar op. Dus dat is niet zo moeilijk.
1: Ja, nee, ik hoor u zo praten. Wie is jullie deskundige op dit gebied? Ik denk dat jullie geadviseerd worden door iemand om al deze projecten qua water
3: op
1: te lossen.
3: Ja, het mooie is, als ik deze vraag even mag beantwoorden,
2: ja.
3: Charlie. We zijn gezegend met een multidisciplinair bestuur. Dus wij hebben in ons bestuur en ook de mensen die ons helpen adviseren. Hè. We hebben een engineer die ons adviseert. We hebben een topjurist als er dingen zijn die juridisch uitgezocht moeten worden, die ons met raad en daad bijstaan. Kijk, ik weet niet alles. Mm. Snap je? Ik bedoel, ik heb ook mijn eigen expertise uiteraard. Maar we hebben ook iemand in ons bestuur die heel goed is in het schrijven van plannen, een project, dingen structureren. Ik ben zelf van huis uit wiskundige. Ik heb wiskunde en informatica. Dus ja, als er iets, een berekening gemaakt moet worden of we moeten iets heel snel produceren, ja, dan kan ik daar mee helpen. En zo vullen we elkaar allemaal aan. Dus het is multidisciplinair. En juist vanuit dat multidisciplinaire zijn we dus in staat om die verschillende invalshoeken te pakken.
1: Dus jullie hebben ook een water, hoe noem je zulke mensen, hydroloog of iemand die kennis heeft van civiel technische zaken?
2: Niet echt,
1: zaken.
2: Als ik mag toevoegen. U heeft gesproken met Romeo bijvoorbeeld. En toen ik erbij kwam bij morgen, Beter Wonen Morgen Stond, zei Romeo, Charlie, ik ben geen ingenieur, maar ik heb die kolkenzuiger gepakt en ik ben gaan uitvinden hoe dat ding laat werken. Dus het is eigenlijk common sense. Als je gaat praten over afvoer van water en je gaat die kolken langs de weg schoonmaken, alle troep wat erin. Dus het begint eigenlijk al, het moet eigenlijk die troep niet erin gegooid worden. Maar oké, ze slippen dicht, je gaat ze schoonmaken. Dat hebben ze gedaan, nog voor ik erbij kwam. Hebben ze gedaan, duizenden kolken schoongemaakt. Het water liep redelijk weg, maar nog niet helemaal.
3: kwamen ze erachter dat die uitvoer bij die sluizen eigenlijk helemaal dicht zaten. Zij gaan uitbaggeren. Hey, water loopt ineens veel sneller weg. Dus het is eigenlijk heel eenvoudige technologie. Okay. Het is niet dat je... We hebben natuurlijk gesproken met waterdeskundigen. En vooral, er is een groep hier geweest uit Nederland. Die zijn natuurlijk expert op het gebied van water. Maar als je de normale dingen bekijkt, waar moet het water naartoe? Onze kanalen zijn er. Het water moet naar die kanalen, moet daar afgevoerd worden naar Suriname rivier. En dat is niet zo moeilijk, maar we moeten het wel laten werken. Dus onze sluizen moeten in orde zijn, onze pompen moeten in orde zijn, onze kanalen moeten diep genoeg zijn, schoon onderhouden worden. En dan is er eigenlijk geen probleem. Maar het probleem begint ook natuurlijk bij de mens die alles op straat gooit. Mm-hmm. Want als je ziet wat je eruit haalt, uit die kolken en uit die inspectieputten.
1: Wat zijn enkele opmerkelijke spullen?
3: Alle flessen worden hier op straat gegooid. Alle petflessen worden op straat gegooid.
1: Ik dacht een bankstel of een matras. Nee, dat hebben we wel bij
3: je. Ook dat gebeurt, ja. Maar de algemene dagelijkse dingen van het gebruik, toch? We gaan naar KFC of waar dan ook. En een halve kilometer verder wordt het op straat gegooid. Dus ook daar moet er een discipline in komen. En daar zou je wel de overheid voor nodig hebben om publicaties te maken, campagnes te doen van jongens, hou op daarmee. Mm-hmm. Dan komen we een heel eind verder. Maar om het terug te brengen naar morgenstond, is ons probleem, het grootste, is dus dat we eigenlijk nog die verbinding hebben met het Suri Village project. Waar die een stuk hoger liggen dan ons. Dus hun water komt naar ons toe. En blijven wij dus onder. En die capaciteit is er niet voor berekend op. Om al dat water van
1: Suri Village.
3: Suri Village plus morgenstond samen te doen. Dus daarvoor moet er eigenlijk een scheiding komen. Hun pomp, pompgemaal, hun sluis moet in werking komen. Aan de noordzijde van de Suriname rivier. Zodat het op zichzelf gaat werken.
1: Ja, ik zag de bewoners van Clevia laatst zelf de sluisdeuren openen.
3: Ja.
1: Heeft dat enige invloed gehad op jullie buurt?
2: Nee, dat heeft de ontwatering van Clevia, die is redelijk geïsoleerd. Dus dat komt een stukje van hun water komt wel bij ons. Dus eigenlijk helpt morgenstond juist ook een stuk voor Clevia om het water af te voeren. Maar dat als Clevia zeg maar droog is, kunnen wij, en dat is in het verleden ook gebeurd hoor, waren wij nog gewoon onder water.
1: Oh.
2: Ja. Dus het is niet zo dat als zij hun water afvoeren, dat wij dan ook droog worden. Nee, er is wel een stukje van Clevia, het water van Clevia, dat bij ons komt. Maar om even terug te komen, om je even een beeld te geven, hè, want ik wil mensen even laten zien. De afgelopen zondag, moederdag, hadden we in morgenstond, ik heb een weather station. Dus ik hou die cijfers bij, want we kregen ze niet van OW. Omdat...
1: Oh.
2: Nee, het is niet omdat OW niet wil hoor. Maar eigenlijk, er was een hele tijd, data was niet beschikbaar of het was niet up-to-date. Dus ik heb toen besloten van nou, ik zet zelf een weather station in mijn tuin. Dan kan ik meten hoeveel regen er is gevallen. Dus zondag hadden we bijvoorbeeld 70 mm regen. En om u een beeld te geven, dat betekent dat in heel morgenstond, schrik niet, 240.000 kubieke meter water is gevallen. En om je een beeld te geven, 240.000 kubieke meter water, dat is meer dan wat alle huishoudens in Suriname gebruiken aan waterleiding, toch? Dus om je even een beeld te geven, is misschien het dubbele. Vervolgens moeten wij ook nog minimaal diezelfde hoeveelheid, dus die 240.000 kub, moeten we van die andere buurten verwerken. Die pompen van ons, die kunnen maximaal 10.000 kub per uur verwerken. Dus je bent dagen bezig om dit water, om dat te verwerken. En je moet niet vergeten, want als je kijkt naar het hele ontwateringssysteem van Paramaribo, ik vind dat ook vreemd, maar alle kanalen zijn bijna aan elkaar gekoppeld. Dus men heeft overal links en rechts kanalen aan elkaar gekoppeld.
1: Mm, oké. Okay.
2: Ja, en daardoor krijg je dus dat water van allerlei gebieden de lagere gebieden opkomt. En vandaar dat je ook ziet dat een aantal buurten dagenlang onder water zijn. een buurt die nu ook ontzettend veel last heeft, is Tourtonne 6, dacht ik, in Tourtonne. Ja, want die liggen het laagst. Dus als je kijkt naar de geologische formatie van Paramaribo, dan is Morgenstond nummer 2, maar Tourtonne, dat is het laagst gelegen gebied. En daar komt dus alle water, je moet nagaan, alles van de ringweg, dat grote kanaal daar, hè, van de sluiskreek, hè, die op de Matura-sluis uitkomt, die komt allemaal ook hun kant uit. Dus
1: zover.
2: Wat zei je? Ja, het is, dus wij hebben een hele exercitie gedaan. We hebben regelmatig op de zondag, dus wanneer iedereen gezellig aan het chillen is, zijn we ook met bestuursleden, zijn we echt op verkenning gegaan om te kijken hoe loopt het hele systeem, het ontwateringssysteem. Omdat we, ja, het was ook een puzzel voor ons om uit te vinden van waar alle water vandaan kwam en waarom wij zo lang onder water waren.
1: Ik heb begrepen, die geografische ligging van Paramaribo liggen gewoon laag ten opzichte van de rest van het land.
2: En er zijn twee dingen met Paramaribo. Eén is, het is voornamelijk kleigrond. Dus er zijn hier en daar wat zandritsen. Toch? Maar eigenlijk heel Paramaribo Noord is voornamelijk kleigrond. En klei heeft de eigenschap dat het niet snel water opneemt. Zandgrond wel. Dus daarom zou je zien bijvoorbeeld wanneer je naar Quatta gaat of naar Saramaka. Dus op die weg zijn allemaal op zandritsen gebouwd. Daar zou je niet zien dat die weg zo snel onder water loopt. Want het zit op een zandformatie.
1: Zandrits.
2: Juist. En wij zitten op kleiformatie. En wanneer je die kleiformatie hebt, moet je dus, als het heel veel regent, zal je dus extra moeten gaan wegpompen. Want het gaat niet in de grond. Het zakt niet in de grond zo snel. Dus dat is dus ook waar je rekening mee moet houden in je hele ontwateringsstrategie.
1: Oké. Nee, mooi. En ik lees hier, hebben jullie al geprobeerd om met meneer Sang te praten, minister Sang? Volgens mij is hij ook van Noord, hoor.
2: Ja. Dus twee andere bestuursleden.
3: Ja, die natuurlijk, omdat, ja, niet dat de minister van Noord is, dan ga je alleen maar Noord oplossen. No? Het is een Paramaribo-probleem. Maar ik geloof dat hij inderdaad van Noord is. We hebben gesprekken gehad, inderdaad. Ook vanuit Rainville, zoals ik zo net aangaf, zijn we met de minister gaan praten. Maar dan hoor je daarna niks meer. Dus ja, dan kan je wel gesprek hebben. Maar als die uitvoering er niet komt, hoor, we moeten dingen gaan doen. We moeten leren om dingen te gaan doen. Of je nou één straat schoonmaakt, ja, en vervolgens gaat uitvinden, tweede straat en derde straat, dan kom je er uiteindelijk. Maar als we geen dingen doen, alleen maar praten, dan komen we er niet, toch? Dus een mediavorm zoals hier, we hier nu zitten, is dat de massa het eigenlijk hoort. U zei net zelf van andere wijken kunnen het voorbeeld nemen. Ja, laten we hopen dat iedereen eigen stappen gaat ondernemen. Dan kunnen we een mooi Paramaribo hebben.
1: Ja. En ik zag ook een vraag. Waar zijn de RR-leden en DR-leden van jullie wijk? Of nou, resort?
2: Ja, die zijn er. En, maar kijk, ik ga u één ding zeggen, wat mij is opgevallen. Onze RR en DR, with all the respect, de mensen zijn eigenlijk nog nooit zodanig gepositioneerd dat ze kunnen gaan executen. Ze worden eigenlijk gebruikt, onze RR en DR, als doorgeefluik. Het is niet een groep van mensen die ook een budget heeft of die een bepaalde kracht heeft om dingen gedaan te krijgen. Ik heb het ook nooit goed begrepen, hoor, want er was vroeger altijd zoiets van, het moet decentraal, hè, de decentrale overheid. Maar wat je ziet, onze overheid is heel centraal ingeregeld. En dat is dus ook iets wat we moeten veranderen. Maar ja, de RR en DR, die zijn er. Maar kijk, wij willen op een gegeven moment, toen we begonnen met Beter Wonen Morgenstond, hebben we hun ook geconsulteerd en gevraagd en noem maar op. Maar wij wilden al direct naar execution gaan. En je zag ook dat, ja, met de RR en DR gaat dat moeilijk. Dus, want zij zijn dan, niet omdat ze RR of DR zijn, kunnen zij executen. Zij hebben die kracht hebben zij niet. Dus, en wat we nu nodig hebben, is execution. En daarom zijn we ook hier gekomen om heel concreet, heel duidelijk aan te geven van
3: we hebben die Wereldbank, weet je, die potentiële financiering, de overheid. Wij willen om tafel. Juist, laten we nu, toch? En wij zijn bereid, als morgenstand, om het voorbeeld te geven. We willen ook het liefst nog met één of twee andere buurten bundelen. En laten we een aantal dingen gezamenlijk gaan aanpakken. En dan kunnen we het laten zien. En wij hebben het in het verleden ook al gedaan. We delen onze kennis met de andere buurten. Hoe moet je de dingen aanpakken? En noem maar op. En dit moet de manier zijn, denk ik, om dingen gedaan te krijgen. Want laten we eerlijk zijn, we gaan toch niet blijven klagen en blijven wezen en er gebeurt uiteindelijk niks. We moeten uiteindelijk iets gaan doen waardoor ons leven beter wordt.
1: En jullie verdiensten die spreken voor zich?
3: Ja, maar dat komt omdat we zijn gaan doen. Dus we hebben zelf ook ondervonden dat als jij alleen maar praat, dan blijft het een praatclub. Maar als we doen, hoe weinig het ook niet is en hoe minimaal het soms ook niet kan zijn. Want gelooft u mij, we hadden niet veel middelen. Dus alles wat we hebben gedaan was heel strak gebudgeteerd. Mm. En het is echt, wat wij uit onze eigen middelen konden doen, zijn alleen maar de zware pijnpunten. Maar ook daar hebben we gezien hoeveel progressie wij konden maken door die zware knelpunten, hè, als buurt samen, om dat op te lossen. Dus het kan wel. We moeten niet denken in termen van alles moet bergen met geld kosten. Zo is het niet. Snap je? Ja. Je kan een hele hoop dingen bereiken door gewoon samen aan de slag te gaan. En ik denk ook als je samen aan de slag gaat, dat het veel effectiever is. Weet je, als mensen van de buurt ook betrokken zijn, dan zien ze ook wat die problemen zijn, zoals Charlie daarnet opmerkte. Toch? Als mensen hun rommel blijven gooien. Maar als we elkaar erop aanspreken, als mensen uit de buurt elkaar erop aanspreken van, hey, doe dit nou niet, toch? Dan gaat er iets gebeuren. Maar we moeten niet wachten ook steeds en denken van, ieder probleem moet de overheid voor ons oplossen. Nee, daarvoor zitten wij hier ook niet. Ik snap ook, de overheid kan niet alles voor ons doen. Maar goed.
1: Ik zie dat mensen graag met jullie buurtorganisatie willen samenwerken. Hoe zijn jullie te bereiken?
3: We hebben allemaal een telefoonnummer en ze mogen me altijd even bellen of appen. Toch? Ik heb overdag ook gewoon mijn werk, maar ze mogen altijd even appen. En als er inzichten nodig zijn, zijn we bereid om het liefst wat we graag willen is dat als mensen komen dat ze al een groepje hebben gemaakt van hun buurt. En dan kunnen we ze uitleggen hoe wij bepaalde dingen hebben aangepakt. En hoe zij dat ook zouden kunnen doen. Ja. We hebben dat overigens ook al gedaan hoor. Met Zuid, Paramaribo Zuid. Een groep in Paramaribo Zuid hebben we ook met raad en daad bijgestaan. En ook, ik dacht in Wanica, was er een groep. Ja, hebben we onze statuten gegeven. We hebben ze onze rekenmodellen. Hoe moet je berekenen? Hoeveel water moet afgevoerd worden? Waar ligt je knelpunt? Hoe moeten ze bepaalde knelpunten gaan uitzoeken in hun buurt om te zien hoe ze hun
1: afwatering. Dus die voorkennis hebben jullie al. Dus het is gewoon delen. Ja. En dan moet het gewoon aangepakt worden.
3: Klopt. Maar we weten ook niet alles, hè? Dus begrijp me, want kijk, een aantal dingen. Ik zal niet hier pretenderen dat ik alles weet. Ja. Maar wat we weten, zijn we gaarne bereid om te delen.
4: En je moet een groepje mensen hebben natuurlijk die willen werken. Ja. Die zich willen inzetten. Als je 4000 bewoners hebt, dan heb je waarschijnlijk een groepje van misschien, als je geluk hebt, heb je 10 mensen die echt willen werken.
1: Oké.
4: Okay. Dus het is niet zoveel, maar met het groepje wordt heel veel bereikt. Dus toen ik erbij kwam, toen ik klaar was met mijn bouw en ik dus die app zag van ja, kunt u bijdragen of zo. Ik weet niet of ik het bedrag mag noemen, ik geloof dat er 2000 SRD werd gevraagd. Dus is dat zoveel voor een bewoner om te zeggen van ik ga 2000, en dat was in een heel jaar geloof ik.
3: Ja.
4: Toen,
3: ja.
1: Oh, er wordt zo'n contributie opgehaald?
4: Ja, ja, er werd dus een eenmalige, we gaan kolken schoonmaken bijvoorbeeld. Er werd gezegd van, kunt u bijdragen? Er werd niet eens een bedrag in het begin genoemd. Maar ik kan me herinneren dat ik 2000 SRD had bijgedragen in het eerste jaar. Dus als je 2000 SRD, als je in Morgenstond, laten we eerlijk zeggen, als je in Morgenstond kan wonen, dan kan je ook 2000 SRD kwijt, toch? Is heel simpel.
1: Ja, dus
4: en daarmee zijn dus de wonderen verricht die er verricht zijn in Morgenstond. En elke buurt kan dat ding doen. Maar er moet wel een initiatief komen van een groepje buurtleden die dat willen trekken. Want daar hangt het toch wel heel veel van af.
3: Ja, ik wil Charlie inderdaad aanvullen. Mensen denken soms, oh, wacht even, maar wat is dat een groot bedrag? Maar het is over een heel jaar, hè. En als je dus kijkt over een heel jaar, als je 5 cola's koopt, toch? Als je 5 colas minder drinkt in de maand, kan je al een bijdrage leveren. Ja. En als je commercieel die kalkenzuigers bijvoorbeeld gaat inhuren, dan ben je veel meer geld kwijt. Wanneer je dus het als een collectief aanpakt, dan kan je, ik zeg maar wat, met, die, ja, met je jaarbijdrage, toch? Kan je 4-5 kalken schoonmaken. Ja, terwijl je, wanneer je als enkeling gaat, dan kan je maar eentje voor dat geld doen.
1: En je
3: doen.
1: Ziet direct waar je geld naartoe gaat.
3: Precies. Exact. En je doet het samen, weet je? Je kijkt direct naar de effectiviteit in het hele systeem. Dus je bent met z'n allen ben je veel effectiever bezig. Maar het moet er wel zijn, want we denken altijd van dat dingen onbereikbaar zijn. Het is niet onbereikbaar. Want we hebben ook genoeg bewoners gehad die zeggen van, hey, we willen bijdragen. Maar we kunnen niet in één keer zoveel bijdragen. Dat is geen probleem. Doe wat je kan, iedere maand. En dan kunnen wij ook verder om ons werk te verrichten.
2: Tuurlijk.
1: Ja. Er was nog iets, en daarmee zullen we afsluiten. U had een zo'n weather station, een eigen weerdienst opgezet. Daarmee kunt het weer voorspellen, begrijp ik het goed?
3: Nee. Ik heb, die dingen zijn er ook hoor. Maar ik zou de luisteraars, die kunnen allemaal, je kan het gewoon gaan opzoeken hoor, op Amazon.com. Die weather stations kosten ongeveer $50. En je kan het gewoon installeren. Het voorspelt niet het weer, maar hij meet voor je hoeveel regen er is gevallen. Er zijn ook meer geavanceerde. Die kosten iets meer. Die kosten, weet ik veel, $100 of $150. Die kunnen ook al een beetje het weer voorspellen. Maar je moet bedenken, in Suriname is het zo. We denken vaak dat het weer overal gelijk is. Hè? Maar we hebben zelfs verschillende klimaten in Suriname.
1: Okay.
3: Dus je moet eigenlijk, zou je, en in het buitenland gebeurt het ook wat voor landbouwers en noem maar op. Maar deze dingen gebruiken mensen die met name in de tuinbouw en landbouw zijn. Die gebruiken het. En dan zet je zo'n weather station. En dan weet je ook hoeveel regen er is gevallen, hoe gedraagt het systeem zich, hoeveel water is er, wat kan mijn ontwateringssysteem aan. En op die manier krijg je meer inzicht. Want als je gewoon uit het hoofd werkt en je denkt, hé, alleen vadon voeren, maar uiteindelijk werk je op gevoel. Je kan beter met data werken, want dan weet je exact wat je moet doen en wat nodig is.
1: Ja.
3: Maar ik ben niet, het is dus niet, het klinkt super geavanceerd. Maar geloof me, het is vrij eenvoudig. Je kan het ook gewoon opzoeken hoor. Je kan het googlen, je kan op Amazon kijken. En dan kun je op weather station. En dan kan je zo een weather station aanschaffen. En dan kan je direct zien hoeveel regen er in jouw buurt valt.
1: Oké, dus ik kan hem ook zelf aanschaffen en in mijn tuin plaatsen.
3: Ja, ik kan je die link sturen. En dan, het is heel handig hoor. Je zal ook zien dat wanneer het bijvoorbeeld zwaar heeft geregend, is het niet in alle buurten dat het even zwaar heeft geregend. Er zijn gigantische verschillen.
1: Oké. Ja. Dus laat me niet zeggen dat dat een beetje nieuw is. Ik weet misschien in het binnenland dan verschilt het een beetje met de kustvlakte. Maar binnen Paramaribo zelf dat het op bepaalde plekken meeregent dan op andere
3: op dezelfde dag, ja.
1: Op dezelfde dag nog?
3: Ja, op dezelfde dag heb je behoorlijke verschillen. Op plek A en plek B. En je kan het ook zelfs nagaan hoor, het ministerie van OWW dat ook. Ze hebben ook die data, dus maar dan historisch. En dan kan je gewoon nagaan op al die weather stations, op die weerstations, wat die verschillen zijn. En dat zul je ook zien.
1: Mm-hmm. Oké. We gaan even naar een paar reacties kijken van mensen. De mensen die... Oh, iemand vraagt naar het telefoonnummer.
3: Naar mijn telefoonnummer?
1: Hebben jullie geen mobiele nummer van de stichting zelf?
3: Nee, we hebben geen mobiel. We hebben gewoon onze eigen privé-nummers. Maar ik kan het hier in de studio achterlaten en dan...
1: Misschien kun je het opnoemen. Oh, want er kijken heel veel mensen.
3: Ja, 718-0044.
1: Oké, 718-0044. Oké. Daarop bent u dan te bereiken. Nou... Ik heb dat van de RRNDR-leden al gelezen. Ik lees hier, maar niet alle buurten kunnen 2000 SRD missen. Tja.
3: Nee, maar dat bedrag is een bedrag.
1: Is een eenmalig bedrag.
3: En behalve dat, het wil niet zeggen dat het voor iedere buurt ook hetzelfde is. Het hangt nou net van je buurt af. Wat is je probleem, toch? En hoe kan je het oplossen? Dus ga je alsjeblieft niet blind staren op een bedrag en denken van dat kan niet. Snap je? Kijk eerst wat je probleem is en hoe ga je het oplossen en wat heb je ervoor nodig?
1: Ja, ik lees dan verder. Is er geen stadsplattegrond? qua geografie, de ligging van bepaalde gebieden?
2: Oh, dat zou vast wel moeten zijn. Ja. Ja.
4: In de studies die er gedaan zijn, internationale bedrijven die geweest zijn, is het wel vastgelegd, ja. En OW moet dat hebben, ja.
1: Mm.
4: Maar elke wijk loost eigenlijk apart af, hè. Dus ik weet niet wat de vraag waarop het bedoeld is, maar je kan inderdaad een studie gaan maken van heel Paramaribo, maar ik zou me concentreren als ik in een wijk woon op mijn wijk. Wat kan ik daar doen, zodat mijn probleem oplost en dan ga je verder met andere wijken.
1: Ja, ik lees verder meer sociale controle. Er zijn mensen die grof vuil of groot vuil op morgen stom dumpen. Waar op dat gedeelte dat nog niet bebouwd is of bewoond is. Zijn jullie daarvan op de hoogte?
2: Ja, dat gebeurt inderdaad op een aantal lege percelen. Dat gebeurt overal en het is natuurlijk heel vervelend. Maar dat is nu, to be honest, dat is niet het grootste probleem voor de ontwatering. Dus als we kijken, als je het klassificeert, dat is ook een probleem hoor, 100%. Maar eigenlijk ons grootste probleem op dit moment is het water dat van die andere wijken komt.
1: Ja. Nee, u krijgt hier de complimenten. Steeds blijven klagen in plaats van ook de handen uit de mouwen steken. Ja. Meer buurtparticipatie. Dus jullie krijgen de complimenten daarvoor. Komen jullie vaker en samen om de kennis te delen met andere wijken?
2: Ja, nou, dat is geen enkel probleem.
4: Ja.
2: Dus we willen dat graag doen. Overigens, wat ik ook de luisteraars, kijkers en luisteraars wil meegeven, is dat ik zou echt alle buurten willen adviseren om te bundelen. Want, en ook om op die manier te kijken hoe ze projecten kunnen gaan doen voor hun wijk. Want ik heb, er is een site, toch? Ik ben er ook pas achter gekomen. Dat heet www.financieringwijzer.sr. En daar kun je dus ook kijken. Er zijn allerlei grants, toch? Die ook voor buurten, zijn ter beschikking. Dus je zou ook als buurt kunnen zeggen van, we willen dit gaan doen. En niet geschoten is altijd mis, hoor. Ik heb het nog niet geprobeerd. We hebben het nog niet geprobeerd. Maar niet geschoten is altijd mis. En ik zou de mensen ook willen adviseren. Ga even daar kijken. Ga bundelen, toch? Maak een stichting, een vereniging, I don't know. Ga bundelen. Ga kijken, wat zijn je problemen? En dan kun je van daaruit ook kijken wat de mogelijkheden zijn. En de neiging is wel dat als het een groep van mensen is, maak je ook een grotere kans dat je, en je hebt een goed plan, weet je, dat men bereid is om het voor je te financieren. Dus think in solutions. Weet je? Ga niet wijzen en noem maar op, maar probeer echt het probleem op te lossen.
1: Ja. Burgerparticipatie moet kunnen en niet blijven rekenen op de overheid. Zo, oké, inderdaad. Laat me kijken. Nee. Mensen moeten opstaan en voor hun land en van hun land gaan houden. Waarom geen deskundigen erbij halen? Sommige buurten liggen lager dan andere, ja. En daarvoor hebben we het ministerie van Openbare Werken die daarmee inspringen.
2: Er is een heel groot, er is een masterplan, hè, ontwatering voor eigenlijk wat eigenlijk over alle buurten van Paramaribo gaat. En dat moet gewoon worden uitgevoerd.
1: Mm.
2: En wij moeten onze politici een beetje gaan kietelen. Dat ze meer in actie komen. Want dat ontwateringsprobleem is een van de main problems die ons woongenot en eigenlijk onze ontwikkeling het moet opgelost worden. Zodat onze ontwikkeling en woongenot gaat toenemen.
1: Ja, dat is zeker belangrijk. Zeker. Ik denk nog steeds aan meneer McDonald die ervoor heeft gekozen om, ondanks hij wist dat morgen stond toe Konterdiep, daar te gaan bouwen.
4: Ja, maar
1: uiteindelijk komt hij er toch een beetje goed vanaf.
4: Ja, en ik ben heel blij daar te wonen. Ik ben heel gelukkig daar te wonen. Dus Morgenstond is op dit moment, mensen geloven het niet, maar want zeggen, hoe kan je daar wonen? Morgenstond is op dit moment de snelst afwaterende buurt. Ja. Op Paramaribo.
1: Ja. Nou goed, we gaan...
4: En dat is door het werk, dus.
1: Ja. Dus mensen, zoals u dat hebt gehoord, dat geld ligt daar. Maar men moet gaan bundelen en zich gaan verenigen, een onderzoek doen.

0: toekomst, laten we elkaar gaan opzoeken en laten we die dingen gaan oplossen met elkaar.
1: Yes.
0: Yes?
1: Meneer McDonald, tot slot.
0: We kunnen het samen doen. Dat is het.
1: We kunnen het samen doen.
0: Ja.
1: Nou, goed, prima. Kijkers en luisteraars, dan hebt u dat gehoord van de twee bestuursleden van Stichting Beter Wonen Morgen Stond. Ze hebben een mooie uiteenzetting gegeven van hoe het wel kan dat jij als buurt, niet per se hoeft te wachten en te blijven rekenen op de overheid. Maar als we gezamenlijk, als collectief, de handen uit de mouwen steken, kunnen we bepaalde problemen wel zelf oplossen. En ik denk dat we daarmee zullen afsluiten. We gaan even over naar een reclamebreak. En dan zijn wij over enkele minuutjes weer bij u terug. No guete, want er is nog een gast, heb ik begrepen. Het is een gast die ready steady. Dus no guete, we zijn zo weer bij u terug.
2: New Productions presents
3: another one.
2: What? Challenge de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat. Theater Thalia.
3: 22, 23 en 24 mei.
2: Hou je vrij. Kleintjes? Nee. Neem alleen maar biggies mas mee. 18 plus is ook Ritori. Kom, lachen. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken. Karta, Unesuku her en der. Gewoon op de website van sneeuw.sr. Vanaf IT-barkie SRD, Juda 1C. Voorprogramma, ik bedoel voorspel van Gaffi. Van Sambal Trassi. Je moet komen voordat je gaat. Kom niet laat, die stoelen in Thalia gaan trillen en beven. Deuren open vanaf 7. Nanga ting, sneeuw neem ik grap. Show start 8 uur strak. No draai draai. Presinolai.
3: 22, 23 en 24 mei.
2: Eerlijk, die show wordt heerlijk. Doe flexie, contranga en sexy.
4: Mitak jou wel.
5: Hallo mama.
4: Shella, die tarieven van Caritrans voor Western Union zijn verlaagd. Mijn vriendin heeft geld voor haar zoon in Nederland gestuurd. En ze heeft bijna niets betaald. Dus ik wil ook een €50 van je sturen, mijn schat.
5: Wat? Zo lief.
4: Ja, dan wanneer je het hebt ontvangen, ga ik je zeggen wat je allemaal voor me moet kopen. Dat je zegt, Gigi.
5: Mama.
4: Eindelijk kan ik een keertje ook geld voor je sturen, mijn

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

0: De spanning stijgt in de playoffs van de Suriname Major League. Na een overwinning van Inter Mongotapu in de eerste wedstrijd en een spannende draw tussen Brocky en Flora is alles nog mogelijk. Woensdag 13 mei voorwaarts Inter Mongotapu en op donderdag 14 mei Brocky tegen Flora. Beide wedstrijden worden gespeeld om 8 uur 's avonds in het Essex Stadion. Wie zet de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef alle actie live tijdens de playoffs van de Suriname Major League. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf een uur voor de wedstrijden bij het stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesur, Sudibet en Fernandez Sportrate. United towards the next major goal.
1: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
2: Omwika, man.
1: Oei, omwika. Waarom, wika, man?
2: Ruwaka dabe, ai. Go.
1: Ey, tik alasan. Vogwe snel, tik alasan.
2: Ey, wakti.
1: Uku wanda kudabe.
2: Oké, Arkino, taie bek, wat teke mi.
1: Ja, want dan wat voel mako teke usan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
2: Mawasan, goed eerlijk. If I be the abawaking for Improser NV. Hoe ben je van?
4: Yes, en we zijn er weer. Nog steeds Slim FM 91.7 op de radio. En we zijn ook live te volgen via Facebook. Mensen, we hebben gisteren in het programma gebracht Edgar Dikan. Edgar Dikan is buurtbewoner van Wanica. Ik denk daar Houtuin daar. Dat gebied, dat resort. En de buurtbewoners daar maken zich zorgen. Zoals u weet is een multinational, Halliburton, voornemens om radioactieve materialen op te slaan, te houden op een complex. Ik denk op een complex van een Surinaams bedrijf. We laten dat bedrijf even buiten beeld. Maar die multinational is voornemens om dat te doen. En je begrijpt dat ik de zorgen te de radioactief materiaal. En ze hebben aan de bel getrokken bij de districtscommissaris van Wanica Zuidoost. En dat is Ernesto Muller. We hebben vanmorgen daarom ook getracht om te praten met de directeur van de Nationale Milieuautoriteit, mevrouw Geoffrey. En zij heeft ons aangegeven dat het geheel veilig is en dat er opnieuw consultaties gehouden zullen worden. Zeker om die bezorgdheid van die mensen al daar ook aan te horen. Je begrijpt, er zijn voorbeelden zat internationaal wat er allemaal kan gebeuren wanneer het misgaat. Als we praten over radioactief materiaal. Maar goed, we zullen de districtscommissaris spreken. We gaan hem live bellen. Ko Arki, hoe de zaak verder wordt opgepakt. En we hebben hem al aan de lijn. DC Muller, u bent live in de uitzending. Hoe gaat het met u?
5: Goedemiddag Jamal, goedemiddag luisteraars. Nou, het gaat goed. Beetje moe, maar dat is eenmaal deel van het werk.
4: Yes. DC, is de Ucha in het programma, Edgar Dikan, buurtbewoner en van uw verzorgingsgebied. Het is maar dat ik me de zorgen, Abra, wa, buitenlands bedrijf, zouan kapot, radioactief materiaal, die man was slij op in het gebied dat hij. Hoe verder met die case?
5: Nou, laat me dit ervan zeggen. Ik heb contact gekregen met de heer Dikan. die namens de buurt het contact heeft gezocht. Dat was, ik dacht, vorige week donderdag of vrijdag. Ik heb een delegatie van 4 man ontvangen. Dinsdag, we hebben gesproken. De informatie die ter hand is bij op het commissariaat, die hebben we ook verstrekt. En laat me zeggen dat ik het zeer op prijs stel. En dat heb ik ook dinsdag aan de mensen gezegd, dat ik het zeer op prijs stel, dat ze van zich laten horen in een vroeg stadium. Want vaak genoeg, dat we een beetje baritas aan de 18 per opening aan de Wandati, dan pas op omhoog. Maar bij burgerparticipatie is het zo dat je, ja, moet alert zijn en je moet natuurlijk ook van je laten horen. Nu is het wel minder, moet ik zeggen, omdat tijdens de presentatie van 18 maart 2026 op het commissariaat heb ik TDS Consulting, die dames Halliburton, de consultatieronde doet, de presentaties doet, heb ik aangedrongen, en dat is een van mijn grote eisen, dat de buurtbewoners wel betrokken moeten worden, gehoord moeten worden. Niet alleen posten op Facebook, internet en dergelijke. Omdat wij maken fout in het land. Dat de digitale wereld in dit land gaat nog niet van zijn recht tot zijn recht. Komt niet tot goed tot zijn recht. Omdat alles maar op internet of de mogelijkheden. Dus ik doe het tapa primitief. Fasibaka. Huis aan huis, Odessa in de brievenbus, de uitnodiging met de Makona de Komakandra. En wat ik heb begrepen van de groep, is dat zij niet gehoord zijn geworden, niet uitgenodigd zijn. En dat vinden we toch wel een kwalijke zaak. Daarnaast hebben we ook gezegd dat de volksvertegenwoordiger organen zoals de DR en de RR toch wel gehoord moeten worden. Ook de presentatie moet voor ze gehouden worden, zodat wij op lijn kunnen komen eventueel en zaken die voor onverontrustend zijn meegenomen kunnen worden, of dat de mensen beter overtuigd kunnen worden van eventuele veiligheid en dergelijke zaken. Dat is die gebeurd. En tot mijn verbazing moet ik ook hier zeggen hoor, Jamal, krijg ik een concept milieumanagement en monitoringplan. Ik dacht dat het MMA is die daar mee belast is. Maar dat heb ik als DC van Wanica Zuidoost niet officieel gekregen. En het is toch wel kwalijk, omdat we merken dat wanneer we de adviezen vragen, onder andere bij deze autoriteit, wij het niet krijgen. Waardoor wij kunnen ons oordeel ook niet vellen op het advies dat naar binnen komt. Uiteindelijk is dat de vergunning een vraag aan. Dan aan onderzoek op Biwaka. De man ook in de buurt. De BO-kantoren ook waar de buurt. En dat de buurt is maar op Biwaka. Takje heeft de eens of niet. En dat gaat ook gebeuren. Tot nu toe moet ik zeggen dat er geen vergunning aanvraag ligt op het commissariaat om een opslagfaciliteit voor hulzen met radioactieve actieve inhoud zeg maar op te slaan op het industrieel terrein van Koeldiefzien. Men heeft wel de presentatie gehouden, men heeft wel de herings gehouden, men heeft wel gevraagd waaraan men moet voldoen. Dus wij kijken ook uit wat de andere actoren zullen gaan doen in deze case. En kijken uit natuurlijk naar elke advies van wie dan ook en bezwaren die aangetekend zullen worden of worden. Want nu is er al een bezwaar vanuit de buurtorganisatie, of tenminste de buren, die daar dus moeite mee hebben. En dat nemen we ter harte.
4: Ja, ja. DC, er ligt nog geen vergunningsaanvraag daar, maar zijn de mensen al begonnen met de bouw? U weet meer, vertelt u ons.
5: Nee, dat zou ik niet weten. Men kan pas overgaan. In elk geval staat het in hun presentatie die ze hebben gehouden en het document die ze hebben overhandigd, dat zij de activiteiten die gepland zijn, na goedkeuring van MMA, in de tweede week van 2026 zouden voltooien. Dus ik weet niet in hoeverre dat het geval is. Ik heb gesproken over een concept milieumanagement en monitoringplan. Het zou toch wel goed zijn dat alle actoren, de buurtbewoners waaronder Interface Eco en Wellness Resort valt, maar ook de andere buurtbewoners die daar om liggen, toch wel raadpleeg, ook andere actoren raadpleeg, voordat men overgaat tot het realiseren van zo'n activiteit. Ik hoor bepaalde mensen zeggen, ja, het is veilig. Dat moet je de mensen gaan overtuigen. Hoe veilig is het? Waarom zeggen dat het veilig is? Want men heeft ook die presentatie gehoord dat er extra beveiliging daar is. En speciale wanden en dergelijke. Maar is dat voor de inakondering, ja? We hebben niet alles in place. En wat als? Dat is de vraag die we gaan moeten beantwoorden. Wat als? Worst case scenario maken. Ja toch? Als we kijken, jaar in jaar uit heeft CARICOM zich altijd verzet en heeft zwaar geprotesteerd tegen transport van nucleair waste door onze wateren. Dus je begrijpt dat ook vanuit die organisatie gekeken zal worden naar Suriname. Van wat doen jullie? Hoe doen jullie dat? Hebben jullie eventueel een calamiteitenplan? Noem maar op. Dus wij kijken goed naar de zaken. En wij laten ons ook adviseren door de zakendeskundigen omtrent dit gebeuren. Maar in elk geval, het is al opgetekend dat de buurtbewoners van Interface Eco Air Wellness Resort al problemen mee hebben. Men is in beraad en men heeft aangegeven dat ik dus op een nader bepaalde tijdstip weer van ze zal horen of weer de ruimte gevraagd zal worden om langs te komen. De samenleving staat altijd centraal. Dus het commissariaat van Wanica Zuidoost is altijd open voor de samenleving om zaken waar nodig te kunnen bespreken en waar nodig kunnen we die oplossingen aandragen. In deze case is het niet zo makkelijk. Dus het is niet alleen, het moet evenwel duidelijk gezegd worden dat niet alleen Wanica Zuidoost een belangrijke actor is in het geheel. Of spelers in het geheel. Er zijn nog meer spelers in het geheel die daarvoor verantwoordelijk zijn. Dus al met al moeten we de koppen bij elkaar zetten om dan een wijs en juist besluit te nemen voor land en volk.
4: Ja. Deze, ook onbegrijp dat een materiaal die zie aan radioactief materiaal, die mag gebruiken in de olieboringen op zee. Maar Sammy Wansabi deze. Er zijn ook presentaties aan u verzorgd, of althans, u was erbij tijdens de consultatieronde. Bent u zelf overtuigd dat dit veilig opgeslagen kan worden in uw buurt?
5: Nou, laat me dit ervan zeggen. Ik ben nog niet helemaal tevreden. Er zou hoogwaarschijnlijk nog een ronde komen. Ik heb gekeken naar de presentatie, maar kijk, we kunnen alles op papier schrijven. Maar de praktijk is anders. En dat is wat belangrijk is. Wat getoetst moet worden. Waar naar gekeken. En heel scherp gekeken naar moet worden. Ik heb gehoord dat minister Brunings heeft gezegd dat ja, het is niet iets nieuws. Het is iets dat al gedaan wordt in Suriname. Maar dan nog zeg ik, het maakt niet uit. Wij moeten goed kijken. We moeten ook de gevoelens van die samenleving meenemen. En de dingen niet zo bagatelliseren en wegwerven van alles is veilig. Want op papier nogmaals kan je alles zetten. De vraag is, wordt het wel gehanteerd en is het echt veilig in de praktijk? Dat is wat wij goed gaan moeten toetsen. En als alle instanties aangeven dat alles picobello is, nou, dan resten dan dat we die samenleving gaan overtuigen. Voordat we die vergunning afgeven voor die activiteiten.
4: Ja. DC Desma Konayun, DC hebt u al opgenomen met de minister?
5: Nee, ik heb nog geen gesprek gevoerd met de minister. Het is, ik ben nu bezig met andere rondes. Maar natuurlijk zal ik ook met de minister praten. Maar ik luister ook naar deskundigen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik al een tijdje bezig ben met de case te bestuderen. Gewoon, nog geen aanvraag. Laat me dat duidelijk zijn. Er is nog geen aanvraag op het commissariaat gedeponeerd voor een vergunning. Een hinderwetvergunning. Maar je laat je goed informeren omtrent die materie. Want het is niet gewoon een winkel staan die daar wordt neergezet. Het gaat toch wel om big business en gevaarlijke zaken. Dus we moeten onszelf ook goed overtuigen. En als de deskundigen aangeven en NMA aangeven van er is geen probleem. Nou, dan zullen we dat ook wel vernemen van de desbetreffende organisaties en autoriteiten.
4: Ja, deze is tot slot, laatste vraag. En kan je amor een belangrijke vraag. Wat is de rol van de buurt zelf bij zo'n besluitvorming? Wat is de kracht van de buurtbewoners? Is het zo dat de buurtbewoners, takitak, we willen het niet hier, dat het niet hier komt? Hebben zij zoveel macht, hebben zij zoveel invloed? Kan dat?
5: Dus ik zei het al, wanneer er een aanvraag voor een vergunning wordt ingediend, dan worden er instanties aangeschreven die gaan moeten onderzoeken. En een van de werkarmen, dat is van het commissariaat, dat is BO, dat zijn de BO, die gaan dus naar het veld om onderzoek te doen bij de samenleving. Heeft men bezwaar? Er komt zoiets hier. Noem maar op. Heeft u bezwaar, ja of nee? En wat zijn de bezwaren eventueel? Alles wordt meegenomen. En als men bezwaren heeft, dan gaat het meetellen natuurlijk in de overweging om een vergunning te geven of niet. Ja. Dus de samenleving is natuurlijk van eminent belang. En daarom is mijn oproep en mijn eis ook geweest naar Halliburton en de consultantgroep, dat die samenleving zo goed als mogelijk geïnformeerd wordt, maar ook dat er goed naar die samenleving geluisterd wordt, wat ze naar voren brengen, want dat is van eminent belang. Nu zijn de mensen opgeschrikt, men is angstig, men weet niet waaraan men aan toe is, dus je zal dat, als je zegt dat het veilig is, zal je dat moeten overbrengen op een manier dat je de mensen kan overtuigen, want ik herhaal het nog een keer, die samenleving, de buurtbewoners al daar, die hebben een grote stem bij het verlenen van vergunning, wel of niet.
4: Ja.
5: En daarmee werk ik wel. Deze DC werkt wel met wat er naar binnen komt, wat de argumenten zijn en wat de argumenten niet zijn.
4: Ja, nee. Goed, DC, we hebben het begrepen. Ik denk dat we het hierop zullen houden. We kijken verder hoe deze zaak zich ontwikkelt.
5: Prima. Ik ben altijd natuurlijk beschikbaar. Zolang jullie me nodig hebben, dan spreken we elkaar. En ik wens jullie dan een fijne middag verder.
4: Yes. Zelfde voor u, DC. Thank you.
5: Thank you.
4: Fijne dag. En dat was de DC van Wanica Zuidoost, de heer Ernesto Müller. We gaan dan verder. Ja, inderdaad, de biert is maskreekie. Vooral, de moest ontdekken. Asan toevallig op een website. Het bedrijf is niet naar ze toe gegaan om ze te informeren, hun voornemens om radioactief materiaal op te slaan in de buurt. We hebben inmiddels de volgende gasten, die zijn er al. Is het één persoon? Oh.
6: Een andere kan
4: niet
6: komen.
4: Oké, nee, prima. Is er een...
6: Is mijn.
4: Oké, nee, prima. Goed, we zitten met onze volgende gast en ik zie dat zij van de medische zending is. Ik kan dat lezen op haar uniform. En we gaan luisteren naar wat zij allemaal aan ons zal vertellen. Tenminste, medische zending. Moet ik denken aan mijn gezondheid?
6: Onder andere
4: hoor ik. Of moet ik het breder bekijken? Volksgezondheid.
6: Breder
4: bekijken. Is dat in gevaar?
6: Nou, niet per se hoor.
4: Oké. Okay, niet per se in gevaar.
6: Nee.
4: Dus er is wel gevaar.
6: Wanneer je praat over medisch, zodra je moet gaan medisch, dan is er altijd iets aan de hand. Maar wat de medische zending doet, is dat ze dus ook proberen om te voorkomen dat je dat gevoel van gevaar krijgt wanneer je denkt aan medisch.
4: Ja, nou goed, laten we starten. U mag uzelf even voorstellen. Met wie praten we?
6: Ik ben Stefanie Brunswijk. Ik ben de public community coördinator van de medische zending. En... ja, ik heb me voorgesteld. en ik ben er vandaag dus om een beetje te praten over de medische zending en van waar we komen en waar we naartoe willen.
4: Yes. Van waar komt de medische zending?
6: Nou, de medische zending is dus in 1946 ongeveer gestart, maar dan wel onder een andere naam, waarbij dus eigenlijk de IBG zegt van, hé jongens, iedereen heeft recht op zorg, en niet alleen in het kustgebied, maar ook in het binnenland. En zij zijn begonnen, dus een groep artsen zijn dus begonnen om zendingen te doen. Dus het was toen niet echt iets van, we zijn daar, maar we gingen er wel naartoe. En along the line is het dus uitgebreid, 1 poli, 2 polies. En nu zijn we 58 polyklinieken in het geheel binnenland verspreid. En hebben we dus in 2001 een naamsverandering gehad. We zijn gegaan naar Stichting Medische Zending Suriname. Stichting Medische Zending Primary Healthcare Suriname.
4: Yes. En in welke gebieden van Suriname zijn jullie allemaal actief? Ik heb begrepen dat jullie op de meest ver afgelegen gebieden
6: yes.
4: ook actief zijn.
6: Helemaal. We zijn dus vanaf Powaka. Ja, als je dus vanuit Zanderij zou moeten om een beeld te geven. We zijn gewoon echt verspreid over het heel gedeelte van Suriname. Vanaf Powaka, aan de grens van Guyana, Frans-Guyana en Brazilië. We zijn onze verste post is op in het dorp Sipa. Waarbij als je dus gewoon een dagje wandelt, dat je gewoon oversteekt naar Brazilië. En Stoelmans Eiland, pak je even een boot, ben je in Frans-Guyana.
4: Oké. Okay.
6: En als je dus op, ik ben vergeten hoe daarheen, maar als je daar bent, het Tigrigebied zelf, zijn wij de medische.
4: Oh, jullie gaan ook in het Tigrigebied?
6: Ja.
4: En wat treffen jullie daar allemaal aan?
6: Nou, wij gaan er om medisch de mensen dus zorg te verlenen. En dat is dus ons prime.
4: Oh, en jullie gaan ook voorbij die post van de Guyanese kamp Tigris. Zien jullie dat ook?
6: De Guyana heeft geen medische zorgverlening in het achterland van hun. Dus de meeste mensen die aan die kant zijn, zelf de mensen die buiten het Tigrisgebied, als ze weten dat we daar gaan, komen ze ook daar naartoe.
4: Oké. Komen jullie wel eens zo'n Guyanese soldaat, militair tegen?
6: We hebben geen problemen. Daarom moet je het uniform dragen.
4: Oké.
6: De mensen weten waarvoor we komen.
4: Oké. Maar geen problemen. Nee. Nou goed. Welke ziektes zijn nogal een bedreiging? Vormen nogal een bedreiging? Ik heb begrepen dat we van malaria af zijn.
6: We zijn dus malaria vrij verklaard. Dat wil zeggen, we hebben geen in Suriname opgelopen malaria gevallen. Dat wil nog niet zeggen dat er geen malaria is. Uh-huh. Dat wil zeggen, we hebben dus van in ons is er geen spreiding. Wanneer de mensen van het buitenland komen, Brazilië, Guyana, Frans-Guyana, dan kunnen ze nogal een importgeval zijn. Maar wij zelf, autochtonen, hebben we geen malaria.
4: Ja. Ik heb begrepen dat u wat krachtiger mag praten.
6: Oh, ik mag luider praten.
4: Ja, natuurlijk. U mag. Die snabakanatori. Dus de mensen willen u horen. De mensen die luisteren thuis.
6: Okay.
4: De mensen die luisteren in de auto. Ja, dus maar dat ze moeten wat voorzichtig zijn in het verkeer. Want bij die regen en al. Is het niet moeilijker werken in de regentijd?
6: Als u praat over de medische zending, sowieso. Want wij zijn daar.
4: Ja.
6: Maar overal, het maakt het moeilijk. Bijvoorbeeld nu heb je dus in het binnenland te maken met water.
4: De rivier die gaat
6: buiten zijn oevers, klopt. Ja. Precies, daar hebben we nu mee te maken. En dat houdt dus in dat je te maken krijgt met veel ziektes zoals diarree, braken. Want die horen dus bij dat stukje. Je gaat ook een stukje krijgen van hongersnood straks, want kostgrondjes zijn onder. Dus ja, de uitdagingen die daar zijn, zijn in regentijd altijd meer. En eigenlijk bij elk seizoen.
4: Hmm. Ik hoor je praten over hongersnood, maar dat valt niet onder de medische zending.
6: En daarom zei ik net, het is breder. De medische zending houdt zich bezig met dat gedeelte dat we kennen als medisch in het kustvlakte. Hmm. Maar wij zorgen er ook voor dat de bijkomende dingen, preventie, gezond eten, hoe voorkom je dit, hoe voorkom je dat. Maar wanneer mensen honger lijden, dan gaan ze toch zwak worden. Mm-hmm. En als ze zwak worden, dan gaan ze toch de dochter bezoeken. Dus we praten over alles wanneer we dat gedeelte We hebben bijvoorbeeld ook, dat is wel medisch, het schoolprogramma, schoolgezondheidsprogramma. Mm-hmm. Waarbij we de scholen bezoeken, de kinderen leren hoe ze hun gebit moeten onderhouden, welke voeding het best is. Al dat soort dingetjes doet de medische zending in het binnenland.
4: Oké, en welke uitdagingen komen jullie allemaal tegen?
6: Verschillende uitdagingen hoor. Verschillende uitdagingen hoor. We hebben, een van ze is wateroverlast. Dan heb je weer een ander dat droogte is, waarbij je te maken krijgt met geen water, dus veel water. En dan aan de andere kant, geen water. In het binnenland zijn de mensen voor 80% afhankelijk van rivierwater. Dus wanneer je praat over droogte, dan is er geen water om te filteren, dus er is geen water. Er is geen regen, geen water. Zo nu en dan mee kunnen struggelen in het binnenland, heeft ook te maken met een beetje de cultuur, dat mensen dus niet altijd de medicijnen willen accepteren of eigenlijk sommige medicaties niet gebruiken. Yeah. Bijvoorbeeld laatst hadden we vaccinatieweek, dan moet je echt heel veel uitleggen aan de mensen, zodat ze gaan accepteren dat het de normale vaccinatie is en geen COVID of een andere soort vaccinatie.
4: Oké. Nee. We zullen even een technische ingreep doen. We gaan de microfoon switchen hier in de studio. Want ik begrijp wel eens mij klagen dat ze de mevrouw Brunswijk niet goed verstaan. Maar ik denk dat het nu wat beter zal gaan, toch? Mevrouw Brunswijk, als u even wat zegt in de microfoon.
6: Ja, ik hoop het wel, want aan mijn stem ligt het zeker niet.
4: Nee, ik denk dat de mensen u nu wel wat beter moeten horen. Nee, mevrouw Brunswijk die praat best luid in de studio, hoor. We gaan verder, de uitdagingen.
6: Ja, dus dat zijn enkele
4: de mensen hebben ook hun eigen osteodresie.
6: Juist. En we zijn niet een anti-osteodresie, hoor. Dat zijn we niet. Maar we moeten wel kijken naar hoe kan het elkaar substitueren. Aanvullen.
4: Aanvullen. Ja.
6: Omdat je dus eigenlijk ook wij hier in Paramaribo, als je even dit hebt of dat, dan zeg je moeder of wie dat ook van, ga daar, pluk dit of ga dit en drink meer dat of zo. Dus de mensen hebben hun systemen en het heeft in het verleden gewerkt. Dus als het gewerkt heeft toen, dan zal het zeer waarschijnlijk nog werken. Maar je weet, met de tijd ontwikkelt alles zich. Dus je zal wat krachtiger moeten inspelen op zaken. En de medicijnen zijn misschien wat sneller, zodat het minder schade aanricht. Dus het moet een aanvulling zijn.
4: Oké, misschien weet u niet zoveel daarover, maar u bent wel daar, dus u hebt wel ervaring met de mensen daar. Welke osteodresies van de mensen werken wel?
6: Zo, als ik dat zou zeggen aan u, dan bevind ik me echt op glad ijs.
4: Oké.
6: Dus dat zou ik niet kunnen aangeven. Maar wij hebben dus, de medische zending had in het verleden op een van onze polies best wel een ruimte ingericht voor hoe noemen ze die mensen? Die mensen, die, ze hebben een mooi woord, die zich met osteodresies bezighouden. Mm-hmm. Hebben we dus wel ooit eens samengewerkt om dat punt te bereiken. Maar je hebt natuurlijk dus, het moet een balans zijn en er moet wetgeving erover komen, alvorens je het kan inzetten zoals, zoals je dus eigenlijk nu medicijnen inzet. Want als je dat niet doet, dan krijg je te maken met andere zaken die buiten dit geheel passen, juridisch zelfs het zaak. Dus wij hebben bijvoorbeeld in dat kader, hebben wij vorig jaar samen met ACT en enkele andere actoren, ook het ministerie van Volksgezondheid toen, hebben wij dus een conferentie gehouden van 3 dagen om met de mensen van het gebied en de mensen die dus in dat gebied fungeren. En hebben we een traditionele geneeskunde met conventionele geneeskunde een conferentie gehouden, zodat we kunnen kijken van maar wat doe ik, wat doe jij en hoe kunnen we elkaar aanvullen.
4: Ja. Ik heb in het verleden ook wel vaker gelezen dat het moeilijk gaat soms met het vervoeren van de mensen naar de verschillende gebieden.
6: Logistiek is ons grootste probleem. Heel groot. Kijk, bijvoorbeeld nu, om een voorbeeld te noemen, heb je dus te maken met 2 dingen. Het landingsbanen zijn niet begaanbaar. Dus je kan moeilijk naar de gebieden gaan. Je moet over water gaan. Dat is ook weer een andere challenge. Want de waterstanden zijn hoog. Dat is 1. Sommige rivieren is het makkelijk, maar andere rivieren is het ook weer niet makkelijk. Een andere is eigenlijk, een van de belangrijkste is de prijs. Een bootsman van, laat zeggen, zo uit mijn hoofd, van Afubaka naar bijvoorbeeld ons poli op het Stuwmeer, Libidoti, is tussen de 23.000 en 27.000 gaan. Zonder komen.
4: 23.000?
6: Duizend gaan. Niet komen. Dus je gaat voor 23, maar minimaal 23.000, 27.000.
4: Maar het is een heleboel charter.
6: Eén heleboel charter. Ja, maar daar is geen lijnboot daar. Daar heb je geen lijnboot dingetje. Dus als je wil gaan naar die poli, is 23.000 gaan. En om terug te komen is again 23.000. Mind you, de kosten die daar gepaard gaan. Dus, en dat is dus een voorbeeld om te noemen.
4: Maar de overheid bekostigt het.
6: Over dat stukje wil ik niet echt in depth gaan, maar de overheid bekostigt niet alles. We hebben wel een... laat me het zo uitleggen. De medische zending voert het beleid van het gezondheidszorgbeleid van de overheid uit. Wat dat inhoudt is, de overheid betaalt sowieso het salaris van de medische zending. Maar daarnaast heb je exploitatiekosten, waaronder deze kosten. En daar dienen wij elk jaar een begroting voor in. Zoals u weet, in Suriname, als je dit indient, hebben we dus soms te maken dat het niet of niet tijdig komt. Waardoor je niet gewoon kan zeggen, de overheid betaalt het. Want het zorgt ervoor dus dat sommige dingen gewoon niet door kunnen gaan. Wow. We zijn overgestapt, omdat we die community willen... niet overgestapt, maar wat we ook doen is... omdat we die community willen blijven bedienen... wat we doen is dat we dus de projecten schrijven... waarbij we in staat zijn om met, samen met de UNICEF, de UNDP, de PAHO... projecten uit te voeren zodat we die community kunnen blijven bedienen. Bijvoorbeeld, 27 april was de opening van vaccinatieweek in de Amerika's op het terrein van BOG. Mm-hmm. En toen hebben we dus vaccinkoelkasten gehad. En het zijn van die vaccinkoelkasten die speciaal daarvoor en die dus ook kunnen draaien op verschillende soorten stroom. De omstandigheden van het binnenland. En je krijgt die vaccinkoelkasten. Dus nu moeten we gaan kijken naar die vaccinkoelkasten. Moeten naar de verschillende gebieden gaan. De overheid zou die vaccinkoelkasten kunnen kopen en ook kunnen bezorgen. Maar als we die kosten bij elkaar zetten, dan weten we hoe dat ding in elkaar zit. We moeten elkaar aanvullen. En het komt niet altijd op tijd. Waardoor je krijgt steun. Maar je snapt wat ik bedoel. En ik denk dat de mensen ook snappen wat ik bedoel. Maar ja, het lukt nog om in het binnenland dus de gebieden te voorzien van gezondheidszorg. En we blijven ons best doen.
4: En het gaat wel? Er is geen reden om te trekken aan de bel?
6: We trekken elke dag aan de bel.
4: Oh.
6: Elke dag trekken we, of het nou op die manier, maar we trekken elke dag aan de bel. Ook, net als hoe je het in Paramaribo hebt, dan snap je dat in Paramaribo trekken ze aan de bel. In het binnenland nog meer.
4: Mm. Maar ik heb de vraag al gesteld, maar ik ben het toch een beetje kwijt. Welke ziektes of welke ziektebeelden komen jullie het meest tegen in het binnenland?
6: Ik heb geen data, dus ik kan niet zeggen van dit is het. Maar de dingen waar we in het binnenland dus nogal voorkomen, waarover ik zeker weet, is dus de dingen als diabetes, bloeddruk. Dat zijn eigenlijk de common dingen die dus daar, afhankelijk van welk post je bent, want sommige posten zijn bijvoorbeeld, onze hoofdpost in het gebied is Bronsweg. En daar hebben we dan ook trauma. Want daar is het gebied van de Goud-Delvers.
4: Trauma? Wat bedoelt u met trauma's? Mentaal?
6: Boomveld of takveld. Man heeft pijn, iemand is gevallen in een mijn, die heeft al dat soort trauma. Andere heeft andere geschoten, andere heeft andere gekapt.
4: Oh.
6: Weet je, dat soort trauma dingetjes.
4: En komt dat veelvuldig voor?
6: In dat gebied, omdat Bronsweg Polykliniek is in het gebied van de Goudvelden.
4: Mm.
6: Dus je hebt dat, de illegale Goudvelden, om het zo te noemen.
4: Ja.
6: En dat heb je dan, dat wanneer er iets gebeurt, dat de mensen daar is gaan.
4: Oké, en wat zien jullie allemaal?
6: Nou, ik zie niet, want ik zit gelukkig geweest niet daar. Maar het gebeurt.
4: het gebeurt. En, ja. En voelen jullie je veilig daarin?
6: We zijn er wel een tijdje. We hebben een bepaalde naam opgeboden. Het is een bepaald respect. Maar natuurlijk heb je altijd, overal waar je bent, heb je dat te maken dat een stukje veiligheid dat altijd beter kan.
4: Ja, ja. En helpen jullie aan ieder? Want zoals we weten, in Suriname zijn het niet alleen de Surinamers die goud delven. Maar we hebben ook van die buitenlanders die hier actief zijn. Helpen jullie aan ieder?
6: Iedereen helpen we. We zijn dus daar uitgezet.
4: Ook een Braziliaan die bijvoorbeeld mag komen.
6: Ook als je Braziliaan, welke kleur je ook al ben je groen zijn, wil je zwart zijn. Het maakt niet wie je uit wie je bent. Wij helpen een ieder. Dat is dus ons beleid. No, leave no man behind. Dat is ons beleid. Maar ook omdat wij het beleid van het ministerie van Volksgezondheid uitvoeren, dan zijn we genoodzaakt om ons te houden aan dat stukje. Iedereen, ongeacht wie je bent, of je nou dochterspapieren hebt of niet, je wordt geholpen.
4: En hoe worden de kosten daarna gedekt?
6: Dat is waar het spannend wordt. Kijk, wat we doen is, we helpen ieder. En sommige kosten worden gedekt, sommige niet. We willen gaan naar een meer commerciële approach over dat stukje. Maar dat moet natuurlijk in afstemming met de overheid. We motiveren de mensen om zich te laten verzekeren. Maar ja, ik weet hoe dat is. Het is
4: Oké. Maar zo'n medische zendings, polie of post, welke zorg kunnen jullie allemaal bieden? Want ik las laatst nog bij een geval en de persoon moest naar het academisch ziekenhuis vervoerd worden.
6: Ja, we doen
4: tot waar kunnen jullie die zorg bieden?
6: We bieden dus eigenlijk de eerste lijnzorg aan. En dat is dus wat je normaal hier bij de huisarts zou doen. Dat is één. En we hebben een lichte overlapping met tweede lijnzorg, maar natuurlijk in samenspraak met de specialist of de arts. Waarom heb je die overlapping? We moeten mensen stabiliseren alvorens we ze kunnen vervoeren. Als je binnenkomt met een zware bloeding, kan ik je niet gewoon precies zo van Atjoni vervoeren 4 uur lang. Je bent halverwege al.
4: Dus,
6: precies. Dus wij hebben dan onze mensen, die dus trouwens op onze opleiding worden getraind. Kom ik straks op terug. Die mensen worden dus, onze mensen zijn getraind om te stabiliseren. En als er gestabiliseerd is, wordt er middels ambulance dienst, emergency response, worden de mensen gebracht naar Paramaribo.
4: Ja. Okay.
6: Dat kan dus met onze ambulance, als het een plane moet zijn. We hebben alle mogelijkheden in place om dat te doen voor de mensen.
4: Ja, maar stel je eens voor, iemand moet met spoed naar SIH.
6: Mm-hmm.
4: Hoe geschiet dat? Hebben jullie een vliegtuig altijd on standby?
6: We hebben samenwerkingen met verschillende maatschappijen. Zodra het een emergency is en de persoon is stabiel genoeg om te vliegen, wordt het komt de persoon.
4: Oké. Nou goed, de opleiding.
6: Yes, we hebben de gezondheidszorgassistentopleiding. En die opleiding is een 4-jarige opleiding. Zodra je een LBO, ik denk dat het LBO is of
4: LBO.
6: LBO. C hebt, of een MILO diploma. Of je hebt een, als ik het goed heb, moet je dus 2 jaar polyhulp zijn geweest bij ons. Kan je dus op de opleiding, kan je solliciteren naar de opleiding. En als je dus aan de vereisten voldoet, kom je dan binnen, waar je een 4-jarig traject ingaat. Het bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Na die 4 jaren ben je dus eigenlijk, studeer je af, word je erkend door het ministerie van Onderwijs en van Volksgezondheid. En mag je dus in het binnenland van Suriname
4: werken. Is er animo?
6: Er is wel interesse, maar ik denk dat er dus misperceptie is van het geheel. Maar er is wel animo. Dus wij zijn dit jaar gestart in februari met een groep. En we willen in oktober weer starten. Dus zij die geïnteresseerd zijn, mogen een brief richten naar ons en aangeven. Dus dat ze daaraan mee willen instromen. Het is namelijk ook wel zo, de wat we proberen eigenlijk is dus de mensen van het gebied zelf te motiveren om zich in te schrijven, zodat wanneer ze afgestudeerd zijn, dat ze dus in hun eigen gebied of in het gebied dat ze bekend zijn, kunnen werken, waardoor er geen gap ontstaat met zaken die, zoals bijvoorbeeld traditioneel gezag en cultuur, maar dat je dus weet hoe je bepaalde dingen dus moet benaderen.
4: En de taal? Taalbarrière?
6: En de taalbarrière.
4: Hoe gaan jullie daarmee om? Is het makkelijk? Gewoon Serenantongen met de mensen praten?
6: Dat, ja, dus Serenantongen. Ik denk, na de meeste van onze mensen, na verloop van tijd, dan komt het volgens mij een beetje... Het wordt een beetje eigen, dat je dus de mensen of gaat verstaan en misschien niet in je eigen brokken Serenantongen of zo de mensen spreekt. Maar er is dus ook... er zijn ook mensen dus in het gebied die de taal eigen zijn.
4: Oké. Nee, nice. En wat ligt er nog in het verschiet voor MZ?
6: Nou, ja, we willen zoveel. Maar we willen dus in ieder geval het tekort die er nu is van gezondheidszorgassistenten in het gebied, willen we dus terugbrengen. We willen daarnaast ook ervoor zorgen dat dat we dus eigenlijk onze dienstverlening kunnen versterken door training en eigenlijk zoveel meer. Maar laten we beginnen bij dat stukje. Dus, we hebben dus een beleidsplan uitgezet en doelen vastgesteld die ervoor moeten zorgen dat bijvoorbeeld vaccinatiecijfers hoog blijven, dat mensen dus gaan meer awareness gaan krijgen over de ziektes die eigenlijk common zijn, maar dat ze dus niet weten hoe ze ermee moeten omgaan. Dat soort zaken.
4: Ja, ja. Als we toch even kijken naar de cijfers. Hoeveel artsen zijn er voor ons binnenland?
6: Ik heb geen cijfers, maar ik kan u zeggen heel weinig. Maar dat heeft ook te maken met... Het heeft te maken met verschillende dingen. Kijk, een arts per poli... We hebben, of laat maar zo beginnen. We hebben een integrated primary care systeem. En waarom hebben we dat? Dat systeem geeft dus eigenlijk een remote arts, een arts de gelegenheid om verschillende areas remote te kunnen bedienen. Onze GZA-opleiding biedt onze mensen, ze trainen onze mensen om zodanig te kunnen functioneren dat ze dus op remote, op instructies van de arts, de werkzaamheden kunnen doen. En een arts instellen of op elke poli zetten, heeft eigenlijk, is een zware kostenpost. Omdat, hoeveel mensen zie je bijvoorbeeld in een poli waar er nauwelijks 30 mensen zijn? Of in een gebied waar er met 30 mensen wonen? Die mensen zijn 30 mensen, maar ze zijn zo ver gelegen dat ze wel een poli hebben. Zet ik een arts daar, komt er 1 persoon per dag, is een hele zware kostenpost om iemand daar te zetten. Dus op onze hoofdpolies hebben we wel artsen nodig. De resortartsen noemen we dat. Die hebben we wel nodig op de hoofdpolies. Maar ja, we hebben weinig artsen in dat gebied.
4: Willen de artsen niet gaan of zijn er gewoon te weinig artsen in Suriname?
6: Dat is een vraag die ik eigenlijk niet zo goed zou kunnen beantwoorden. Want ik weet niet of het te weinig artsen zijn. Ik denk dat ze een heleboel wegtrekken vanwege... Ja, het is hetzelfde probleem wat je Paramaribo ervaart met artsen en zorgverleners. Heb je dus, het is gewoon een Surinaams ding, like over the whole country.
4: Ja, ja. Nou goed, laten we even kijken naar enkele vragen van de mensen. De mensen die hebben geappt. Laten we kijken. Oh nee, dit is wat anders. Net even kijken.
6: Terwijl u aan het kijken bent, wil ik wel praten over het feit dat we er zijn, omdat we 25 jaar bestaan.
4: Oh!
6: Ja. Per 22 mei bestaat dus de Stichting Medische Zending onder de naam de Stichting Medische Zending 25 jaar. En in het kader daarvan willen we dus hebben we een mediacampagne gestart en willen we meer bekendheid geven aan wat de medische zending doet. Vandaar dat we dus er zijn. Omdat we dus willen vertellen van wat we net hebben verteld. Wat we allemaal doen. Bij de polyklinieken kun je terecht voor de eerste lijn zorg. Dochter, ik heb pijn hier. Dochter, ik heb pijn daar. Maar ook als je moet bevallen. Hoef je niet naar Paramaribo te komen. Als alles goed zit. Je kunt gewoon op de poly bevallen. We hebben prenatale zorg in afstemming met de gynaecoloog. In Paramaribo, verschillende gynaecologen hebben prenatale zorg. Waardoor je dus op controle kan gaan. Je kan kijken als alles goed zit. En als alles goed zit, kun je gewoon in je eigen, op je eigen MZ-poli bevallen. Hoef je niet naar Paramaribo te komen om te bevallen. Dus we hebben daarnaast ook tandheelkundige zorg. Waarbij je dus voor verzorging van het gebit, maar ook voor extracties, naar MZ kan.
4: Oh, per dus hoeveel beugels laten zitten in het binnenland?
6: Nee, we zetten geen beugels in het binnenland. Maar om het te verzorgen kunnen we wel. We zetten geen beugels in het binnenland. En dat zijn dus de dingen die we daar allemaal doen.
4: Oké. Okay. Ik zie dat men een beetje verbaasd is om het feit dat jullie ook in het Tigri-gebied aanwezig zijn.
6: We zijn niet aanwezig daar, maar we verzorgen het gebied. Dus we gaan, wat wij doen, outreach. Misschien moet ik het ook vertellen, is dus onze integrated primary healthcare is niet het systeem van de huisarts. Ik ben om 8:00 open, dus je kan je komen aanmelden. We hebben dat niet, we doen outreach. We hebben in het gebied, we hebben dagen waarbij we gewoon huis aan huis mensen bezoeken. Dus van die ziek zijn uiteraard. En als we dus in het gebied zijn en je weet dat we daar zijn, mag je altijd bij ons komen.
4: Maar hoe melden jullie die mensen daar? Of het zijn eigenlijk dorpen in dat gebied?
6: Ja, als je in het gebied lang genoeg bleef, weet je precies waar jij woont en waar jij... Als ik ga verdwalen. Ik moet eerlijk zijn, want ik ben niet vandaar. Mm-hmm. Maar ik vind het een kunst om mijn collega's in het gebied weten waar ze moeten zijn om die en die en die persoon te vinden. En de registratie heeft... De persoon is misschien een keertje gekomen en heeft tekenen van hoge bloeddruk. Dan hebben we de persoon in het systeem. En als we outreach gaan doen, waarbij we mensen bewust maken, preventief, van hey, let hierop. Dan doen we ook meteen van hey, hoe gaat het met Huppel de Pup, die is gekomen, die het, hoe gaat het met je bloeddruk nu, let je erop, weet je, dan wordt er gemeten, wordt er dus gekeken naar, is alles goed met je. Dat is wat we doen. We zijn niet in het binnenland hebben we niet het systeem dat we op de poli wachten om mensen om naar ons toe te komen. We gaan naar de mensen toe.
4: Jullie gaan naar de mensen toe.
6: Ja, dat noemen we outreach.
4: Ja. Nee, ik zie alleen maar positieve comments. Ik zie dat de mensen blij zijn met de heldere uitleg van mevrouw Brunswijk. En de medische zending die bestaat straks...
6: De stichting.
4: De stichting, hè? Het is een stichting. Bestaat straks 25 jaar, begin jaren dus.
6: Yes.
4: Hebt u al gezegd wat jullie gaan doen?
6: Nou, we hebben eigenlijk een heleboel
4: wat in is, mind. Wat is die planning? Want meestal is het begin jaren, is het groot feest.
6: Wij doen het apart. Mijn Odie zou zeggen, mevrouw Wijngaard, dat
4: bescheiden.
6: Zou zeggen... Nee, ze zeggen, we doen het apart. We gaan de gezonde dingen doen. We hebben wel een kleine, dus een besloten kring. In besloten kring gaan we hem dus de dag vieren. Dat is 22 mei zelf. Maar in het verlengde daarvan gaan wij dus activiteiten organiseren. Een van onze activiteiten die dus sowieso al bevestigd is... is de gezondheidsbeurs en wandel- en trimloop in het Brokopondo Centrumgebied. Waarbij wij dus de eerste dag of de ene dag gaan we dus praten over... Hey, je moet letten op je gezondheid. Kom, meet. Wat is er met je? Wat wil je weten? We praten vooral in dat gebied over de dingen als diabetes, suiker, hoge bloeddruk. We praten over HIV, over de SOA's, over het gebruik van dingen als energiedrank, de effecten van kwik. Over hoe wat we noemen wash, is dus hoe ga je om met je hygiëne, hoe voorkom je dat je dus ziek wordt. Dat soort dingetjes doen we en dat doen we op een hele interactieve manier. Dus niet gewoon met symposium hier en daar,
4: okay.
6: Spelletjes en voor groot en klein hoor. We zullen dan een wandel- en trimloop doen voor in het gebied om dus te laten zien van hey jongens, bezig zijn, goed bezig zijn, gezond bezig zijn. Meer informatie daarvan zullen we sowieso met jullie delen. We zijn nog even in het planningstraject van het stukje. Omdat eigenlijk we het aan het, niet 22 hoor, juli is het, sorry, ik heb de datum nog niet gezegd.
4: Oh.
6: Dat is ons tweede activiteit, 24 juli, of 24 en 25 juli. Gaan we die activiteit hebben in het Brokopondo Centrum.
4: Okay,
6: dus we starten 22 mei met in een besloten groep met een viering. waarbij dus, ja.
4: En hapje en een drankje is wel aanwezig.
6: Precies.
4: Okay.
6: En dan daar ook hebben we de gezonde kies. Dus we gaan geen pom en pastei eten.
4: Wat?
6: We gaan salades hebben, dus rekening houden. De gezondere keuzes.
4: Waar ik dacht ik kom.
6: Je bent van harte welkom, maar er is geen pompastee.
4: Geen pompastee, no. Nou, da. Nee. Allemaal mooi, mevrouw Brunswijk. En als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om de medische standing te joinen, hebben jullie sollicitaties? Hoe staat dat? Ja, waar kan men jullie vinden? Kan ik gewoon een van jullie polies binnenlopen en zeggen, ik wil jullie joinen? En,
6: sowieso kan dat, want daar kan je informatie krijgen.
4: Oh.
6: Maar je gaat natuurlijk, voor dat stukje ga je wel naar HR moeten gaan. Van, maar de informatie, als je op de poli bent, de mensen daar ga je het sowieso kunnen geven. Maar als je dus toch zegt, van, hey, ik wil ook zelf lezen. We hebben een website, we hebben social media kanalen. En je mag gewoon altijd een mailtje sturen naar info@medischezending.nl. SR.
4: Oké.
6: En bellen op ons, maar ik ken dat nummer niet door. Maar je mag wel bellen.
4: Maar jullie zijn wel op zoek naar mensen. Jullie hebben geen tekort?
6: We hebben sowieso een tekort, maar niet naar any tekort. Dus niet, we denken, ik ben een administratie. Zo. We zoeken echt verzorgingspersoneel, resortartsen. We zijn tegenwoordig ook op zoek naar een directeur. Dus zij die denken van, ik wil deze uitdaging aan. Ik ben van harte welkom om te solliciteren. Dus er zijn wel enkele plekken open, administratief en vooral zorg.
4: Zorg. Hoe groot is dat tekort? Dat kent u niet uit het hoofd?
6: Nee, dat ken ik niet uit het hoofd.
4: Oké. Nee. Nee, goed. Mevrouw Brunswijk, we sluiten dan af. Tot slot, is er nog iets dat u wilt meegeven?
6: Nou, de boodschap is medische zending en zorg met hart. En dat wil zeggen dat wij heel graag hebben dat wij u zien lachen en niet ziek zien. Dus let op je gezondheid. Altijd.
4: Ja. Nee. Nou goed, mevrouw Brunswijk, ik wil u dan bedanken. Zo mensen, daar hebt u dat ook mogen horen van mevrouw Brunswijk. Zij is van de medische zending. De exacte titel is me ontgaan. Ik kijk naar haar. Misschien kan ze me wenken wat dat weer...
6: Coördinator Public Community Relations.
4: Coördinator...
6: Public Community Relations.
4: Public Community Relations. Een beetje gewoon PR, kan ik zeggen?
6: Meer dan PR.
4: Oh, meer dan PR. Oké, jullie gaan een beetje breder. Oké, nee, mooi. De medische zending, 22 mei, 25 jaar. Dus jullie gaan feesten, apart. Een beetje bescheiden op jullie eigen manier.
6: Ja.
4: Geen pom en pastei mensen, maar wel salade. Lekkere salade. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is... de verschillende activiteiten die daarmee gepaard gaan.
6: Yes.
4: Een beetje lopen. Niet in Paramaribo, in Brokopondo. Want na lange tijd meer dan dat men een wandelloop gaat houden in Brokopondo. Meestal is dan dat we horen naar Paramaribo. Dus het doet me goed om te horen dat het binnenland ook aan bod komt. Voor wat betreft deze zaken. We zijn daar aan het einde gekomen van deze Bakkanatori op een regenachtige donderdagmiddag. Het is 2 minuutjes voor 4:30. Nog 2 minuutjes, dus het 4:30. We gaan er dan uit, mensen. Dank u wel dat u weer eens hebt gekeken en geluisterd. We hebben in het begin... Oh ja, meneer Van der Sand is vandaag ook jarig. Ik feliciteer hem ook vanuit deze kant... We hebben daarna gehad de mensen van Morgenstond. De Beter Wonen Morgenstond, dat is een buurtinitiatief. En zij zijn in staat geweest om eigenlijk bijna het hele ontwateringsprobleem van Morgenstond op te ruimen. Dus dat is ook heel erg mooi. En ik hoop dat verschillende buurten, andere buurten, dat ook zullen overnemen. Want ik heb begrepen, er is geld, ready steady, er ligt geld daar. Dus overheid, mensen in de verschillende buurten... even de handen uit de mouwen steken en aanpakken. We hebben daar nog gesproken met Daisy Muller. Daisy Muller heeft het een en ander gezegd over het radioactief materiaal dat men voornemens is om op te slaan, te houten. En natuurlijk, we zitten nog met mevrouw Brunswijk. Zij gaat er vandoor. Ik groet vanuit deze plek. Het was weer een genoegen. En we zien u dan... morgen weer. Dank u wel. Goedendag.

0: Raad aan, Optiek Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Raad aan, Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Raad aan, Optiek Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails.

0: Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: New Productions presents
2: another one.
1: Challenge Lister, nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
2: 22, 23 en 24 mei.
1: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van sneeuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
2: 22, 23 en 24 mei.
1: Theater Thalia. Kaarten op de website van sneeuw.sr.
3: Middag jou wel.
4: Hoi mama.
5: Hallo Shelle. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
4: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
3: Ja. Jozin, 100 euro, Jim.
4: Mama, ik zei 50 euro.
3: Maar dan van Jozin naar 100 euro dan.
4: Ik zei 50 euro, mama, 50.
3: Nee, mijn broer, omdat die brader zijn, Jim, naar 100 euro niet.
4: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
3: Maar jij dan, Jim, zijn even jouw Western Union, die aan Pengelstraat.

0: The spanning stijgt in de playoffs van de Suriname Major League. Na een overwinning van Inter Mongotapu in de eerste wedstrijd en een spannende draw tussen Brocky en Flora is alles nog mogelijk. Woensdag 13 mei voorwaarts Inter Mongotapu en op donderdag 14 mei Brocky tegen Flora. Beide wedstrijden worden gespeeld om 8 uur 's avonds in het Asset Stadion. Wie zet de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef alle actie live tijdens de playoffs van de Suriname Major League. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf een uur voor de wedstrijden bij het stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesur, Sudibet en Fernandez Sportrate. United towards the next major goal.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: on tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.